Ja, geweldige cd. Dotcom Blues uit 2001 van Jimmy Smith. Een cd waar heel veel bekende mensen aan metwerken. Chris Stainton op piano, Etta James wat er met B.B. King, Taj Mahal, Cap Mo, nou noem ze allemaal maar op. Only In It For The Money. Een compositie trouwens, moet ik wel een bezig zijn, van Dr. John hè, van Mac Rabenack. Ik was in de war met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. En die heet We're Only In It For The Money. Het is blues, bijna aflopen, nog één nummer. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haan. Techniek in de hand van Laurens Braams. En dat laatste nummer dat is van de Duke Robbelaar Band. Duke Robbelaar, een gitarist die ja, bij heel veel de dingen gespeeld heeft. Dit is zijn eigen band uit 2011. De cd Lowdown and Tore Up, Train Fare Home.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Johnny Mullins, dat was een songwriter die alleen nummers schreef voor vrouwen. En hij schreef de eerste top 10 hit voor Loretta Lynn. En 20 jaar later werd dat nummer gecoverd door Elvis Costello op zijn album Almost Blue. Maar dit is het origineel van Loretta Lynn. Succes!

Loretta Lynn, Success. Het album His Californian Album van Bobby Bland werd geproduceerd door Michael O'Martian. En hij stond er bekend om dat hij heel glad en gelikt produceert. En dat hoort totaal niet bij Bobby Bland. Maar desondanks blijft de zanger moeiteloos overeind. Bobby Bland, I Don't Want To Be Right.

Bobby Bland, I Don't Want To Be Right. Ned Miller, die kwam uit Range in Utah en hij was lasser bij olieleidingen. En in zijn vrije tijd zong hij regelmatig in plaatselijke cafés. Maar toen sloeg het noodlot toe, want hij had een grote hit. En de man hield niet echt van optreden. En na een paar tv-shows stuurde hij maar een vriend onder zijn naam naar concerten, want hij zag het niet zitten om voor mensen op te treden. En de plankenkoers werd zelfs zo erg dat hij helemaal uit de muziek stapte. Ned Miller, From a Jack to a King. From

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Reissues van Nick Lowe is het album van deze week. En op dat album van hem staan nummers van albums die hij opnam in de periode tussen 1982 en 1990. Nadat hij uit de formatie Rockpile stapte, toerde hij met Noise to Go en met Cowboy Outfit. En uiteindelijk kwam hij bij Little Village terecht, samen met John Hyatt, Ry Cooder en drummer Jim Keltner. Nick Lowe. I Knew the Bry Little Village terecht samen met John Hyatt, Ry Cooder en drummer Jim Keltner. Nick Lowe,

Nick Lowe, I Knew the Bride. Hank Cochran die kwam uit Mississippi en hij belandde in een weeshuis in Memphis na de scheiding van zijn ouders. En op 12-jarige leeftijd nam hij de benen. Hij liftte naar New Mexico en ging daar werken in de olieindustrie. Een paar jaar later dook hij op in Los Angeles en daar begon hij de Cochran Brothers samen met Eddie Cochran, terwijl ze totaal geen familie waren. En toen de Cochran Brothers uit elkaar gingen, toen scoorde Hank Cochran plotseling een solo-hit. En die was zo groot dat er covers verschenen van Fats Domino, Trini Lopez, Waylon Jennings, Bobby Darin, Buck Owens, Conway Twitty, Merle Haggard en onze eigen Nederlandse Shocking Blue, Hank Cochran. Sally was a good old girl.

Sally was the good old girl. Trampled Underfoot, dat was een familieband uit Kansas City rond zangeres Danielle Schniebelen en haar broers Nick en Chris. En Danielle Schniebelen is intussen solozangeres onder de naam Danielle Nicole. Maar dit is nog van het album Badlands van Trampled Underfoot. You Never Really Loved Me.

trampled underfoot, you never really loved me. Buck Owens, dat was een groot songwriter. Hij schreef bijvoorbeeld Together Again. En bijna al zijn hits heeft hij zelf geschreven. Maar als hij nog een nummer tekort kwam voor een album, dan wilde hij wel eens een nummer van iemand anders opnemen. Zoals dit nummer van Wanda Jackson. Wanda Jackson nam het overigens zelf ook op haar album Wanda Jackson Sings Country Songs. Maar dit is Buck Owens, Kicking Our Hearts Around.

The Coens, Kicking Our Hearts Around. AJ Plug, dat is de blues diva uit Katwijk. En ze maakt snel naam in de vaderlandse blues scene. Maar het is dan ook een blueszangeres van Nederland trots op mag zijn. AJ Plug, Drown in My Sorrow.

AJ Plug, Drown in My Sorrow. In 1962 deed Ray Charles iets heel ongebruikelijks. Hij nam het album Modern Sounds in Country and Western op. En het was zeer ongebruikelijk dat een zwarte artiest blanke countrymuziek opnam. Maar hij stond 14 weken nummer 1 in de Amerikaanse albumcharts. En de single I Can't Stop Loving You was ook een nummer 1 hit. En toen durfde plotseling iedere zwarte artiest country te gaan zingen. Esther Phillips was de volgende. Zij wilde na een zware heroïneverslaving een comeback maken en ze nam ook een country nummer op. Esther Phillips, Release Me.

Esther Phillips en Release Me. De Ierse gitarist Gary Moore wordt altijd meteen in verband gebracht met zijn hit Still Got the Blues, maar de man heeft veel meer mooie dingen gedaan. Gary Moore, Oh Pretty Woman.

Gary Moore, Oh Pretty Woman. De Australische rockzanger Jimmy Barnes coverde een nummer van de Bee Gees en dan krijgt zo'n nummer meteen een totaal andere lading. Het komt van zijn album Soul Deeper. Jimmy Barnes, To Love Somebody.

Jimmy Barnes, To Love Somebody. Touch Mahal, dat is een blues-icoon uit New York. Hij loopt al ruim 50 jaar mee en is nog steeds zeer actief in het universiteitencircuit in Amerika. Touch Mahal, Farther On Down The Road.

Taj Mahal, Further On Down the Road. De Spencer Davis groep uit het Engelse Birmingham parasiteerde volledig op zanger Stevie Winwood en na diens vertrek heeft Spencer Davis ook nooit meer iets moois geproduceerd. Op dit nummer is Stevie Winwood nog van de partij. De Spencer Davis groep, I'll Drown in My Own Tears.

de Spencer Davis Group, I'll Drown in My Own Tears. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Fuller deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. Tom Russell uit El Paso in Texas, dat is de ultieme singer-songwriter. Ieder nummer van hem is een afgerond verhaal. Tom Russell, California Snow.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja, geheel en al
3: ontworteld
2: ben ik, nou ja. Ontheemd.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond voorkast giet Harry Musquet op pad met zijn gast om met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gingen we deze maal naar Noord-Holland, naar Akersloot, een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tineke Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House, op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
3: Je moet altijd het knal over, ja, precies.
2: Ja, ja. Nou, dat pontje ervoor, vroeger altijd een pontje.
3: Ja.
2: En nog steeds, dacht ik. Maar... alleen zomers of zo.
3: Jij bent hier geboren, Tineke?
2: Ik ben hier geboren in Getol. Kan ook zo, maar gewoon toeristisch.
3: Maar er is wel veel veranderd al natuurlijk.
2: Ah, houd toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier.
3: Oh. Hoeveel mensen wonen hier?
2: Het gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
3: Dit is nog een soort van...
2: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, weet het niet.
3: Suburb van Alkmaar hoor.
2: Ja... Nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, hoe heet dat, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
3: Maar dat is...
2: Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
3: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
2: Dat is ook weg.
3: Ten prooi gevallen.
2: Mijn geboortehuis is dus
3: aan de vaart van de volkeren.
2: Ja, de mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens dan zo'n knalrooie bal, weet je, meester. Maar nou, dat is een beetje aan de andere kant van het dorp. We rijden nu naar een andere oude kern. Waar het hervormde kerkje staat. Ook zoveel fijne herinneringen aan.
3: Hoe komt iemand die hier... hoe komt een jong meisje...
2: ja, dat vraag ik me nou ook altijd.
3: Uit Akersloot, hoe komt die...
2: Oh god, ik mag er niet in.
3: Uit bij...
2: Dielenvlaantje.
3: Bij de blues eigenlijk.
2: Ja, nou ja, dit is toch een en al blues hier.
3: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
2: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
3: Maar laat me zeggen, hoe komt iemand...
2: Zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
3: Ja, en hoe komt iemand... hoe gaat iemand muziek spelen?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek.
3: En waar dan later dan?
2: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
3: Wie? Oh, nee.
2: Nou, ik zal het je laten zien hoor.
5: Ja.
2: Ik moet even langs dit fraaie.
3: Ja, dat is nog een mooi huisje.
2: Ik heb mijn moeder nog gewoond.
3: Ja?
2: Ja. En daar ben ik altijd zo jaloers op geweest. Hier zou ik nou nog wel willen wonen.
3: Met hoeveel waren jullie thuis eigenlijk?
2: Met nog een zus en nog een broertje. Wij waren ook geen katholiek gezin. De katholieke gezinnen zijn, zoals iedereen wel weet, waren die enorm.
3: Waren veel, ja.
2: Hier woonde de dominee.
3: Maar waren jullie wel hervormd of zo? Of nou, was het erg gelovig?
2: In een hele lichte mate hierin. Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd, maar mijn vader was absoluut een agnost of een...
5: niet gelovig.
2: Nee, hij woonde absoluut, dat vond hij helemaal niks. Hij was geloof ik stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
5: Ja,
2: en dat... Je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat moest natuurlijk stiekem, want hij werkte bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD, dus ja, kon je niet mee aankomen met die CPN. Nou, hier was deze bungalow of die bungalow, daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. He, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubie te draaien natuurlijk.
5: En dat was hier?
2: En dat was volgens mij... Ja, hier stond die kleuterschool denk ik, naast dat huisje. En dan daarachter in die tuin, daar was dan de speelplaats op die bouwketen. En dat hutje, dat heette dus On Top of All Cubies Inn.

0: Wat voor jaartal was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik hier vanaf mijn 13e, denk ik, dus 67.
0: 67, oh, ja. Toen maakten we net eerst.
1: Nou, en hier, ja. Dat is dan toevallig, was dat allebei heel dicht bij elkaar. Ik hoop niet dat ze het erg vonden. Hier woonde de familie Krom. Of nee, die vrouw heette Krom. De moeder. Hey, God, hoe heette zij nou ook weer? Maar in ieder geval, daar heb ik vanaf mijn 7e gitaarles genoten.
0: Van deze mevrouw?
1: Nee, er was een meneer in Uitgeest. Die had een muziekwinkel en ja. Die gaf accordeon, klarinet. En uiteindelijk ook maar gitaar. Want dat raakte natuurlijk vreselijk in op een gegeven moment. Iedereen wilde gitaar spelen. En dus ook ik. Iedereen. Dus ik was nog maar 7, maar ongelooflijk ambitieus. In die tijd. En dan kwam die man hierheen. Dat waren kennissen van hem. Die ook allemaal heel muzikaal waren. Met muzikale kinderen. Die virtuose accordeonist. En dan aan de tafel, met zo'n plus tafelkleed, kreeg je gitaarles. Het was zo vreselijk leuk. Was het toch op de een of andere manier een hele geïnspireerde sfeer. Want die man, die was namelijk, die heette Siem Hopen. En het was zo'n ontzettende goede
0: leraar.
1: Goede leraar. Ja. Die straalde zoveel liefde uit voor de muziek. Dat daar werd je al helemaal door begeesterd, zeg maar. En ik zeker. Ik was bloedfanatiek. Tot mijn 11e heb ik dat gedaan. En toen, hij leerde ons ook liedjes daarbij zingen. Ja. En te begeleiden. Dus met de beroemde slag. Neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Middellandse Zee, souvenir.
0: Oh, ja.
1: Enkel al het woord. Nou, ik was verkocht, begrijp je. Ja. Spiegelbeeld, dat verhaal heb ik ook al heel vaak verteld. Ja. Ik kon vreselijk leuk gitaar spelen, geloof ik. Maar op een gegeven moment wilde je dan toch ook zingen. En er waren dan uitvoeringen één keer in het jaar. En dan was er één uitverkoren en die mocht dan een liedje solo zingen. En ik wilde dat natuurlijk ook zijn.
0: Ja.
1: En toen moest ik Spiegelbeeld proberen hier aan die tafel. Zo'n dramatische herinnering. Toen dacht ik echt van nou, het wordt nooit wat. En toen moest ik Spiegelbeeld zingen met die gitaar. En was wel jong, maar toch Ben. Nou, en die Ben, die kwam er niet uit. Nou, ze vonden het vreselijk jammer voor me, maar het ging niet door. Het
0: ging niet door. Die vrouw die staat er te kijken, volgens mij. Achter het mooie glas en lood.
1: Als ik kijk, raampje. Zou ik even zwaaien.
0: He? En twee kippen en een
1: de groot.
0: Theepotje.
1: Ja, de groot en een theepotje. Het staat verdomme op het huis.
0: Een heel oude huisje. Ja. Heel klein.
1: Ja, het lijkt nog weer veel kleiner dan het in mijn herinnering was. Maar,
0: maar je bent ook groot. Dat had ik ook, hoor. Toen ik ben naar onze buurt, dan denk je van... Maar dat lijkt die huisjes veel kleiner, maar je was zelf...
1: Ja, ik was zeven.
0: Zo.
1: Maar ja, goed, dus toen dacht ik dat mijn zangcarrière wel nooit van de grond zou komen.
0: Maar je hebt ook over gitaar speeld. Er zijn maar weinig mensen die weten dat jij ook heel goed gitaar kan spelen. Of tenminste, daar een opleiding in gehad hebt.
1: Ja, dat uiteindelijk, toen ben ik in 9 jaar of zo, heb ik geen klassiek gitaar meer gespeeld. Zeg maar tot mijn 20e. En toen gelijk dat ik in Berrelhuis kwam, werd er in Alkmaar ineens een conservatorium opgericht. En tot mijn stomme verbazing deed ik daar een toelating voor en werd ik aangenomen. Ze hadden natuurlijk ook studenten nodig. Maar goed, het is goed afgelopen. En vanaf mijn 11e heb ik me meer op de zang. Toch, ondanks Spiegelbeeld, heb ik me toch... Maar toen meer met de blues. Ja,
0: maar jij speelt geen gitaar. Je speelt thuis nog wel eens of zo?
1: Nou, ja, nog wel eens. Maar niet echt heel veel, wegens tijdgebrek.
0: Ja.
1: Maar, ik doe het nog wel, ja.
0: De lady... anders was jij misschien de lady Memphis Manny geworden, hè? The lady with a guitar.
1: Ja, maar Lizzie Douglas. Dat weet ik, dat heb ik al vanaf kind af aan. Dat begeleiden of gitaarspelen, dat interesseerde me verder niet zo.
0: Nee?
1: Ik was eigenlijk meer gegrepen door dat klassieke gitaarspel. En zingen, dat stond daar verder gewoon los van die gitaar. Als ik nou maar een beetje... Ja, die blues komt natuurlijk ook... Dus
0: maar het is wel makkelijk als je een liedje in wil studeren.
1: Ja,
0: voor
1: tuurlijk.
0: Je timing en zo, lijkt mij.
1: Ja, ik kan me ermee redden.
0: Ja.
1: En, het is handig gewoon dat je een beetje muzikale kennis hebt.
0: Ja.
2: Zullen we even verder lopen?
0: Ja. Ja, aan de andere kant loopt die snelweg, hè. De A9, volgens mij, daar richting Alkmaar.
1: Ja, die heb ik ook nog zien aanleggen.
0: Ja, we verder staan hier ook allemaal... Mooie nieuwe huizen.
1: Ja, dit is allemaal vrij recent, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Dus überhaupt was dit een heel erg leuk plekje.
0: Hoe lang heb jij hier gewoond, Tineke?
1: Tot mijn mijn 18e ben ik geloof ik in Alkmaar gaan wonen een paar jaar. En toen ben ik weer half een beetje thuis gaan wonen. Toen had ik verkering met iemand uit Berlhuis en die woonde in Amsterdam. En nou, daar bivakkeerde ik dan ook redelijk vaak. En ik zat in Alkmaar op dat conservatorium, dus dan sliep ik nog wel eens thuis. Nou, en toen ben ik uiteindelijk zelf in Amsterdam gaan wonen. Een jaar of 6 heb ik dat uitgehouden.
0: Ja.
1: Zullen we zo gaan? Dat is nog wel iets
0: leuk. Ja, dan moet je tegen kunnen natuurlijk. Hè. Ja, tegen Amsterdam.
1: Ja, ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
0: ontworteld
1: ben ik. Nou, ontheemd.
0: Ja, laat maar zeggen, maar toch wel een Noord-Hollandse.
1: Nog wel een Noord-Hollandse, ja. Ja. Dat probeerde je natuurlijk altijd wel te ontkennen eerst. Ja. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken.

0: Maar hoe kwam jij terecht bij bluesmuziek eigenlijk?
1: Nou, dat is ja, een beetje op de klassieke manier. Ik kwam op de middelbare school, raakte ik bevriend met een jongen. En die woonde in vlakbij de Oever. Dat kennen jullie misschien ook,
0: ja,
1: café
0: ja,
1: van
0: ja.
1: Max.
0: Ja.
1: En die was een jaar ouder dan ik. En ook al wat meer in de muziek ontwikkeld. En die was een enorm jazz- en bluesliefhebber. En die wist dus dat ik ook wel van blues hield. Maar ik had dan alleen maar QB en John Mayall.
0: Ja.
1: En hij zei, maar dan zal ik jou eens wat laten horen.
0: Ja.
1: En ik vond het, bijvoorbeeld Eelco vond ik helemaal het einde qua gitaar. Hè?
0: Ja.
1: Kijk, wat een beetje leuk, die kant op. En hij zei, nou, dan zal ik jou eens wat laten horen. Dat is het dan. En toen liet hij me dus Johnny Hooker horen.
0: Ja.
1: En dat weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik er eigenlijk helemaal niks van begreep.
0: Nee.
1: Dat ik dacht, speelt hij nou zo goed gitaar?
0: Nee, dat is...
1: Ik vind Eelco veel beter.
0: Ja.
1: Het is ongelooflijk, hè. Daar moet je echt van leren houden.
0: Ja, dat Johnny Hooker is natuurlijk gebeurd, een beetje... Is heel,
1: dit is nu een van mijn favorieten.
0: Ja, mij ook. Hooker. Maar ja, het is natuurlijk ook de orale traditie.
1: Ja.
0: Hoe die man speelt ook en zo. Dus één akkoordje.
1: Maar met zo'n ongelooflijk goede sound en zo'n obsessieve manier van spelen, ja, vind ik helemaal te gek. Maar ik was wat meer zo van iets was mooier, weet je wel, mooi. Dat was helemaal niet mooi.
0: Toen ik het door. Ik werd het doorgegrepen, maar ik kon het niet precies thuisbrengen.
1: Nee,
0: weet je wel. Maar als, normaal gesproken hoor je dan. Om de vier maanden hoor je dan iemand overgaan naar een ander akkoord, weet je wel.
1: Het
0: AAB-schema, zou ik maar zeggen. Hè?
1: Ja, dan speelde hij inderdaad met een band en die gingen allemaal op een andere plek over. En dan dacht ik, wat is dit?
0: Ja, want ze wisten, hij suggereert het wel een beetje dat hij overgaat, maar hij doet het niet.
1: Ja,
0: hij changed bijvoorbeeld op 5 of op 7 of zo. Maakt hem niks uit, weet je wel.
1: Maakt helemaal niks uit, nee. Oh god, ik had net rechts gewild.
0: Nou ja, dan gaan we het doen.
1: Weet ik het helemaal. Jullie zijn alweer bijna terug met de auto. Ja, maar dat is zo'n leuk straatje langs het kerkje.
2: Loop even terug.
1: Dat is nou nog het is een beetje toeristische route wat we doen.
0: En toen ben je toen...
1: Ja, nou toen wist hij ook dat ik gitaar speelde. Dus hij zei, nou kan je niet proberen ook een beetje dat te spelen. Nou, ik dacht, dat moet kunnen, weet je wel. Dus dat had ik een beetje geprobeerd. En zo'n schema, dat leer je natuurlijk snel genoeg. En zingen, dat wilde ik natuurlijk toch al.
0: Ja.
1: En die jongen die stimuleerde ook wel dat ik inderdaad probeerde om blues zelf te gaan zingen. En op de een of andere manier ging dat toch al vrij snel kennelijk. Hoorde hij ook wel iets daarin.

0: in. Dus dat ging ik wel doorzetten. En ik vond het vreselijk interessant ook. Hè, het was natuurlijk toch toen nog wel een beetje...
1: En ging jou toen... Ging je toen ja, toen was het echt een soort van cultmuziek.
0: Ja, een beetje cult. En ja, dat vond ik vreselijk. Ik zette hem natuurlijk als een gek af hier tegen alles... Zo'n beetje.
1: Oh ja, dat klopt ook wel. De jongens die dat blues speelden, dat zijn toch allemaal mensen die geen zin hadden op de plantage te werken en die eruit wilden. En
0: ja,
1: die dan ook door die plattelandsgemeenschap in Mississippi als een soort van outcast werden ervaren en zo van.
0: Ja, nou, maar het was toch ook ons. wel in een soort amusementachtige sfeer. Wat ik nooit zo besef hoor, wat je nu meer weet. Het was natuurlijk ook gewoon muziek om te...
1: Ja, natuurlijk.
0: Vermaken en om op te dansen. En op
1: het, was een muziek die aan de ene kant mensen...
0: Je ellende te vergeten, zeg maar.
1: Ja, precies. En ze waren ook niet vies van een ander schemaatje, hoor.
0: Nee, ze deden van alles, ja. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. Ja. Gewoon alles door elkaar heen gooien.
1: Maar hoe ben jij in bandverband begint te spelen dan?
0: Nou, dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd, ja.
1: Ik bedoel, want toen was jij...
0: Dat is dan meteen eigenlijk heel snel gegaan. Toen raakte ik... Ik zat eigenlijk in een Alkmaars beentje. Ja. Een blauwe maandag. En ik heb laatst nog iets in de Vest gedaan. Met de opening van de Vest in Alkmaar. Was er een soort... degene uit Alkmaar die dan landelijke bekendheid hadden behaald. Die mochten dan allemaal iets presenteren. En daar werd ik natuurlijk ook voor gevraagd. En de drummer die daar toen meedeed, dat was Ton Dijkman, dat is de drummer van Marco Borsato.
1: Ja,
0: en dat was mijn eerste drummer.
1: Ja.
0: En die zei dan, jij zat ook in mijn eerste bandje toen we ons eerste optreden hadden. Belde je af, want toen zat je in Berlaus. Heb ik ze in de steek gelaten. Hadden ze eindelijk een optreden weten te bemachtigen.
1: Oh,
0: en toen was ik inmiddels... zo snel ging dat eigenlijk. Ik denk dat ik een half jaar met die jongens gerepeteerd heb. En misschien op school een keer gespeeld. En toen kwam ik eigenlijk al in Berlaus terecht. Dus mijn carrière was begon gelijk goed.
1: Wie zat er toen in Berlaus eigenlijk? Dezelfde...
0: Precies dezelfde als die er nu in zit. Alleen Guus niet.
1: Oh, dat is... Dan
0: kijk eens wat een prachtige lucht eraan komt, jongens.
1: Ja. Maar dat is dan toch ook wel... Ja,
0: ik ben echt weer helemaal terug bij af, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, want dan speelden jullie toch ook al een hele, heel lang eigenlijk.
0: Ja, al vanaf 74. Hè? Dus dat is nu 26 jaar alweer. Nou ja, goed, we hebben 10 jaar niet samengespeeld. Dus...
1: Dat was toen...
0: Die trekken we er even vanaf. Oh god.
1: Ben jij opgehouden toen? Of,
0: Ja, ik ben gestopt. Nou... De band was al enigszins aan het onttakelen. Jan Willem was eruit al, bassist. Er was toch ook wel een motor in de band, zeg maar. Ja, toen zijn we nog wel een jaar doorgegaan met een paar andere bassisten. Maar toen kreeg ik kennis aan Rob van Tonselaar uit Haarlem.
1: En die, heeft de studio of zo?
0: Ja, die heeft nu een studio.
1: Maar
0: dat
1: heeft Skik opgenomen, hè? Ja, dacht ik wel. Ja,
0: ja, die kent Skik goed. Ja. Ja. En die zei van, god, mag ik eens wat liedjes voor je schrijven? Dat lijkt me heel erg leuk. Toen dacht ik van, nou, dit wil ik. Hier gaan we mee verder. En toen, ik dacht 10 jaar Berlaus. Ja, waarschijnlijk wordt het toch niet meer beter dan wat we hadden. We zitten een beetje vast. Dus... toen leek me dat buitengewoon aantrekkelijk. En dat was het ook even wel.

0: Maar ja, hè? Bloedkruipaard die gaat.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik begrijp het, want ik ben toen ook, heb ook wat zijpaden bewandeld.
0: Ja, ja.
1: En ik vond eigenlijk, ik voelde me er nooit zo in thuis op een of andere manier. Het was mijn muziek niet meer of zo.
0: Nee, nee.
1: Of tenminste, net iets te ver van me af. Maar het heeft me wel geholpen bij...
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Ja,
1: bepaalde dingen te ontdekken die met mensen te spelen, dan leer je toch wel weer.
0: Tuurlijk. En des te beter weet je ook weer waar je staat. Ja. Je kan toch alleen maar dingen ontdekken door ze ook weer fouten doen en zo. Niet waar. Nou ja, dit was ongeveer nog het leukste stukje van Akersloot.
1: Het is natuurlijk niet.
0: Dit was heel mooi vroeger. Ja. Oh, zo prachtig. Nou ja, het is niet helemaal meer wat het geweest is. Dit huis ook. Geweldig. De bakker.
1: Hoe is het? Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ja.
0: We zwaaien links en rechts.
1: Ja, ja. Ja, dat is toch leuk, hè? Dat is in het dorp natuurlijk prachtig.
0: Hier heb ik van die herinneringen aan dit stukje van die in die sepia kleuren, weet je wel?
1: Ja.
0: In mijn zijn ze zo opgeslagen. Er zit een soort goudwaas overheen. Wat niet meer helemaal...
1: Nee, die niet meer klopt met het beeld wat je nu hebt.
0: Maar dat kerkje was ook wel... Vond ik ook geweldig. Met kerst. Zingen in de kerk.
1: Ja, heb je dat ook gedaan?
0: Ja, fantastisch. Ja? Dat is een van mijn mooiste jeugdherinneringen.
1: Ja? In die kerk?
0: In die kerk een enorme kerstboom. En dan deed je met de zonderschool een kerstspel. Met wat liedjes en zo. Nou,
1: je oefende mij altijd wel een aantrekkingskracht uit. Niet in die zin dat ik...
0: Ik ben er laatst nog in geweest toevallig.
1: Niet zozeer dat ik iets met het geloof heb, maar wel met wat er om toe zit. De muziek wel.
0: En de muziek.
1: En de kunst.
0: Toch een hoop mooie dingen zijn eruit voortgekomen. Een hoop ellende.
1: Een hoop mooie dingen. En met die mooie dingen heb ik het eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik vind die gebouwen vaak gewoon zo prettig.
1: Het is een houten torentje.
0: Het is heel oud.
1: Ja.
0: Het is een ontzettend oud kerkje. Ik geloof 16e eeuw. Het is natuurlijk vele malen gerestaureerd, maar het is oorspronkelijk het is wel een behoorlijk oud dorp, Akersloot.
1: Het ligt ook een beetje hoger, hè? Een beetje zoals in Friesland, een soort van terpje of zoiets.
0: Ja, het is een heel mooi kerk met een prachtige akoestiek. Daar heb ik nog wel gitaar zitten studeren. Als een soort studeerkamer mocht ik het toen
1: gebruiken. Ja, dat mocht ook.
0: Ja, was hartstikke leuk. En nu houden ze er wel concerten natuurlijk. Meestal zo. Nou, mooi,
1: de gereformeerde federatie zelfs.
0: Schitterende kronkelwillig.
1: Eén dienst, hè? Zie je dat? Aanvangstijd, zondagsdienst, 10 uur. Dus verder wordt niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, maar dat was vroeger ook.
1: De gezamenlijke dienst in Uitgeest. Dus dat is de ecumenische agendas, denk ik dan. Of niet?
0: Ik geloof dat ze het om de beurt doen hier. Er is zo weinig belangstelling kennelijk.
1: Nee, in Rolde hebben ze ook af en toe een gezamenlijke dienst. Dat is ecumenisch dus. Maar de hervormde gereformeerde federatie, die heeft hier... Oh, dit is uit het geest Akersloot. Dat is aan de andere kant van de weg, zeker.
0: Dat is gewoon ietsje verder.
1: Ja.
0: Iets verder die kant.
1: Ja.
0: Ja. Ach, jongens.
1: Kijk, een mooie kroonluchter. Dat zien we dan net ook wel.
0: Ah, het is een schattig... Ik vind het een heel mooi kerkje. We gaan even lekker knisperen.
1: Ja, dit is een mooi punt zo in zo'n dorp nog.
0: Ja, dit hele stukje waar we net liepen, daar zit ook een soort meertje. Zo'n heel klein meertje. Een plasje, kan je het meer beter noemen. En daar werd geschaatst. Hè. Dat is geweldig. Nog kon je nog, waar de snelweg was, daar kon je dan gewoon doorschaatsen naar Limmen en een tocht maken. Dat is helaas niet meer mogelijk.
1: Ja, maar we hebben ook veel kerkhof bezocht, hè. Muddy en Sonny Boy, hè?
0: Ja.
1: En Memphis Minnie natuurlijk. Heb je daar wat mee met vrouwelijke blueszangeressen?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
1: Dat is vreemd eigenlijk.
0: Nou, ik moet zeggen dat toch ook, vind ik, de minder interessante dingen doen, hoor.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel moeilijk, want het was toch wel een uiterste mannenwereld, hè?
0: Het was een mannenaangelegenheid. Ja. En Bessie Smith, ik hou gewoon niet zo van die stijl. Dat spreekt me gewoon niet zo aan. Memphis Minnie. Ja, het is goed, maar ik ben er niet kapot van, weet je wel. Zoals je van Howling Wolf of Johnny Hooker helemaal stuk was, weet je.
1: Dat heb ik wel, ja.
0: Die hebben toch iets, iets aangrijpender performance. Jammer.
1: Maar waar luister jij nu naar dan, behalve dan dat je...
0: Oh jeetje.
1: Ook divers.
0: Die heel divers, ja. Enorm. Ik zeg altijd, maar er zijn er niet zoveel dingen waar ik een hekel aan heb. Behalve aan nou, bijvoorbeeld hard rock of zo. Of funk, jazz, funk of zoiets.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Of zo van die mixstijlen, daar hou ik ook niet van. Ik geloof dat ik wel iemand ben die houdt van een beetje onversneden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En helemaal niet van techno ding. Dat is eigenlijk wat ik niet van hou. Zo.
0: Nee, dat nee, daar hou ik ook niet van.
1: Dat is de eentonigheid en dus zonder de enige liefde gemaakt en zo. Dat is een shame for the music.
0: Ja. Ja, je zoekt toch steeds dingen op waar gewoon
1: word
0: een soort...
1: Ik van.
0: Zo'n soort van... ja... Wat je zelf ook probeert, een soort oprecht gedreven manier van muziek maken. Of het nou Spaans of Russisch, dat is ook allemaal mooi. Ja. Oezbeeks,
1: ja,
0: kan
1: ja,
0: ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, soms kan je ineens zo getroffen worden door iets wat je totaal niet verstaat of wat je niet kent. Maar waar je gewoon dan meteen hetzelfde in hoort. Hè. Dat kan ik doen. Fantastische muzikanten uit het oosten. Die van Fanfare Gio Carlia en zo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik heb trouwens wel een beetje een ontluisterend verhaal over gehoord. Dat ze eigenlijk meer muziek maken omdat ze nu hier in het westen zo populair aan het worden zijn.
1: Ja, dat heb je
0: dat
1: vaak
0: ze eigenlijk
1: zo, hè?
0: Anders al lang niet meer hadden gespeeld met elkaar of zo. Iets dergelijks.
1: Dat heb je vaak met die
0: en wij
1: die
0: maar
1: muziek.
0: Denken dat we daar een authentieke...
1: Ja, ja, nee, dan word je toch...
0: Ja, worden we toch een beetje belazen. Maar het is toch heel goed. Ik kan me niet schelen. Ik vind het toch hartstikke mooi.
1: Maar ja, je hebt ook mensen zoals de meisje van Branco. Hè?
0: Christina Branco.
1: Die Fado, dat is toch prachtig?
0: Ja. Alhoewel, zij is niet mijn favoriete zangeres qua Fado, hoor. Dus als je Amalia één keer gehoord hebt...
1: Maar ja, die is er niet meer. Dus,
0: nee, al lang al niet meer.

0: In Nederland er zijn natuurlijk niet zoveel dames die blues zingen. Tineke, tenminste niet dat ik weet.
1: Nee, hoe heet ze? Heb je nog wel?
0: Anne de Bruin had je
1: Anneke
0: vroeger.
1: De Bruin, ja. Die
0: is nou onlangs weer begonnen, maar verder zijn er niet zoveel, hè?
1: Nee, maar er woont nu een Joegoslavisch meisje, maar ja, die is dus niet Nederlands. Die woont dan wel hier en die heeft ook net een cd opgenomen.
0: En Niels de Lange, die heeft iets nieuws gemaakt. Dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel wat bij, een beetje in die richting. Die vind ik ook goed zingen trouwens.
1: Ja.
0: Die vind ik leuk. Dat vind ik een van de leukste nieuwkomers eigenlijk.
1: Ja, en die heeft ook wel een behoorlijke potentie.
0: Ja.
1: Jongen, jongen. En Anouk natuurlijk ook.
0: Ja, dat persoonlijk vind ik aan Niels weer wat, ligt wat meer in mijn...
1: Ja, mijn ook hoor. Maar ik vond van Anouk wel leuk dat ze mij in de oren... over mij begonnen.
0: Nou ja, dat is en terecht.
1: Dan heb ik weer bij heel wat jongere nichtjes en zo een enorme indruk mee.
0: Ja?
1: Wat ik doe, dat zegt helemaal niks. Dat kennen ze helemaal niet. En ze weten wel vaak dat ik zing, maar... Ja. En toen hadden ze het gelezen van het Anouk. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja, die laatste cd van Perlhuis. Ja, je hebt net gekocht. Ja, dat was wel een enorme vooruitgang. Bedankt, Anouk.
0: Maar zijn wij ook... Zijn wij niet ambitieus genoeg als blues singers, zou ik maar zeggen? Gemakshalve maak maar even.
1: Nou, ik weet niet.
0: Jij was wel ambitieus toen je
1: als
0: gitaar
1: kind,
0: ging spelen. Ja.
1: Als kind was ik verschrikkelijk ambitieus.
0: Is je dat ontvloden?
1: Dat is mij enigszins ontvloden, ja. Dat vind ik zelf ook heel vreemd.
0: Ja. Je zegt dan voor jezelf van nou, ik wil gewoon lekker spelen, that's it?
1: Ja, even denken hoor. Ja, misschien is het ook wel een beetje vrouwen-eigen. Een beetje verschuilen achter mijn vrouw zijn. Ik heb laatst gelezen van iemand die zei van... mannen die zetten dat, al hebben ze maar een vlintertje talent... dat zetten ze om in, door hun enorme ambitie in de grootste daden. En vrouwen die doen een beetje hap, snap, dit. En net genoeg dat je het leuk hebt, zeg maar. Dat je ermee wegkomt. Zoals ik. Ja, god.
0: Maar je hebt wel heel veel boeken, maar vooral Amerikaanse vrouwen. Die zijn heel erg ambitieus. Hè?
1: Ja. Nee, het zit er bij mij niet meer zo in.
0: Zoals bijvoorbeeld als ik wel eens wat lees over die Leanne Rimes en zo. Dat soort kinderen die al... En zoals Barbara Streisand, dat is helemaal verschrikkelijk. Ja, die wou er echt komen, weet je.
1: Ja, nee, er zijn er natuurlijk zat. Vrouwen ook. Die bulken van de ambitie. Maar
0: ja, dan praten we over ook een ander soort muziek, denk ik.
1: Ja, nou, het had ook wel met blues gekund worden. Ja. Maakt niet uit, denk ik. Maar en ik denk ook dat je snel genoeg merkte van... Nou ja, dat je nooit echt aan een soort super commerciële top natuurlijk komt. Met deze muziek.
0: Nee. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Ik bedoel, je had in de 60e jaren was er zo'n bluesboom. En een beetje begin
1: ja,
0: 70e jaren.
1: Ja, hebben wij nog een staartje van meegepikt.
0: En toen later kwam er nog eens... toen Robert Cray, toen werd het weer een beetje beter.
1: Ja, dat
0: en
1: was
0: nu,
1: wel een
0: nu
1: beetje...
0: Is het, nu, de muziek is eigenlijk helemaal niet zo onpopulair. Want
1: nee.
0: Qua live wordt er heel veel gespeeld. Ja. Alleen het wordt niet vertaald naar grote verkoop van cd's.
1: Nee.
0: En dat heeft natuurlijk weer te maken met de publiciteit en met radio's en zo.
1: Ja.
0: En misschien dat je dichterbij moet zitten. Misschien ga je in Amsterdam moeten blijven en allemaal slijm met dat soort figuren.
1: Ja. Ik denk ook... Je ontdekt ook op
0: heb
1: een
0: ik ook wel eens
1: moment,
0: gedacht, weet je wel. Alleen ik wou het niet inruilen voor mijn eigen identiteit.
1: Nee, ik wou net gaan zeggen. Je ontdekt op een gegeven moment hoe groot de lol is als je gewoon dat je muziek kan maken, weet je wel, die je zelf te gek vindt. En dat wil je eigenlijk niet inwisselen voor. Het is toch niet in geld uit te drukken, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat, ja. Dat is
0: kijk eens
1: toch
0: aan. Hier,
1: goed,
0: hebben, hier hebben wij een
1: het hoogste
0: parallel. Nou, er zit wel meer parallel.
1: Zullen we mijn auto maar even zitten?
0: Of moet...
1: Oh, lekker in die auto. Nou, ik wil namelijk even zo hier aan het eind van het straatje. Daar is het meer.
0: Ja.
1: Heb ik vele uren vertoefd.
0: Ja, nou, dan laten we daar nog even heen
1: gaan. Zullen we daar nog maar even
0: gaan? Dan wil ik toch even kijken. Maar het is toch zo.
1: Nou, hier ligt echt mijn... Dit bedrijf ook. Hier werkte mijn vader dus. Ja. Alleen het zag het er ook veel anders uit. Die houten schuur was er natuurlijk wel. Houten schuur, ja, het is een visverwerkingsbedrijf. Ze visten vroeger ook wel op het Alkmaarmeer.
0: Ja.
1: Nu niet meer, geloof ik. Ja, het is hier totaal, behalve dit huis dan. En dit huisje, dat stond er ook. voor de rest is er hier niets meer hetzelfde. Tot mijn grote onuitsprekelijk ongenoegen. Kijk, en hier waar dus dat straatje loopt, dat voetpad, daar stond mijn huis. Een heel leuk klein, zeg maar zo'n puntdakhuisje. Hier precies op de hoek, aan de sloot. Hier zat ik vaak te spelen.
0: Is dit de Akersloot?
1: Nee, denk het niet. Nou ja, dan...
0: dat is toch wel mooi.
1: Dit was mijn uitzicht.
0: De hele loop.
1: Ja, dit was prachtig. Hier stond een schitterend oud huisje tot vorig jaar nog, geloof ik. Daar is nu dit voor in de plaats gekomen. Helaas. En nou, er is werkelijk geen één huis meer, geloof ik. Oh, dit huis was het vroeger wel, ja. Waar die mevrouw nu staat te zwaaien.
0: Is dit hier ook toeristisch, hè, zomers?
1: Nou, door de watersport natuurlijk wel, hè.
0: Nou, dat wel, maar... Je hebt geen grote paviljoens en
1: nee,
0: zo?
1: Nee. Je hebt een paar jachthavens. Vroeger was er één kleine jachthaven hier. Maar nu zijn er een paar hele grote.
0: Kijk, er staan al enkele lieden om te kijken. Wie komt daar aan?
1: Nou, hier zwom ik altijd.
0: Kon je daar wel in?
1: Ja. Tenminste. Dat is gebleken. Ik leef nog. Nou, ik geloof dat...
0: Maar je kunt ook niet verder daar.
1: In de 60-jaren, eind 60-jaren, was het een tijdje heel vies. Maar
0: je kunt daar ook niet verder.
1: Nee. En toen, maar nu is het weer schoon. Nu mogen we weer. Dus jongens, neem een duik.
0: Tineke Schoenmaker. Eigenlijk mijn favoriete blueszangeres uit Nederland. Luisteraars mag gehoord worden. Tineke, hartstikke bedankt voor het interview namens de VBRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tineke Schoenmaker, de zangeres van Battlehouse, de muziek op die hele winderige dag, die was van Paco de Lucia, Andalusia, Smokestack Lightning van Howlin' Wolf, The Country Gentleman met One Morning in May en een stuk, een wals van Brahms, nummer 12, opus 39, en die weer uitvoerde door de pianist Idel Biray. Van Akersloot gaan we door Achilles. Voetballen in Assen, aan de zuidkant van Assen. Harry Musquet is al jarenlang lid van Achilles. En volgens mij blijft hij die club ook altijd trouw. We gaan naar het veld.

Ja, luisteraars, waar lopen we nou? We lopen nu hier vlak achter de smelt. En wij lopen hier op Stadsbroek. En dat heet het sportpark De Broeklaan. Dat ligt helemaal aan de uiterste rand van het Assenbos. En wij staan hier eigenlijk voor het originele voetbalveld van de AC en CV Achilles 1894. Toen is die vereniging opgericht. We starten nog voor het hek. Het is eigenlijk nog precies zoals het toen was, het sportveld. En we zullen eens even kijken of je daar langs kunt. Want nu speelt daar FC Assen. En kijk eens, een dikke hek. En we kunnen er wel langs. Kijk hier aan de linkerkant. Kijk die conifeer, die hele grote, die staat er nog allemaal. Hier heb je het voormalige hoofdveld van Achilles. En ja, zeg ze, hoe kon je dan bij Achilles? Je woonde in een arbeidersbuurt en waar iedereen lid van AZ Boys was. Ja, ik was toen naar de Noorder Singelschool gegaan en al die mensen die daarop zaten, die gingen naar Achilles toe. Vandaar dat ik ook Henk Schokker, die toen ook later in het eerste zat, leerde kennen en al die andere mensen. Maar dit is, kijk, de oude tribune heet daar ook nog. En die is ook nog precies zoals het is. Eronder is, hebben ze nou het clubcafé of het van Azen. En hier vlak achter, daar was het zwembad van Azen. En daaronder, daar kon je dan ook omkleden. Voor de zwembad, helemaal van die kleedhokjes daar. En daar weer achter, daar heb je dan zo'n gebouwtje waar wij dan als kinderen moesten wij daar. Toen was ik nog C1 of B en zo. Moesten wij daar omkleden. Moest ik helemaal dwars door het bos heen komen op de fiets met een lampje. Dan was dat bos nog veel dichter. Dan was het ook nog. Ja, dan was het. S'avonds moest je dan. En dan moet je je voorstellen dat zulk weer was. Nou, dan was het nat weer. En dan moest je als andere jongen moest je daar naartoe. Nou, dan moest je je omkleden in de kolen. Want verwarming en zo waren niet. En douchen, dat was ook niet aanwezig. Dat was gewoon kraan. En soms, dan dook wij altijd, ik ging onder de draaddeur, dat mocht wel niet, maar dan sprongen wij in het zwembad. Kijk, en die oude tribune, die is hier nog precies zo. Kijk, daar heet het bordes, daar zat dan het bestuur van de vereniging. Maar dit is nog wel de grootste tribune en de mooiste van natuurlijk van Hulazen en zo. Het is nog een echte oude, zoals die in de meer en zo, Sparta, weet je wel. Nou, en dan moet je voorstellen, hier kwamen ze dan uit. En hier heb ik uitzien komen, onder andere nog Abel Lenstra. Die toen nog bij Heert Veen speelde met Abma en zo. En Hofman, hele goede voetbal. Die voetbalde hier ook tegen Achilles. En ik heb hier ook nog Ajax zien met onder andere Rinus Michels in de spits. Dus was ik 6 of 5 jaar. Dan ging je hier naartoe en was Achilles voetballen. Nou, dat was waar. Er stond hier gewoon wel. Ja, de grote ploegen uit Nederland kwamen hier, weet je wel. Nou, dan stond hier helemaal vol. Daarachter liep het een beetje omhoog en daar helemaal. En je kon daar dan ook wel stiekem tussen het prikkeldraaddeur dan. En je handige jongen was, dan kon je voor niks. Maar dan, en mijn oom Frits Biemald, die heeft hier ook nog voetbal. In het eerste van Achilles. Die heeft nog dat Nederlands B-elftal schop. De vader van de zwemster, Kleni Biemald, waar overigens een volle nicht van mij is. En maar Achilles was vroeger een elitevereniging. Dat is de AC en CV, dat betekent de AC voetbal- en cricketvereniging. En op zaterdagmiddag werd hier gekrikkerd. Er stonden hier allemaal mensen met witte pakken en dan vroegen wij ons af wat die mensen aan het doen waren. En daar begrepen wij helemaal geen hout van, weet je wel. En wikkert en weet ik veel wat. En die lui en dan gingen ze weer van het veld af, gingen ze thee drinken. Wij begrepen helemaal niets van die sport. Maar ik bedoel, het waren er ook niet zoveel die dat deden. Maar dan kun je toch even voorstellen wat voor vereniging dat was. Want vroeger moest je bij Achilles gebaloteerd worden. En het verhaal van mijn oom Frits is dat mijn oom Lammert die was bij het spoor. Zo werd het al gezegd, bij het spoor, je was bij het spoor. Maar die was gewoon normaal peronbeambte en deed wel eens achter het loket. Maar heel af en toe dan mocht hij ook wel de trein laten vertrekken en had een rode pet op. En dat was dan, weet je wel, dat was een hoge functie. Dus op de dag komen twee lui om te kijken of mijn onfris er wel bij kon. En dat was net een lange stap toen die pannenkoeken omhoog. Dus onfris die kon wat, ja, de goede baan, dus die kon wel bij Achilles. Zo is hij bij Achilles gekomen. Ja, dat is toch waar.

0: Ze binden je nou weg. Kijk, want daarachter, daar het zeeveld, maar daar hadden we al die training van Jaapie Popken en zo. Maar daarachter had je het veld van Azen Boys. En er was altijd een hele grote concurrentie tussen. Ja, ze mochten me. Het was, weet je wel, elite dan, zogenaamd, tegen arbeiders. Wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, want ik kon goed met mensen van Azen Boys hoor. Maar toen ben we naar de andere kant gaan, naar de Lonenstraat toe, naar het Ameldter Bos. En daar is Achilles nou inmiddels ook al weg. Maar daar heb ik dan een hele leuke tijd gehad. Want ik ben later een tijdje uit geweest. En toen ben ik weer begonnen. En ik ben inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar lid van Achilles. Hoewel ik helemaal niet meer speel. Maar wij hebben toen met een, ze noemden dan een artiestenelftal. Maar volgens mij was ik de enige artiest. Maar die anderen, dat waren meer mensen uit de horeca en schoolmeesters. En wij toen een elftal had wat... waar jongens in zaten en die heel goed hadden kunnen voetballen. Of toen ook nog wel misschien met heel veel pijn en moeite in het eerste hadden kunnen spelen. Want op ditzelfde veld hebben wij Sportclub Assen, die speelde toen in de vierde klasse. KNVB, daar speelden wij met vijfde van de Gilles. Wij versloegen ze met 5-2, weet je wel. Dus dat waren allemaal jongens zoals Geert Longman, Noordelijk Amateur Elftal. Henk Schokker, het Noordelijk Amateur Elftal. Geert heb in het Drents Jeugdelftal speelt Bertus de Vrome. Rennie Zandbeur, die de eerste van Half Week speelde. De eerste van Sportclub en van M. Martin Verhaak, de eerste van ACV. Dat soort. Jaapie Bloemenk. Op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Dus toen hebben ze een stop afgekondigd. Niemand mocht meer bij lage voetbal, weet je wel. Bij ons in ieder geval, dat mocht niet meer. Die mensen die erin zaten, die mochten er blijven. Maar heel veel plezier mee gehad. Met de fameuze leiders zoals daar zijn. Sjoerd Brouwer. En later Luc Rengers. En Tieme van Veen die nou een beetje dat doet. Van de witte bal. En dat prachtige tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan gedacht om te bedanken. Zo. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om naar een andere club te gaan. Weet je wel. Ik bedoel, één keer leert altijd leren. En dat bleef ik ook wel. Maar dit was het fameuze complex van Achilles 94 en hier hebben zich nog wedstrijden naspeeld tussen grote ploegen en zo. Lenstra, wie heeft nou Lenstra nog zien voetbal? Men weet helemaal niet meer, sommigen weten niet meer wie Lenstra is natuurlijk. Een prachtige omgeving. Ik heb nooit begrepen waarom ze hier weg moesten. En zondags kwamen al die mensen lopen op een fiets door die stad weg. De Broeklaanhaaf en zo. En dan daar werd er gevoetbald. Kijk, hier nog van die taluuts. Alleen je stond wel een beetje ver van het veld af al die. En dat kan ik me nog herinneren. Het veld was wel nat. Het lag leeg. Misschien het werd vaak afgekeurd. Misschien ben ze daarom ook wel weggaan. Nou ja, dat is een groot complex. Achter komen hier het zwembad. Het was ook een hartstikke mooi zwembad. Ik heb daar zoveel in zwom. Het pierenbadje aan die kant. En dan had je 1,70 meter. Nee, dat was ook aan deze kant. Middenin naar 1,25 meter en dan het diepe. En dan bij Lautaal dan we zwemles. Ja, wie kan er zwemmen? Dat zo ging dat. Ja, ik had nooit de zwemles uit, maar ik kon wel zwemmen. Dus ik kan zwemmen, baf, in het diepe. En dan wie de mooiste op zo'n duikplank, een salto opmaken en zo, dat soort dingen. Ik moet er nou niet meer aan denken, maar goed. En dat om de meisjes te imponeren. Ja, Achilles. Toch een van de oudste verenigingen, ook van Nederland. En het is niet zoals het nu is. Wordt het gesponsord geloof ik door de schoen, hoe is het nog weer? Scapino, ja. En de mensen die toen aan het... zoals Ouwe de Geter, die voorzitter, was een hartstikke aardige man. En netjes gescheurd, daar kon je nog een keer mee lachen. En met Ouwe Vondeling en Kas Bielsma. En dan ging je nog voetbald op de fiets naar Fit Boys in Bijl en zo. Dat is nog helemaal weg, hè. En ook die mensen die zijn er niet meer. Maar dat was wel een goede sfeer. We waren de echte amateurs. En ja, het wordt nou... Kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen van Nederland West. En dat betekent wel... Dat die spelers die daar speelden toch ook gemiddeld zo'n 30.000 gulden in het jaar verdienen. En dat er ook van clubliefde barre weinig overblief, denk ik. He? Zo, wij sluiten. Dit moet in mijn hoofd. En dan doen we dat zo. En dan is het stille spul weer klaar.
1: En de muziek die jij hoorde tussen het gesprek in van Harry op het veld van Achilles. Die muziek die was van QB and the Blizzards, Feeling Down Low. Dat was hem voor vandaag, mensen. Harry's Blues. Maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: De band Journey uit San Francisco was een voortzetting van een andere band, de Golden Gate Rhythm Section met zanger Steve Perry. Het komt van het album Escape en het werd een top 10 hit in Amerika. Journey, Don't Stop Believin'.

Journey, Don't Stop Believin'. Guy Clark, dat is een singer-songwriter uit Texas. Hij begon op te treden in Houston en daar raakte hij bevriend met een andere singer-songwriter, Townsend Zand. Eind jaren 60 verhuisde hij naar San Francisco, want daar kreeg hij een baan als songwriter bij Sunbury Music. Maar uiteindelijk belandde hij in Nashville en daar werkte hij weer veel samen met Emmylou Harris, Waylon Jennings en Rodney Crowell. Guy Clark, L.A. Freeway.

Guy Clark, L.A. Freeway. Alice Cooper uit Detroit begon onder zijn eigen naam, Vincent Erwicks Furnier, als zanger van de band The Erwicks. Maar in 1967 ging hij solo verder als Alice Cooper en sindsdien scoorde hij 3 klassieke hits. School's Out, Elected en dit nummer, Alice Cooper, It's Me.

Alice Cooper, It's Me. Nina Simone studeerde piano in New York en ze betaalde haar klassieke muziekopleiding met optredens in de nachtclubs van Atlantic City. En haar familie wist daar niets van, totdat ze plotseling in de hitparade stond. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Blue for You. Nina Simone, Blues for Mama.

Mr. Mister, Broken Wings. Chicken Check, dat is een bluesband uit het Engelse Birmingham met gitarist Stan Webb en zangeres Christine Perfect. En zij werd later als Christine McVie wereldberoemd met Fleetwood Mac. Chicken Check had een grote hit met de Etta James cover I'd Rather Go Blind. En dit is een nummer van Freddie King. Chicken Check, The Ladder.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Memory Lane van Old Dominion is het album van deze week. En zanger Matthew Ramsey en drummer Whit Sellers spelen al sinds hun highschooljaren samen in een band. En toen ze naar Nashville trokken, ontmoetten ze daar nog een paar muzikanten uit Virginia. En de band bestaat al sinds 2007. Old Dominion, I Should Have Married You.

Old Dominion, I Should Have Married You. Foreigner, dat is een band uit New York onder leiding van de Engelse gitarist Mick Jones. Hij speelde jaren in Frankrijk bij Johnny Hallyday en in Engeland bij Spooky Toot. De zanger is Amerikaans Lou Gramm. Foreigner, waiting for a girl like you.

Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch, dat is een Engelse beatband met grote hits. Hold Tight, Hideaway, Save Me, Last Night in Soho. En de band stond 141 weken onafgebroken in de Engelse hitparade met 13 achtereenvolgende hits. En de band bleef actief in het nostalgische circuit in Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en het Midden-Oosten. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Here's a Heart.

Dave D. Dozy, Biggie, Mick en Titch. He is a heart. Nadat hij de band Deep Purple verliet, begon gitarist Richie Blackmore met Rainbow. Hij haalde meteen Graham Bonnet als zanger in huis, want deze Graham Bonnet had heel veel indruk gemaakt als zanger van de Marbles. Het werd een top 10 hit en de compositie is van gitarist Russ Ballard van Argent, Rainbow, Since You've Been Gone.

Rainbow, Since You've Been Gone. De Texas Tornadoes, dat was een superband uit Texas met Doug Sam uit het Sir Douglas Quintet, Freddie Vander, organist Augie Myers en accordeonist Flaco Jimenez. Het komt van het album Zone of Our Own. De Texas Tornadoes. Is anybody going to San Antonio?

The Texas Tornadoes, Is Anybody Gone to San Antonio? Graham Bonnet, dat is een van de beste Engelse rockstars. En dat wist iedereen al na het horen van de hitsingle Only One Woman van The Marbles. Hij was dan ook de zanger van Rainbow, de Michael Schenker groep, Alcatraz, Impolitary, Blackthorn, Forcefield, Anthems en uiteindelijk de Graham Bonnet Band, Night Games.

Graham Bonnet, Night Games. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Brian McKnight uit New York begon bij Motown Records met het kerstalbum Bethlehem. In 1999 brak hij door met het soloalbum Back at One. En daarvan werden 3 miljoen exemplaren verkocht. De single eindigde op 2 in Amerika, 4 in Canada, 24 in Australië en 33 in Nederland. Brian McKnight, Back at One.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues met heel veel muziek van John Mayall. Althans, die met John Mayall te maken heeft. De nieuwe cd van John Mayall, The Sun Is Shining Down, die is uit. En daarvan draaien we in elk geval één stuk en misschien ook nog wel twee. Maar ook werk van de nieuwe cd van King of the World. Onze eigen Nederlandse groep die 10 jaar bestaat. Maar we beginnen met de cd van Alice Bailey, zangeres uit Engeland. Shining in the Half Light is de titel van de cd. Het nummer The Game.

Alice Bailey, The Game van de CD Shining in the Half-Light. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, zoals hij vroeger heet, is een man uit het Midwesten van Amerika, uit de Heartland, zoals het ook noemt. Hij noemt zichzelf een Midwestern Socialist. En dat betekent dat hij een linkse rakker is. Alhoewel, hij is 70 jaar. Maar het is een man die een beetje loopt in de voetsporen van John Steinbeck en van Woody Guthrie bijvoorbeeld. Zeker een sociaal bewogen man. Iemand die ook samen met Willie Nelson bijvoorbeeld de Farm Aid concerten opzette om steun te geven aan de boeren in Amerika. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen. CD nummer 25, Strictly a One-Eyed Jack. En door van Chasing Rainbow.

John Mellencamp, Chasing Rainbows. En op de cd dat Bruce Springsteen ook op een paar nummers mee. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbare boys wat dat betreft. Alhoewel Bruce Springsteen wat meer van de stadse kant is, zeg maar. Cedric Burnside, dat is een man uit Mississippi, 42 jaar. En hij is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Want hij is volgens mij getrouwd met een dochter van Burnside. Van de drummer van Burnside. Van Calvin Jackson, ja. Zo is het, ja. Dit is weer een nieuwe cd van hem uit te komen. I'll Be Trying. En daarvan draag ik Step In.

Het mooie van de muziek van Cedric Burnside is altijd dat het zowel een country in zich heeft als blues in zich heeft. De gitaar van Luther Dickinson, een mooie slidegitaar van Dickinson. Ja, daar kun je eigenlijk beide kanten mee op. En dat blijkt ook wel in dit nummer Step In van de CD I'll Be Trying. Nou, in Amerika waar ik uit mag geven op een mooi label, dan stel je wat voor. En een van die labels, dat is het Smithsonian. Het Smithsonian Instituut is een beetje vergelijkbaar met het Meertens Instituut in Nederland. Die noteert, bewaart allerlei dingen die te maken hebben met volkscultuur en met volksmuziek. Dus als je Smithsonian uit mag brengen, dan ben je een goede naam. Dan kun je, nou, misschien op termijn vergelijken met Woody Guthrie en dat soort mensen. Elizabeth Cotton en dat soort types. Nou, dat geldt dus voor Charlie Parr. Want zijn laatste CD, Last of the Better Days Ahead, is uitgebracht op het Smithsonian Folkways label. En het nummer, dat is Walking Back from Wilmar.

Ja, hoe moet het nou nu? Is dit nou folk of is dit country of is dit blues of is dit country blues, folk blues? Net hoe je het nu wil. Charlie Parr in elk geval van de CD Last of the Better Days Ahead. Walking Back from Wilmar. En Wilmar, dat is een stadje in Minnesota. Een beetje in de buurt van Duluth, waar als Bob Dylan geboren is, opgegroeid is. Terug naar Nederland, naar Assen. Want in de 60e jaren ging Cuby en de Blisters die ging naar Amsterdam, naar het BAVO-gebouw. Om door een opname te maken. De eerste opname. En dat was voor het label CNR van de familie Rood. Ze namen de twee nummers op: I'm So Restless en Stumble and Fall.

Stumble and Fall van Cubby and the Blizzard. Een soort punk avant la lettre. Het bestond toen nog niet, maar het werd wel gemaakt. De eerste single was dat van Cubby and the Blizzard. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En we draaien altijd 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. A Quitter Never Wins, dat is het nummer waar het dit keer over gaat. Oorspronkelijk 1994 van Tinsley Ellis van zijn CD Storm Warning. Maar de aanleiding is dat het stiet op de laatste LP, de laatste CD van John Mayall. The Sun is Shining Down. De zon giet onder voor John Mayall, want hij hield er met op. Zoveel jaren bezig geweest, bijna 90 jaar ondertussen. Dan is het ook tijd om een keer te stoppen. En hij daar stopt, dan ben je niet een verliezer, John. A quitter never wins.

John Mayall op de mondharmonica. Dat is eigenlijk zijn instrument en de keyboards uiteraard. De cd The Sun Is Shining Down, die is nou eindelijk uit. Of eindelijk, maar al een tijdje aangekondigd dat is er komen. Maar die is nou uit en nou, er speelt allerlei goede mensen mee. Melvin Taylor speelt er mee, daar kom ik straks nog helemaal op terug. Buddy Miller speelt erop met Mike Campbell van Tom Petty en de Heartbreakers, die speelt erop met Scarlett Rivera op de viool speelt er nog op met. Het is echt een waardige afsluiting van een grote carrière van John Mayall. We gaan naar het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de LP Storm Warning. Uitstekende gitarist Tinsley Ellis en hij laat zich ook bijstaan door prima mensen eigenlijk zou je kunnen zeggen. Chuck Leavell op orgel en piano onder andere, ook op dit nummer. Derek Trucks die dat er op met. Al met al een uitstekende band en een heel goed nummer van Tinsley Ellis zelf. A Quitter Never Wins.

Storm Warning. Nou, twee blanke uitvoeringen waren dat, van John Mayall en van Tinsley Ellis. Nou ook nog een zwarte uitvoering van Melvin Taylor en de Slack Band. Melvin Taylor, uitstekende gitarist die in Jackson, Mississippi geboren is en die ook de reis naar het noorden maakte, The Way Up North. En op Maxwell Street in Chicago allerlei mensen ontmoeten en daar met is gaan spelen. Onder andere speelde hij met Willie Smith en met Pinetop Perkins en dat soort mensen. Dus echt een original. In 2000 bracht hij de cd uit Bang That Bell. En daarop staat zijn versie van A Quitter Never Wins.

Dat waren de drie versies van A Quitter Never Wins. De lessen van gitarist Melvin Taylor met de Slackband. Doorvoer Tinsley Ellis. En we begonnen met John Mayall van de cd The Sun Is Shining Down. Uitstekende cd met heel veel. Avisland werkt erop met Marcus King die erop meewerkt. Trouwens Melvin Taylor ook zie ik. Het eerste nummer, Hungry and Ready. En dan draai ik die volgende week. We gaan nu naar Britton Patrick Morgan. Dat is een man die uit, ook weer uit het midden van Amerika komt. Uit het Heartland komt. Beetje in de sfeer van Woody Guthrie, Bob Dylan. Wat op die manier. Een man die de verhalen vertelt die als in die omgeving speelt. Bijvoorbeeld het verhaal over een of andere gangster, een outlaw of zo. Die heette Bad Tom Smith. Britton Patrick Morgan.

Ja, zo loopt het meestal toch altijd nog af met die outlaws in Amerika. Of nou Butch Cassidy en de Sundance Kid is, of dat het Billy the Kid is, of Doc Holliday, neem ze allemaal maar op. Uiteindelijk komen ze allemaal door enig geweld, meestal van de rechterlijke zijde, aan hun eind. Bad Tom Smith van Britton Patrick Morgan. Een hele leuke cd, moet ik zeggen. De cd die heet I Wanna Start a Band. De volgende week draai ik door het titelnummer van, want dat is zeker de muide weer. Tiende cd van de band King of the World. In 2012 opgericht door Erwin Java. Jono dat Harry Musquet overleden was en Erwin toch weer met een band aan het werk wilde. Nou, die band is nog steeds, bestaat nog steeds, wel met andere mensen. Erwin is eruit gegaan. Fokker de Jong is eruit gegaan. Maar Doven in de plek, Stel de Beren op gitaar en Marlon Pichel op de drums. Maar de oude getrouwen Ruud Weber en Gover van de Kolm, die bent er nog steeds. De Royal Ten, de koninklijke 10 jaar van The King of the World. Love Motel.

Love Motel, King of the World van de NECD, The Royal Ten. Alle nummers zijn trouwens geschreven door de band zelf. Alle tekst bent van Ruud Weber en de muziek van de band Leen. We gaan naar Takey and the Holy Know Nothings. Ja, een bijzondere naam, Takey and the Holy Know Nothings. TK, wat zei ik nou? TK, ja. TK, staat voor Taylor Kingman. Het is een man uit Oregon, die komt uit een klein plaatsje. Klein plaatsje wordt maar. Het plaatsje heet Rodeo trouwens. In Oregon woont maar 400 man. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk niet zo barre voor te doen. Ja, misschien rodeo spullen en wat muziek maken. En dat doet hij dan ook. Er is een cd uitgekomen die heet The Incredible Heat Machine van TK and the Holy Nothings. En ik draai door van The Bottom of the Blues.

Taylor, Kingman en The Holy Know Nothings. Het tegenovergestelde van bedweters bent dat, hè? Holy Know Nothing. Know Nothing, de mensen die niks weten. Niet te veel de pretenties hebben, maar het is wel goede muziek van Taylor Kingman. Bottom of the Blues van de cd The Incredible Heat Machine. We besluiten deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Katie Henry. Maar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. Blues en country, nou, blues en Americana, dat is een beetje de basis van dit programma. En dat geldt ook voor de muziek van Katie Henry. Het is een songwriter uit New Jersey, uit de oostkust van Amerika. Iemand die in allerlei clubs jarenlang piano gespeeld heeft en zong heeft uiteraard. Dit is een cd die ze uitgebracht heeft vorig jaar, On My Way, Katie Henry met Too Long.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Chris Canna, dat is een Australische gitarist die al ruim 30 jaar on the road is. En tegenwoordig woont hij in Parijs. Hij zat al in het voorprogramma van Jeff Beck, Sucuro en Tommy Emmanuel. Dit komt van zijn album White Line Fever. De Chris Canna Band. Friday Night in Amsterdam.

Chris Kenna Band, Friday Night in Amsterdam. De Amerikaanse zanger B.J. Thomas loopt vandaag eens een rode draad door het programma. En Mark James speelde als songwriter een belangrijke rol in de carrière van B.J. Thomas. Dit was een top 5 hit in Amerika en Canada. En opnieuw met een nummer van Mark James. En dit is een opname van dit nummer van B.J. Thomas met singer-songwriter Sarah Nimitz uit Los Angeles. Heel lang geleden mocht zij ooit als meisje van 4 jaar op het toneel komen om tijdens een live concert dit nummer met B.J. Thomas te zingen. En 24 jaar later deden ze dat opnieuw in de studio. B.J. Thomas en Sarah Nimitz, Hooked on a Feeling.

BJ Thomas en Sarah Nimitz, Hooked on a Feeling. De Engelse blueszanger Ian Siegel maakte zijn album The Picnic Sessions in Mississippi met Luther en Cody Dickinson en bluesgitarist Elvin Youngblood Hart. Ian Siegel, Heavenly Houseboat Blues.

0: Ian Siegel. Heavenly.
1: That's a raggedy hot mess.
0: Ja, ze zijn klaar. Heavenly Houseboat Blues. Het gaat niet goed met de gezondheid van BJ Thomas. In maart van dit jaar deelde de 78-jarige zanger via Facebook mee dat hij voorlopig niet kon optreden, omdat er longkanker bij hem was geconstateerd en daar wordt hij momenteel voor behandeld in Texas. BJ Thomas, Light My Fire.

J. Thomas, Light My Fire. Lucky Peterson overleed in 2020 op 55-jarige leeftijd in Dallas, Texas. En daarom werd er door de platenmaatschappij snel een nieuw album uitgebracht van deze gitaar- en orgelvirtuoos. The Best of Lucky Peterson. Lucky Peterson, Tribute

Lucky Peterson, Tribute to the King. In 1970 was het de nummer 1 hit voor B.J. Thomas in Amerika. Het nummer was geschreven door Burt Bacharach en Hal David en het zat in de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Het is een iets wat melig nummer, maar gelukkig nam B.J. Thomas het jaren later nog eens op en nu met Lyle Lovett. B.J. Thomas en Lyle Lovett, Raindrops Keep Falling on My Head.

Dovi Wright, Today I Sing the Blues. Nederland negeerde B.J. Thomas al die jaren, maar op de Billboard Top Pop Singles lijst in Amerika staat hij hoger dan grote namen als Otis Redding, Gene Pitney, Bill Haley, The Hollies, The Monkees, The Who en John Lennon. B.J. Thomas, Solitary Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Proper Years van Bill Kershaw is het album van deze week. En Bill Kershaw heeft als soloartiest alweer 14 albums gemaakt. En op dit album zijn Nick Lowe en Paul Carrick zijn achtergrondzangers. En verder hoort u Geraint Watkins, Chris Gaffney, Dave Gonzalez, Cindy Cashdollar en Norton Buffalo. Het nummer is geschreven door Merle Haggard. Bill Kershaw, Shelley's Winter Love.

Bill Kirshen, Shelley's Winter Love. Tussen alle hits door nam B.J. Thomas ook nog regelmatig gospelalbums op. En dat leverde hem nog eens 12 hits in de gospelcharts op. Jesus on My Mind was zelfs een nummer 1 hit in Amerika. Dit is een klassieker van Tony Joe White. Maar dat werd ook gecoverd door Ray Charles, Otis Rush, Shelby Lynn, Anna Popovich, Aaron Neville, Conway Twitty, Sam Moore en Randy Crawford. B.J. Thomas, Rainy Night in Georgia. Thank you.

B.J. Thomas, Rainy Night in Georgia. De Ellen Price Combo was een bluesband in Newcastle, maar toen zanger Eric Burton de gelederen kwam versterken, werden ze weliswaar het huisorkest in de club Go-Go in Newcastle, maar onder de nieuwe naam The Animals. In 1964 hadden ze al een wereldhit met House of the Rising Sun, en dit is een bluesklassieker van Big Maceo Merriweather, The Animals, Worried Life Blues.

The Animals, Worried Life Blues. De 78-jarige Amerikaanse zanger BJ Thomas liep vandaag eens een rode draad door het programma. En dit wordt zijn laatste bijdrage. BJ Thomas, Brown Eyed Woman.

DJ Thomas en Brown Eyed Woman. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. Bluesgitarist Ronnie Earl met zangeres Diane Blue. Met een actueel onderwerp. Black Lives Matter.

0: All right. No news is good news. No news is good news. Oké, een stukje van Timo Walker called I'm in Love.
1: Ook bekend van... Ja, dat is geen probleem. Kijk, met geïmproviseerde muziek is het natuurlijk belangrijk dat je gelijk begint, maar ook gelijk eindigt. Wat er tussen gebeurt...

0: Dankeschön. Dankeschön. Oh,
1: best soul. It makes me want to holler. Yeah. So it's doing, you know,
2: checking the poem, baby. Sonny Boy Williamson wrote that tune.
1: In D, in het in geen majeur, geen mineur, maar gewoon D. D boven. Ja, we hebben hem al. Some practical jokes.

0: wat doen we eigenlijk? Want ons repertoire is nou niet zo overzeker groot. Dat heb ik af van tevoren voor gewaarschuwd.
1: Statesboro Blues bij Blind Willie McTell.

0: kanten beneden. Erwin, John, Gino, Harry. Hartstikke bedankt voor die fenomenale optreden. En je komt niet aan 1 of 2.
1: Ja, oké. We gaan het doen.
2: Ik heb net nog even iets bedacht, dus. Het is een nummer van Slim Happel.
1: Een hele oude, je kunt misschien van de Rolling Stones. This one's called I'm a King Bee.

so my old friend can't have my room. Jongelui hier in de Amer bij Abslichter. Hartstikke bedankt dat jullie er west zijn. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik zal zeggen, kom nog eens een keer bij Abe weer. Neem zo meteen nog een drankje, want daar giet het natuurlijk ook een beetje om. Die man kan ook niet alleen maar bestaan van zitten. Ik zal zeggen, hartstikke bedankt. Kom nog eens weer.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Cats Lost, dat was het laatste album van Q.E. and the Blizzards. Het werd geproduceerd door Daniel Lohuis en de hoesfoto's zijn gemaakt door Anton Corbijn. En er staan 11 composities op die alle 11 geschreven werden door Harry Musquet en Daniel Lohuis. Q.E. and the Blizzards, Deadlines.
3: Takes a lot of courage

QB and the Blizzards, Deadlines. Drummer Everett James en basgitarist Scott Simons uit Seattle gingen op zoek naar een geschikte zanger voor een nieuwe band. En die nieuwe zanger dat werd Tony Harper. Gitarist Joe Blinds kwam over van de band Big Nasty. En de nieuwe band Bump Kitchen was een feit. Bump Kitchen, Still Got You.

Bump Kitchen, Still Got You. John Mayall vond een paar belastingaanslagen in zijn brievenbus en zijn vrouw Maggie Mayall, die een eigen bluesband had, schreef er een nummer over. Want bluesartiesten kunnen overal blues van maken. John Mayall, I Can't Complain.

John Mayall, I Can't Complain. Nicole, dat is zangeres Nicole Furnier uit San Francisco. En ze toerde vaak als gastzangeres met John Lee Hooker. Ze werd 2 keer gekozen tot Blues Woman of the Year in Californië. En dit komt van haar album From the Beginning, Nicole, Just One Night.

Nicol, Just One Night. Etta James uit Los Angeles begon bij de Johnny Otis Show en later als soloartiest stond ze onder contract bij Chess Records en daar schreef Willie Dixon veel materiaal voor haar. Begin jaren 90, ze stond intussen onder contract bij Island Records, begon ze haar eigen materiaal te schrijven. Etta James, The Blues Don't Care.

Etta James, The Blues Don't Care. Alice Stewart uit Washington begon in de jaren 60 als folkzangeres. In de jaren 70 startte ze haar eigen band en toen schoof ze op richting de blues. Ze schreef altijd haar eigen nummers en dit komt van het album Can't Find No Heaven. Alice Stewart, Blues in the Bottle.

Stewart, Blues in the Bottle. Gary Moore uit Belfast presteerde het onmogelijke. De laatste blueshit was Little Red Rooster voor de Rolling Stones. En dat gebeurde begin jaren 60. En het duurde tot 1990 voordat er weer een bluesnummer in de hitlijsten stond. En dat presteerde Gary Moore. Still Got the Blues.

Gary Moore, Still Got the Blues. Jimmy Miller, dat is een ervaren gitarist uit Californië. Hij was jarenlang de frontman van de rockband Moby Grape. En daarna wilde hij alleen nog zijn eigen nummers opnemen. Dit komt van zijn soloalbum Running the Train. Jerry Miller, One-Sided Love Affair.

Jerry Miller, One-Sided Love Affair. The Nothing Hillbillies, dat was een band van Mark Knopfler samen met gitarist Brandon Crooker en de Amerikaanse steelgitarist Paul Franklin. The Nothing Hillbillies, Blues Stay Away From Me. Mm.

The Notting Hillbillies, Blues Stay Away From Me. De Hudson Blues Band, dat is de begeleidingsband van blueslegende Jody Williams uit Chicago. Maar onder leiding van gitarist David Hudson maakt de band ook zelfstandig albums. Dit komt van het album Every Dog Has Its Day. De Hudson Blues Band, I Don't Go For That.

Dutchen Blues Band, I Don't Go For That. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Smoking Gun, dat is een top bluesband uit Seattle. En de band speelt met twee dominante gitaristen, waardoor het af en toe een beetje op de Allman Brothers Band lijkt. Dit komt van het album Bad Luck Blues. Smoking Gun. Nothing good to say.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En er komt een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Door straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark-label van Bob Koestler van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't Tell Mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de cd Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirv. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld, 40, 50 albums denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Rush, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo cd's en dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die het, de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kan je natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar, Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Addis Blues. Dit is de cd Outer Side, die net uitgekomen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de cd Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown. Was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stil rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was dus in het podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben, samen met de oude drummer van de Mothers of Invention, hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht, de cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

Het is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road en die heurden Going Down. En wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker. Een nummer wat op single uitgebracht is. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Simon, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt, nou, ga de film maar een keer kijken. Een film over Elvis is altijd de moeite waard. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden, overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Die kwamen nog een paar anderen bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976, toen stopte de band ermee en die bracht toen nog één cd uit, een laatste concert eigenlijk, voor allerlei bekende mensen naar medewerking en uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins, Who Do You Love?

0: Peggy Rodney. The Hawk.
1: Legendarische combinatie Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op, ik heb gekeken, op 87-jarige leeftijd maar liefst. En verder hij nou denkt dat Who Do You Love dat een nummer is van Ronnie Hawkins. Hij heeft het wel geweldig bekend te maken, maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar en de jungle sound, met altijd de rumba erbij. Het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love.

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals ze vroeger heten, later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

U 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love? Van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wil doorheuren. Bewijzen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsrecht in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van de Grateful Dead, van dat soort dingen. En daar hoorde ook Quicksilver Messenger Service uit erbij, met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen wij mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956. En de versie van George Thorogood uit 1978. Maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

0: de Phantom Blues Band van de cd Still Cooking met Stop Running. Tijd voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld ervan uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e cd toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe cd. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer. De zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.
1: One, two, three, four.

Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Miralda Smit. En we besluiten met een nummer van Muske uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien gaat dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the End of the Bar.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Swinging Blue Jeans kwamen uit Liverpool. Het was een uitstekende band, maar de heren hadden geen componisten in hun midden. Ze waren volledig afhankelijk van covers. Dit nummer werd geschreven door Burt Bacharach en Hal David. De Swinging Blue Jeans, Don't Make Me Over.

Swinging Blue Jeans, Don't Make Me Over. De Robert Gray Band produceert brave blues zonder ruw randje. En voor het poppubliek is het prettig verteerbare muziek, maar voor de echte bluesliefhebbers is het weer wat te glad. De Robert Gray Band, Don't Be Afraid of the Dark.

Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark. The Ivy League, dat was een groep Engelse studiozangers en ze scoorden een paar grote hits. En nadat de Flower Power populair werd, ging de band gewoon weer verder als de Flowerpot Man. The Ivy League, Tussen en Turnen.

The Ivy League, Tussin en Turnin. Naast de Elman Brothers Band heeft Greg Elman altijd zijn eigen band in ere gehouden, want dan hoefde hij met niemand rekening te houden. Hij schreef het volgende nummer met zijn vaste gitarist Dan Tuller, die ook deel uitmaakte van de Elman Brothers Band. Greg Elman, Demons.

Greg Allman, Demons. David Garrick, dat was een onbeduidende zanger uit Liverpool, maar plotseling had hij een hit met een cover van de Rolling Stones, Lady Jane. En na het volgende hitje verdween hij, ja, zou bijna zeggen, gelukkig weer, geruisloos in de anonimiteit. David Garrick, Dear Mrs. Appleby.

David Garrick, Dear Mrs. Appleby. Kevin Moore uit Los Angeles begon de bluesband Sulu, maar in 1980 kwam zijn soloalbum uit, Rainmaker. En toen profileerde hij zich plotseling als Cap Mo. En waarom Cap Mo? Nou, hij vond het zo geweldig dat Muddy Waters eigenlijk McKinley Morganfield heette en Touch Mahal Henry Sinclair Fredericks. En hij zocht ook naar een mooie afkorting en dat werd dus Cap Mo. More Than One Way Home.

Cap Mo, More Than One Way Home. Paul Jones, die kennen we als de zanger van Manfred Mann. Hij runt al jaren de bluesband en hij maakt ook deel uit van de formatie The Manfreds met louter ex-leden van Manfred Mann. Solo nam hij een soulnummer op van Holland Dozier en Holland uit Detroit. Paul Jones, How Sweet It Is To Be Loved By You.

Paul Jones, How Sweet It Is To Be Loved By You. Voordat David Clayton Thomas vanuit Toronto naar New York kwam om de sound te bepalen bij Blood, Sweat and Tears, was Al Kooper de zanger van Blood, Sweat and Tears. Hij schreef en zong een wonderschoon nummer voor het debuutalbum. Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know.

Oh, just a tiny little grain of sand.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stronger Than Strong van John Namath is het album van deze week. En John Namath had al heel snel door dat er in Idaho weinig werk was voor een bluesband. En daarom verhuisde hij naar Oakland in Californië. En daar werkte hij met de band van gitarist Kit Anderson. Later trok hij naar Texas, daar was hij zanger bij de bluesband van gitarist Anson Vandenberg. En tegenwoordig opereert hij als soloartiest vanuit Memphis, Tennessee. John Namath, Chainbreaker.

0: John Namath, Chainbreaker.
1: Omar Dykes uit Georgia, die kennen we van de band Omar en de Howlers, maar hij nam nu 14 covers van Howlin' Wolf op voor zijn soloalbum Running with the Wolf. Dit nummer werd geschreven door Willie Dixon. Omar Dykes, Spoonful.

Chet Atkins uit Nashville en de voormalige frontman van Dire Straits, Mark Knopfler. Het is een wat vreemde combinatie, maar het klinkt eigenlijk best goed. Chet Atkins en Mark Knopfler. Poor Boy Blues.

Chet Atkins en Mark Knopfler. Poor Boy Blues. Twee Engelse songwriters, Roger Greenway en Roger Cook, maakten regelmatig platen als duo. En ze scoorden nog hits ook. David en Jonathan, Lovers of the World Unite.

David en Jonathan, Lovers of the World Unite. The Electric Flag uit Chicago, dat was een echte cultband onder leiding van gitarist Mike Bloomfield. En deze Mike Bloomfield overleed in 1981 al aan een overdosis drugs. Maar de band ging nog jaren verder. In 2007 vond het laatste optreden plaats van de Electric Flag in Monterrey. The Electric Flag, Texas.

The Electric Flag en Texas. The Paramounts, dat was een band uit het Engelse Southampton Sea met zanger Gary Brooker. Maar na één hitje vertrok Gary Brooker met een paar muzikanten naar Londen en daar zette hij zijn band voor onder de naam Procol Harum. En u weet wat er toen gebeurde. Toen had hij een wereldhit met Wider Shade of Pale. Maar dit was zijn enige hitje met de Paramounts, Poison Ivy.

Paramount, Poison Ivy. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Marla Glenn, dat is een onbekende blueszangeres uit Chicago. En ze had het niet van een vreemde, want haar vader was bluesgitarist, haar grootmoeder gospelzangeres en haar moeder was bevriend met B.B. King. Nou, wat wil je nog meer? Maar tijdens een tour door Frankrijk bleef ze in New York hangen. En daar heeft ze jaren gewoond en de afgelopen jaren woonde ze in het Duitse Heilbronn. Ze is nooit meer teruggegaan naar Amerika. Deze Marla Glenn, Believer.

luister naar de radio, luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nee, bluesmuziek uit Amerika, vooral Amerika. Van Ben Bostick, van Grant Peoples, van The War and Treaty, Mick McAnally, Jesse Malin. Maar we begonnen met een geweldig nummer van Hurricane Ruth, The Dirty Blues.

Hurricane Ruth met The Dirty Blues. Een goed begin van deze uitzending. Het is van de cd Good Life. Nee, cd van deze Amerikaanse zangeres. Volgende is een hele bijzondere...

Het verhaal eigenlijk van Jesse Malin is de zanger, een singer-songwriter. Maar daarvoor was het eigenlijk een pure punkrocker uit Amerika die zo rond 2000, een beetje later ongeveer, zeg maar, een andere weg in de slagen is. En door te volle waardering met de kring. The Fine Art of Self-Destruction, dat was zijn eerste die hij in dat genre maakte, zeg maar. Dat was in 2002. En daarvoor was hij echt een glamrocker, een punkrocker, net hoe je het noemen wilt. Dit is een nieuwe cd die van hem uit te komen is. Todd Youth. En dat is de jeugd van een... giet over de zanger Todd Youth. En dat was een man die ook in diezelfde wereld zat. En door zingt hij ook over op een van de nummers. Maar ik kies voor een ander nummer, omdat ik dat ken in de uitvoering van Lou Reed. Jesse Malin met Sally Can Dance.

Een nummer oorspronkelijk uit 1974, titelstuk van de LP van Lou Reed, maar vandaag in de uitvoering van Jesse Malin van de CD Todd Youth. Een eerbetoon aan de punk-rocker, de punkzanger Todd Youth. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Dat is blues area bij uitstek, zou je kunnen zeggen. En die heeft een hele mooie cd gemaakt over Mississippi, over de staat Mississippi. Allerlei gegevenheden uit die staat, over plaatsen die er bindt. De Flatlands, Rosedale, een bekende plantage door zo. Indianola, Rena Lara, Greenville zingt hij ook over. My Mississippi heet dat, My Mississippi Reunion. En dit is een nummer wat hij samen zingt met Cedric Burnside. En Burnside is de zoon van R.L., Robert Lee Burnside. En dat was een hele echte bluesman. Die ook vaak in Drenthe opgetreden heeft trouwens. Ook in de Amer bijvoorbeeld. Zijn zoon Cedric Burnside. Die volgt de voetsporen van zijn vader. En samen met Steve Azar zingt hij het nummer Cold Water.

Steve Azar samen met Cedric Burnside met het nummer Cold Water van de cd My Mississippi Reunion. Uitermate sterke cd van deze Steve Azar. Stuurt ook het nummer One Mississippi op. Wat, hij schreef me even in opdracht van de gouverneur van Mississippi toen de staat 200 jaar bestond, dacht ik. Dacht 200 jaar, ja. Mac McAnally, wij zagen hem ooit, Harry Muskee en ik, toen wij op onze eerste reis in Amerika waren in 1993 in Meridian. De stad waar als Jimmy Rogers begraven ligt. En ja, het is ook een stad, een witte stad eigenlijk in een zwart gebied. En toen we daar waren, toen wil Harry er ook helemaal niet zo lang wezen in dat theater. Want het waren allemaal blanke mensen die daar optraden. En een van die mensen was door Mac McAnally. En daar was Harry wel weer weg van, want hij was een hele goede zanger. Mac McAnally is een zanger, een singer-songwriter en ook een sessiemuzikant. Hij speelt in de Coral Reefer Band van Jimmy Buffett. En dit is van zijn nieuwe cd Once in a Lifetime. Mac McAnally met Alive and In Between.

Mac McAnally met Alive and In Between. En in het arrangement hoorde hij toch die Gulf Coast klanken, die hoorde hij door een beetje doorheen klinken. Niet zo verwonderlijk, hij komt overdaan uiteraard. De kust van Mississippi en Florida, die omgeving. Ik herinner me ook het nummer wat hij zong met Nancy Griffith trouwens, The Gulf Coast Highway. Prachtig nummer. Minder prachtig, het verhaal van The War and Treaty. Mac McAnally die zong net God is Great and I'll Be Damned. Nou, dat geldt ook een beetje voor de mensen achter The War and Treaty. Oftewel achter de man in dat geval, Michael Trotter. Hij diende als soldaat in het Midden-Oosten en maakte door ontzettend veel narigheid en rottigheid met. En op een gegeven moment ging hij niet meer naar het front of zo, maar ging hij zingen bij de kerkdiensten die hulden worden als er weer een militair gesneuveld was. Toen hij terugkwam in Amerika, heb ik contact gekregen met Tanya Blount en daar is hij met de trouwd. En dat duo, dat echtpaar dus eigenlijk, dat vormde de band The War and Treaty. Een nieuwe cd daarvan, Heartstown en het nummer Take Me In.

Geweldige muziek. Geweldige muziek van The War and Treaty van de NACD, Hartstown, Take Me In. En dan merk je dat de blues en de gospel, dat die toch wel heel dicht bij elkaar kunt liggen. Vandoor is ook allebei de heurt in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een heel oud nummer van voor de oorlog. Pre-war blues, zoals we dat dan noemen. 1938 van Sleepy John Estes. En de eerste uitvoering is een hele recente. Van een man uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Van de CD Mississippi Suitcase. Het gaat namelijk over het nummer Everybody...

Dit is al een mooie uitvoering van Everybody Ought to Make a Change. Pete Parcek van de CD Mississippi Suitcase uit 2020. Nou, dan moet nog naar het origineel toe en dan kun je nog een andere uitvoering. Het origineel dat komt uit 1938. Het is van John Adam Estes, oftewel Sleepy John Estes. Man die leefde zo van rond 1900. Het is niet precies bekend wanneer hij geboren is. Tot 1977. En in die periode heeft hij een heel aantal nummers opgenomen. Maar de meest bekende bent wel Drop Down Mama uit 1929. Dan het nummer wat we zo gaan draaien. Everybody Ought to Make a Change uit 1938. En Rats in My Kitchen uit 1952. Maar dan pakken we gaan 50 jaar opgetreden. En bijna altijd met dezelfde begeleiding erbij. Hemmy Nixon op mondharmonica. En ja, op een gegeven moment in 1962, toen dacht iedereen zo ongeveer, die man die zou we dood wezen. Hij had bovendien een vrij ouderlijke stem. Ook toen hij jong was, had hij dat al. En Big Bill Broons had al eens een keer gezegd van hij leeft niet meer. Maar hij was nog alive and kicking in 1962. En in 1964 trad hij nog op het Newport Folk Festival op. Man met een hele historie en mooi wat hij allemaal nagelaten heeft. Sleepy John Estes, Everybody Ought to Make a Change.

so late. We have to go down our lonesome ground. Now, chain walk.

0: old lady. We have to go around in our lonesome ground.
1: Het origineel uit 1938. En toen was het eigenlijk een B-kant van de single Don't Lie to Me. En dat was Everybody Ought to Make a Change. Nou, dan moet er nog een derde uitvoering bij. Altijd drie uitvoeringen ervan. En dan kun je kiezen voor de meest bekende, van Eric Clapton bijvoorbeeld. Of van Dr. John op mijn pad. Of Geoff Muldaur uit 1963. Maar ik kies voor Ine uit 1984. Omdat dat wel een beetje in de stijl zit. Er zit toch een beetje tussen de folk. En de blues zit er ongeveer in, country blues muziek. Dave Moore, dat is de man die het gaat zingen van de cd Duke Johns en Cantinas. Everybody ought to make a change.

0: now.
1: Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen. De origineel van Sleepy John Estes uit 1938. Uit 1984, die hij net hoorde van Dave Moore. En nu 2020, de eerste uitvoering van de Peter Parcek. Everybody ought to make a change. Kirsten Tien, vorige week al wat van de draait. En vandaag nog een van de nieuwe CD Two Sides. Het nummer I Left Home. En daar staat achter For Buddy Guy. En dat komt denk ik een beetje omdat Buddy Guy een nummer op een nummer heeft wat heet When I Left Home. Maar dit is ook heel mooi.

Heel lekker nummer. Een uitstekende cd van deze Kirsten Teen, de cd Two Sides. En dit was After I Left Home. Ben Bostick, dat is een singer-songwriter uit South Carolina. Man die beïnvloed is, zou je kunnen zeggen, door Waylon Jennings en Bruce Springsteen. Een beetje de outlaw country, zeg maar. Hij zingt ook vaak over wat ruige, ruwe mensen. Hellfire, dat was zijn eerste cd. Dit is zijn tweede cd, Among the Faceless Crowd. En door van het nummer Wasted Gas.

0: In een rustig moment in Harry's Blues met Ben Bostick van zijn CD Among the Faceless Crowd. Het rondrijden in een auto zonder dat je een doel hebt, maar wel lekker door de omgeving gewoon. Wasted gas. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Bijvoorbeeld ook van Grant Peebles. Grant Peebles, een man uit Tallahassee. Ja, dat is typisch zo'n naam die blijft hangen omdat je van vroeger nog het nummer kent van Tallahassee Lassie. Nou, Tallahassee, dat is de hoofdstad van Florida. Dan zit hij in het zuiden van Amerika. Dit is een cd die hij gemaakt heeft met allemaal nummers van bekende vrouwelijke zangers. Hele uiteenlopende van Eliza Kilkinson tot Cory Elkin. En onder andere ook de zangeres die, moet ik hem opzoeken wie dit nou precies was, ze kwam. In elk geval uit Austin, Ellie Holder. Die heeft nog niet zo lang een cd uitgebracht. En dorps die de titelstuk van de nieuwe CD van Grant Peebles, Bad Wife.
1: I'm bound to be tortured. You see, it's in my nature.

0: I'm such a bad, I'm a real bad one.
1: Bad Wife. Compositie van Ellie Holder in de uitvoering van Grand Peoples. En daarmee ben ik bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Betty So. En Betty So, dat is een van Koreaanse afkomst. Nou, dat past uitstekend in Amerika. In de melting pot die Amerika nu één keer is. Op een groot in de buurt van Houston. Dit is van de cd Heat, Sin, Water, Skin. Een productie van Gerv Morley. Man die onder andere werkte met Lucinda Williams. Never Knew No Love.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Leanne Rimes uit Mississippi had als meisje van 13 jaar al een contract bij Curb Records, maar ze begon in Dallas in de musical Christmas Carol. Intussen heeft ze 28 albums gemaakt, 47 hits, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika. En dit komt van het album Whatever We Wanna, Leanne Rimes, Rumor About a Revolution.

Leanne Rimes, Room About a Revolution. Het was de enige hit voor zangeres Jan Bradley uit Mississippi. En dit is een cover van de meidengroep The Orleans uit Philadelphia. En zij namen het op voor het album Not Me. The Orleans, Mama Didn't Lie.

The Orleans, Mama Didn't Lie. Het komt van het album Diamond Dogs. En het nummer eindigde 2 in Ierland, 5 in Engeland, 6

in Australië en België, 7 in Finland en Frankrijk, 8 in Nederland, 9 in Noorwegen en 16 in Amerika. En er verschenen ook nog 91 covers, onder meer van de Bay City Rollers, Joan Jett, Ricky Lee Jones, Def Leppard en Cheap Trick. David Bowie, Rebel Rebel.

David Bowie, Rebel, Rebel. Walter Jackson uit Florida startte zijn carrière meteen met een grote hit. En het was geen one-hit wonder, want de teller stond al op 16 hits toen hij op 45-jarige leeftijd overleed. Walter Jackson, It's All Over.

Walter Jackson, It's All Over. Chris Barnes, dat is een bekende acteur in Amerika. Hij zit in meerdere tv-series en ook in films. Maar hij is ook singer-songwriter en blues-producer Tom Hemridge maakte het album Bad News Travels Fast met hem. Met als gastmuzikanten Jimmy Hall, Sugar Ray Rayford en Walter Trout. Chris Barnes, True Blues.

Chris Barnes, True Blues. Freddie Scott uit New York stopte met zijn studie voor arts omdat hij aan de lopende band hits scoorde. En ook dit was weer een nummer 1 hit in Amerika. Freddie Scott, He Will Break Your Heart.

Freddie Scott, He Will Break Your Heart. Ian Matthews, de voormalige frontman van Matthews Southern Comfort, woont al jaren in Limburg en hij maakte zijn comeback met de band, maar nu met drie Nederlandse singer-songwriters, B.J. Baartmans, Erik de Vries en Bart de Win. Het komt van die Woodstock-album, Matthews Southern Comfort, Bad Moon Rising.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Honesty van J.J. Gray en Movro is het album van deze week. En de eerste albums verschenen onder de naam Movro. Maar J.J. Gray werd zo dominant als zanger, gitarist en songwriter dat hij er J.J. Gray en Movro van maakte. Intussen is hij ook de producer van zijn nieuwe album. Hij schreef alle nummers, hij zingt en hij speelt gitaar, dobro, orgel, piano en mondharmonica. J.J. Gray en Movro, top of the world.

J.J. Gray en Movro, Top of the World. Het was een grote hit voor The Impressions in Amerika en het nummer werd ook nog 200 keer gecoverd, onder meer door Rod Stewart, Glenn Campbell, Petula Clark, Johnny Rivers, Eva Cassidy, The Everly Brothers en John Denver. En Dionne Warwick, een voormalige achtergrondzangeres uit New Jersey, nam het op voor haar album Soulful. Dionne Warwick, People Get Ready.

Dionne Warwick, People Get Ready. Kip Moore, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Hij begon als songwriter in Nashville en het duurde 8 jaar voordat hij zelf een album mocht opnemen. Hij heeft nu 5 albums opgenomen en alle 5 deze albums werden hits in Amerika en Canada. En hij heeft intussen ook 14 single hits, waaronder 2 nummer 1 hits in Amerika. Dit komt van zijn album Slow Heart. Kip Moore, Guitar Man.

Skip Moore, Guitar Man. Het nummer werd opgenomen door Tom Moulton, Melba Moore en reggae-zanger Devin Russell. Maar de beste versie was van een jonge onbekende zangeres uit Chicago, Patty Jo Demps. De single deed niets en van de zangeres werd nooit meer iets vernomen. Patty Jo, Make Me Believe in You.

Dirty Joe, Make Me Believe in You. Bij het opnieuw opgerichte Sun Records verscheen het album Jenny Muldaur en Terry Thompson Sing the Great Country Duets. En Jenny Muldaur is de dochter van zangeres Maria Muldaur en Terry Thompson is de zoon van het duo Richard en Linda Thompson. Het is een cover van het duet van George Jones met Tammy Wynette. Jenny Muldaur en Terry Thompson, Golden Ring.

Jenny Muldaur en Teddy Thompson, Golden Ring. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een postuum uitgebrachte single van zanger James Baby Huey Ramsey uit Chicago. En John Legend coverde het nummer met de band The Roots uit Philadelphia. John Legend, Hard Times.

0: 66 op de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, die maakt een nieuwe CD. Muziek van Rod Cator, van Marcus King en Eric Krasnow. Dat is een nieuwe CD uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we begonnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

Lekkere muziek van deze Texaanse gitaristen die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopt is met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer hem uit de weer. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd de muide weert. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal de nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, dat heb ik dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En daarvan het nummer Honeysuckle Blue.

de nieuwe CD van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-CD, is niet helemaal een goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band wat Jason Isbell eerder in zat. Zeer de muiten weer, Georgia Blue. Marcus King en Erik Krasno, die hebben een nummer bijdragen aan de CD. De CD box me eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Bent de 5 CD's, allemaal opgedragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt op binnenkort van u. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt daarop samen met Erik Quesno een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vijf van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Kresno. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland. Naar Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort, de band van Ian Matthews. En nu heeft een nieuwe cd gemaakt, Song and Dance Man. Mooie cd, mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen, niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: One, two, one, two.

gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric De Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van Es. Joost van Es, een bekende violist, Nederlandse violist. We gaan in meer Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Milenken. Rod Milenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika. En heeft een cd gemaakt, een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt. Namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. En dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En ik kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis. En de vintage nummer 18. Dat is een band uit Washington D.C. Uit zeg maar het oosten van Amerika. Die meededen aan de grote wedstrijd in in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker. En door van hun versie van het hele oude nummer, Fever.

0: through the night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat met van de negen CD Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren nogal wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkade van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, ik ken ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die... Nee, 64 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van The Ventures. Dat was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette The McCoy. Dat bent zij nog genoemd, The McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Ziringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal naar aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam uit 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk. Toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres. Die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett. Dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van u te komen. Lang op een wacht, 13 jaar. Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt, Lucinda Williams. Het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe cd van Robert Plant en Alison Krauss, de cd Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, de groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nu een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijft bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Knows the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Knows the Highway, dat was een album van Van Morrison uit 1973. Met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf. Wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkt op de lijst van de 25 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Knows the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries, Song and Dance Man. Hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek, dan moet 19 november naar Hoogeveen gaan. Want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen. Met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nou weer u te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. En daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn NECD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de NECD, de Blues Album. Een cd waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk. Gewoon een goede cd. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Deense blueszanger Torbjørn Risager loopt vandaag eens een rode draad door het programma. Hij studeerde op het conservatorium in Kopenhagen saxofoon. Maar tijdens die studie schakelde hij over naar gitaar, want dan had hij meer mogelijkheden om in een coverband te kunnen spelen. Torbjørn Risager, Heart of the Night.

Torbjörn Riesager, Heart of the Night. Shelby Lynn, dat is een 51-jarige zangeres uit Virginia. Haar nieuwste album kwam uit op haar eigen platenlabel, Eversoul Records. Ze was 18 toen ze voor het eerst trouwde. Dat huwelijk werd binnen een jaar ontbonden. En daarna is ze er maar nooit meer aan begonnen. Shelby Lynn, My Mind's Riot.

verantwoordelijk voor de studiozaken en de vakbond in Denemarken dwong een minimumloon voor muzikanten af. Dat is daar dus erg goed geregeld. Torbjörn Riesager, Down Home Blues.

Rizaga, Down Home Blues. St. Paul and the Broken Bones, dat is een band uit Alabama. De band is actief sinds 2012, maar is intussen een sensatie in alle hoeken van de wereld en vooral dankzij de flamboyante zanger Paul Janeway. Dit komt van het album Young Sick Camellia. St. Paul and the Broken Bones, Bruised Fruit.

St. Paul and the Broken Bones, Bruised Fruit. Torbjörn Riesager treedt ruim 100 keer per jaar op in heel Europa. En de boekingen worden verricht door zijn management onder leiding van Annika Westman. En deze mevrouw die spreekt vloeiend Nederlands, want die woonde jaren in Dordrecht. Torbjörn Riesager, Back Home.

Torbjörn Riesager, Back Home. Alan Jackson, dat is een honky-tonk zanger uit Georgia. En de man heeft intussen ruim 75 miljoen albums verkocht. Hij is een van de best verkopende artiesten in Amerika. En Nederland negeert hem tot op heden volledig. Alan Jackson, Someday.

Alan Jackson, Someday. Torbjörn Riesager en de Black Tornado geven altijd een spetterende live show. En onlangs is zo'n concert uitgezonden op de Duitse tv in het programma Rockpalast. En dat leverde de band tientallen optredens op in Duitsland. Torbjörn Riesager, Love Turned Cold.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Bad for You van de Steel Drivers is het album van deze week. En de Steel Drivers, dat is een bluegrass band. Dat is typisch Amerikaanse muziek. En die is moeilijk te verkopen in de rest van de wereld. Maar de Steel Drivers weten wel een groot publiek te bereiken. Fallen Man.

The Steel Drivers, Fallen Man. Het succes van Torbjörn Riesager in Europa is overweldigend. Maar hij probeerde ook in Amerika een voet aan de grond te krijgen en dat mislukte hopeloos. Er was in Amerika geen boeker te vinden die de band ook maar één optreden kon garanderen. Torbjörn Riesager, Burning Up.

Torbjörn Riesager, Burning Up. Billy Joe Shaver gebruikte altijd hele grote rockartiesten tijdens de opname van zijn albums. Chuck Leavell, Dickie Betts, Charlie Daniels, Flaco Jiménez en Al Cooper, ze deden allemaal mee op zijn platen. Zoon Eddie was altijd de vaste gitarist, maar hij overleed in 2000 aan een overdosis heroïne. Hij werd 38 jaar. Billy Joe Shaver, Fun While It Lasted.

Billy Joe Shaver, Fun While It Lasted. Nederland heeft geen bluesband met zo'n grote bezetting als Torbjörn Riesager. 8 muzikanten en 3 achtergrondzangeressen. Dat is ook te duur voor de Nederlandse markt, maar het is wel opvallend dat het Torbjörn Riesager wel lukt om al jaren overeind te blijven. Torbjörn Riesager, Ain't Gonna Turn My Back On You.

Torbjørn Risager, Ain't Gonna Turn My Back On You. Tom O'Dell was een Engelse singer-songwriter van poeslieve liedjes. Hij werd geïnspireerd door Elton John, Randy Newman, Tom Waits en Bruce Springsteen. En dit komt van zijn album Long Way Down. Tom O'Dell, Another Love.

Tom Odell, Another Love. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Henry Knecht coördineerde de playlist. En de Deense blueszanger Torbjörn Riesager stond vandaag centraal. Dit wordt de laatste bijdrage van deze band uit Kopenhagen. Torbjörn Riesager, Same Old Blues.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want het is eigenlijk precies 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. En in 2011, op 5 juli 2011, maakten wij de laatste opname van Harry's Blues. Die zullen uitgezonden worden in september. Maar toen was Harry al dermate ziek dat dat niet gebeurd is, want dat zal een beetje een rare indruk wekken. Dus vandoor een opname uit 2011 van 5 juli. En die wordt allemaal keurig netjes tot jullie gebracht, die uitzending uit 2011 door Miralda Smit, de technicus die er nou zit. En volgende week dan ben wij er gewoon weer.
0: Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
2: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
1: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als 3 jaar terug. Hè? Want toen werden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
1: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
1: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
1: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oumlaut.
1: Ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
4: ja.
1: is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als hi-fi. Dus het is zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
1: Een handwerksman.
3: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik al iemand.
1: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
1: Welke muziek beginnen we met?
3: Waar ik met begin wil,
1: ja.
3: We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
1: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
1: En waarom die, Harry?
4: Ja, omdat
1: het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
1: Oké. Solitary Man.

0: Een solitary man, nou dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel.
0: En personeel.
1: Ik kon niet alleenig zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huis. Want van de een komt de ander natuurlijk. En daar ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal... En je hebt zelf een soort van was. Hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Hè? Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kan ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... Gooi net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achter gekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En en Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden en die hebben a cappella ook met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal, maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, ja.
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krap heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauzan Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die Wien gekomen? Ik bedoel, maar ja, hoe kon je er weer af? Ik wist eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door... Vroeger, toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel. En ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen. Want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden. Maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, ja, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog?
1: Ik probeer het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zei ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En jij, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kennen, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier, bij de bron houden.
2: Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in, als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt er natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in en dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en het kost het kistje ineens 7.500. Dan is niks veranderd. Nee, ja. Ik daar ook niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay. Ja.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Ja, dat is ontvochten. Ja, ja. Eerst ontvochten op stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze 2 dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat wie dan met de muziek?
2: Ja, maar die Lustra naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Welke kwalificatie? Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen of zo. Maar dan geef hem terug naar die wijn, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel, oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink... Ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja. Maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders daar?
2: Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel. Dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. dus en als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijngaard er komt.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog ambachtelijk van aard? Of is dat gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rijd, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bandjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
2: ze
0: het
2: maken? Die vertelt je ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dan weet je dit. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die pas die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. De meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar op drinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En waar de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan een andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja, dat zal Piola, Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
1: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van
3: Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
3: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys wonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij en het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus, dat zal wel.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuer, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja,
2: ja. Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten. Je moet horen. Dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Daar heb je groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het
2: zit. Zonder meer, maar je moet zorgen dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Ja, analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel, ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik, dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die met de ogen dicht naar muziek lustert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb. En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja. Muziek als, als healer, hè?
0: Ja, als
1: daar knap je van op.
0: Ja, ja, ook als psychiater, als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd, en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel, die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
2: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder, ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die er allebei wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Gooi je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb en ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, dat vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik heb nou geen klassiek hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb er ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag, luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Wat geeft jouw voorkeur naar uit?
1: Lp. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
1: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
2: Ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje... Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel... bepaalde dingen die klinken... Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan... dan moet je al die instrumenten die keihard zijn... moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk... Ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen. Maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort... dat zijn allemaal masters zonder instrument. Maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem... heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van... echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Mm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Wel, die wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een... in de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand... ben je toch een beetje ook... Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren... die eigenlijk ook zo leeft hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover... In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel, tegenstelling, dus... Nou, we gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar. Maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten. Want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the Outside, Looking In.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kieken, maar hij mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nieuwe cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nieuwe cd van Harry Musquet van Cuby and the Blizzards. De vorige Catch Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja,
1: toch?
0: Dat is alweer zo lang.
1: Is die juist drie jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje. Cat is een soort van. Dat is een jongen of iemand. Waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know. Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren cats. Toen een titje verloren en nu hebben ze weer van. Maar Dogs Found, een dog is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand, hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden, dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg daar iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer duurt, hè?
0: Ja, als alles goed gaat. Ja,
1: ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doende. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een.
1: Is dat misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de. We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger. Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn, nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, dat man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel op
2: Blaslo. Nee. Een echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon. Hmm.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij. Iets dat maakt het gewoon steeds interessanter. Hmm.
1: Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begeerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders. Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uit kijken.
1: Nee. De klok tikt deur. En
2: ja.
1: Ja. Nou, muziek, muziek blijft ook altijd een geheim houden.
2: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt, er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel dingen worden. Kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk, hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, hoe heet de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakte muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt, dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren, of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek, want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heel in, hè? Tinkt heel in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het wijnlokaal, het Antiekhuis en het audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag luisteren. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Michael Murphy, dat is een singer-songwriter uit Texas. Hij schreef nummers voor Bobby Gentry, Kenny Rogers, The Monkees, John Denver, Willie Nelson, Charlie Daniels en Johnny Cash. En hij maakte zelf 40 albums. Hij had 34 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Michael Murphy, Wildfire.

Michael Murphy, Wildfire. Het is het titelnummer van het tweede soloalbum van Tom Petty en het werd geproduceerd door Rick Rubin. En dit album werd in hit in Australië, Oostenrijk, Nederland, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Engeland en Amerika. Tom Petty, Wildflowers.

Tom Petty, Wild Flowers. Het is een single van het Kingston Trio uit 1963 en er verschenen allerlei covers van duo's. Nancy Sinatra met Lee Hazelwood, Jack en Sherry Young, Jerry Lee en Linda Gale Lewis, Johnny en Joni Mosby, Bobby Bear en Skeeter Davis, Jimmy Dean en Dottie West, Charlie Daniels en Gretchen Wilson en Merle en Teresa Haggard. En dit zijn Johnny Cash en June Carter, Jackson.

Johnny Cash en June Carter, Jackson. Het nummer komt uit de film McVicker met Roger Daltrey, de zanger van The Who, in de hoofdrol. Het is een cover van de band White Horse. En het nummer eindigde 2 in Nederland, 4 in Amerika, 5 in België en slechts 55 in Engeland. Roger Daltrey, Without Your Love.

Loggins en Messina, Your Mama Don't Dance. Het komt van het album Sit Down Young Stranger van de Canadese troubadour Gordon Lightfoot. Het was een nummer 1 hit in Canada en Amerika, 19 in Nieuw-Zeeland, 27 in Australië en 30 in Engeland. Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind.

Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Het is een nummer van Alex Harvey uit 1971 en het was een grote hit voor Tanya Tucker. Maar het werd ook nog opgenomen door Waylon Jennings, Loretta Lynn, Bette Midler, Scott Walker, Ace Cannon, Tammy Wynette, The Bellamy Brothers en dit is Helen Reddy, Delta Dawn. Yeah.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Whirlwind van Lainey Wilson is het album van deze week. En al die avonden die ze doorbracht in haar camper benutte ze om nummers te schrijven. Want Lainey Wilson wilde alleen eigen materiaal opnemen. Ook op dit nieuwe album staan weer 14 eigen composities. En Jay Joyce is nog steeds haar producer. Lainey Wilson, Middle of It.

Lainey Wilson, Middle of It. Het was een grote hit en tevens het titelnummer van een album van het duo B.B. King en Eric Clapton. Het werd een nummer 1 hit in Australië, Noorwegen en Amerika. 2 Nieuw-Zeeland, Duitsland en Denemarken. 3 in Oostenrijk en Zwitserland. 4 in Japan en Italië. En 6 in Nederland. Maar het is een compositie van John Hiatt en hij nam het nummer zelf ook op. John Hiatt, Riding with the King.

John Hyatt, Riding with the King. Miley Cyrus, dat is een van de topzangeressen in Amerika, maar haar vader heeft ook een goede staat van dienst. Dit was nummer 1 hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Amerika. 2 in Ierland, 3 in Engeland en 23 in Nederland. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. David Gray, dat is een singer-songwriter uit Manchester, en zijn album White Leather is nog steeds het best verkochte album aller tijden in Ierland. Dit nummer was een hit in Engeland, Australië, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. David Gray, Babylon.

David Gray, Babylon. Het is een compositie van Randy Owen, de zanger van Alabama. En het is de vierde nummer 1 hit voor de band in Amerika. En het werd tevens een nummer 1 hit in Canada. Alabama, Feels So Right.

Alabama, Feel So Right. Het komt van het album Nick of Time van Bonnie Raitt en dat werd opgenomen in de periode dat ze bij de anonieme alcoholisten streed tegen haar alcoholproblemen. Ze had in die periode zelfs geen geld voor een begeleidingsband en daarom gaf ze akoestische soloconcerten. Dit album werd opgenomen met pianist Herbie Hancock en gitarist Michael Landau. Bonnie Raitt, Have a Heart.

Bonnie Raitt, Have a Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een hit voor de Eagles in 1973 en er verschenen 252 covers, onder meer van Linda Ronstadt, Kenny Rogers, Billy Joe Spears, BZN, Pussycat, Johnny Cash, Molly Hatchet, Neil Diamond en de Dutch Eagles. En dit is countryzanger Clint Black, Desperado.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij The Way Up North. Aflevering nummer 8. En van de Mississippi Delta binnen we nu in Memphis. Ja, en als je in Memphis bent, dan kun je er niet aan me toe. Dan ga je behalve naar de Sun Studio. Mogen we hem kijken in Beale Street natuurlijk, hè?
2: Ja, Beale Street. Dat is de legendarische straat waar veel over schreef en zegt is. Waar de jazz uitvonden is. Waar de blues speeld werd. En waar Lizzie Douglas, oftewel Memphis Mini, ontdekt is. En waar Mark Combs een prachtig liedje over ziet. Nou, wij bent er ook wel eens, luisteraars.
1: En daar ben jij ook nog het parkje WC, Handy Park. Er is altijd heel veel muziek, wordt gezegd. Wij zijn ter plekke, maar eens gewoon kijken.
3: Luisteraars, u kunt geloven of niet, maar wij zijn bezig om de oversteek te maken naar de club van B.B. King op Beale Street. En hij denkt dat Beale Street een enorme lange straat is met enorm veel fantastische tenten. Dan ben je toch mis, want Beale Street is ongeveer net zo lang als de Marktstraat in Assen. En ja, het is natuurlijk heel toeristisch. Wij komt hier nog net voorbij de zaak waar B.B. King gisteravond nog speelde. Maar waar hij inmiddels alweer vertrokken is. Hij zou hier 2 dagen speelden.
1: Wij, aan de overkant heb je nog een bluescafé.
3: Ja. Music gifts. En wat je hier ziet is een heleboel mensen, waarschijnlijk uit andere landen, die hier allemaal langs komen. Maar het is zeer toeristisch, mag men wel zeggen. We zien een paar grote jongens staan. Komen voorbij een gift shop. En allerlei cafeetjes. Swap, dat is ook al heel lang, dat is heel oud. Sinds 1876.
1: Dat is echt zo'n antieke winkel volgens mij.
3: Ja, dat is een heel antieke winkel. Ook het politiebureau waar hier midden in op Beale Street een beetje warmoestraatachtig gebeurt. Men is er direct bij dus, als er wat gebeurt. En we zijn nu al op midden van Beale Street, kun je nagaan. Of tenminste, het gebied waar de actie is.
1: Nou, zo heel veel actie is er trouwens nu, bijna 10 uur is er niet.
3: Nee. Normaal gesproken zal het hier in de weekends wel druk wezen. Het is altijd een beetje TT-achtige sfeer, de eerste. Overal komt geluid uit. Het is dus duidelijk een toeristenindustrie hier. Met de echte blues hebben het weinig te maken. Hoewel B.B. King eigenlijk aan deze straat begonnen is, want hij werd ook wel de Beale Street Boy genoemd. Zijn bijnaam was Blue Boy, maar ook de... Kijk. Wij horen het eind van het nummer.
4: Evening, folks. Got a great band. No cover charge. I mean, you got the best place. Welcome.
3: Yeah.
1: No cover charge. Geen entree.
3: Hier hebben we Scooters Barbecue. Dat is een tent waar men in de tuin zit. Maar wat ik wil zeggen, B.B. King die is hier in Memphis begonnen. Hij kwam van Itabina, van Indianola. Is hier naartoe gegaan. Hij is eerst begonnen als discjockey. En later is hij begonnen hier op straat te spelen. Aan de Beale Street.

0: Ain't Nobody Home. B.B. King uit 1970 was dat. Hij is trouwens van 1924, B.B. King.
1: Ja, hij is al een oude baas.
0: Mensenleven is al bezig, ja.
1: Ja, 74 is het bijna. Ja,
0: dit jaar is het 50 jaar geleden dat hij voor, dat hij zijn eerste opname maakte, in 1949. Voor een label van de Bihari Brothers.
1: Ja, ja, ja, dat waren de concurrenten van de Chess Brothers,
0: oh,
1: volgens
0: ja.
1: mij.
0: Ja. Ja, was in Memphis inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Heeft die man even nog veel invloed gehad, B.B. King?
1: B.B. King doet mij toch altijd meer denken aan gospel. Toch dat hij duidelijk dat man ook in de kerk zongen heeft. En met die blazers en zo erbij, dat ik ook altijd een beetje aan de Kansas City jump music denk. En zo. Het is, ik vind het niet een echte. Gitaarspel is eigenlijk wel heel bluesy, maar die grote band van hem en het gelikte, dat is toch weer. Dat is weer eigenlijk niet mijn kopje thee, maar goed, ik ben een heleboel mensen die vindt het prachtig. Ik trouwens, de man is een schat van de mensen, hoor. Ik heb met hem in concertgebouw gespeeld, jaren terug, maar hij is een hele bijzondere man. Ja. Nee, wat dat betreft, prima, maar die muziek, ik vind het wel gladjes en ik heb hem heel vaak gezien, het is iedere keer hetzelfde en zijn naam is eigenlijk groter dan dat hij verdient, vind ik.
0: Het is een instituut geworden natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, het is net alsof hij de blues uitvonden heeft. En dat vind ik dus pertinent niet.
0: Ja. We gaan even weer terug naar Beale Street. Aan het begin van Beale Street door hij dat café van B.B. King. De ene keer dat we waren, toen speelde hij er inderdaad zelf door. Zo.
1: Toen zagen we die grote bandbus waar hij die altijd ziet. Er was ook nog toevallig een interview met hem op CNN toen. Die zag je toen staan.
0: Maar dat was ook net North Sea Homecoming concert.
1: Ja, in Indianola. Ja. Hij komt eigenlijk van een heel klein plaatsje, dat heet Itabina. Dat is in de delta, is dat. Tussen Greenwood en Greenville. Hè. En elk jaar geef je daar een soort van homecoming concert in Indianola. Dat ligt vlakbij Itabina. Dat is een grotere plaats.
0: Eerste vrijdag in juni al.
1: Ja, en ik denk dat hij was daar waarschijnlijk.
0: Ja, precies,
1: en
0: hij was in de buurt.
1: Hij was in de buurt en ik had zo zwaar vermoeden dat. Ja, hij zal heb zijn naam waarschijnlijk aan die club gegeven. Ik denk niet dat die club van hem is. Dat hij daar contractueel aan verplicht is om elk jaar een paar concerten te geven. Want wij waren een dag ervoor en daar we keken. Het was hartstikke staanvol trouwens.
0: Ja,
1: en wij keken door de route heen. En daar zat meneer rustig op een stoeltje te spelen. Een klein podium, blazers erachter. Vond ik toch wel mooi. Ja. En hem dan hoort, daar in die omgeving, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ondanks dat het natuurlijk een toeristische plek is natuurlijk.
0: We gaan nog even terug naar Beale Street, want we zijn helemaal wat verder lopen.
2: Op dit moment is er niet echt veel gaande. We zijn bijna aan het eind. Ik kom uit op het W.C. Handy Park. Dat is een heel klein parkje. Dus al met al valt het nog een beetje tegen hier. Het is niet echt heel groot. En je verderop zien we de Hard Rock Café. Dat was vroeger was dat Pee-wee's.
0: Want dat stukje hoort er ook nog bij eigenlijk.
2: Ja, dat hoort er ook nog bij.
0: Dus we steken er helemaal over. Als we dat met zonder gevolg voor één leven kunnen doen hier zo.
2: Ja, we kunnen ook nog niet lopen.
0: Nee, ik weet nooit hoe dat werkt hier zo. Is dat hier ook zo, net als in Amsterdam, als je over kunt, daar dan over gaat?
2: Ja, je ziet hier gewoon doodwolk, dus je mag niet lopen. Maar wij lopen wel even door.
0: Ja, dom doen.
2: Ja, hier zit Trump weer, die speelde hier gisteravond ook. Hello you guys, play on. Alright. Inside Alfred's is this. So, this is taking you to the street.
0: En hier loop je gelijk eigenlijk al een beetje de drukte
2: weg. Hier loop je Beale Street eigenlijk. Ja, Beale Street is natuurlijk veel langer, maar het toeristische gebeuren is eigenlijk al over. Hier staan de kinderen nog ijs te eten. Om 10 uur 's avonds, waarom ook niet. De temperatuur is ongeveer naar 30 graden. We komen hier nu bij het Hard Rock Café en dat was vroeger eigenlijk een hele bekende tent. En die heette Pee-wee's. Maar die is inmiddels ook in handen gevallen van speculanten. Het is nou een keurig pand. Maar vroeger was het de plaats waar alle mensen van de Delta die naar Memphis gingen elkaar ontmoeten. En adressen uit weer rond van de relatives, van mensen, van familie en dergelijke. Zodat ze die in deze stad weer konden vinden. Nou, dat is nou helemaal weg. Het is nou een hardrock café, ziet er heel luxueus uit. En ik kan me nou bijna niet voorstellen dat Peewees hierin zit. Souvenirs, petjes met hardrock café. Ik wou ze voor niks nog niet hebben, maar goed. The law is coming. Dus. Dit is het wel zo ongeveer. Beale Street.
0: Door nog een bluesclub.
2: Ja. World famous Beale Street, maar het is, doet me toch heel provinciaals aan. Een beetje assen met het TT, maar dan minder.
0: Wat mij opvalt uit dit vergelijk met French Quarter in New Orleans, dat hier het hele erotische aspect dat het helemaal mist, hè?
2: Ja, dat heb ik helemaal niet gezien hier. Het zal er wel wezen, maar...
0: Ja, dat weet ik niet. Je zit hier natuurlijk wel in het zuiden, hè? Tamelijk puriteins.
2: Ja, dat weet ik niet, want ik zag in een blad staan van dat er genoeg is te doen is voor man, maar dan moet je naar een heel andere contrée toe. Ik ben...
0: Ja, nou loop ik er gewoon helemaal uit.
2: Ja, dit is het al geweest. Het is eigenlijk, als je achterop kijkt, nou, ik zou zeggen 200-300 meter dan hij daar.
0: Ja. Maar daarvoor hoef je niet uit Europa helemaal naar Memphis te gaan.
2: Nee, ik vind dat je het niet moet doen alsof dit een werelduitgangscentrum is, want het staat op een middelmatig provinciaal peil.

0: De bekende compositie van W.C. Handy, de Bill Street Blues, in de uitvoering van Jerry Roll Morton.
1: Ja, dat was een pianist en uit de 20, 30 jaren, 40 jaren, die een soort van vaudeville, New Orleans-achtige muziek speelde. En dat hoort ook bij Beale Street, want daar werd natuurlijk niet alleen nog maar blues gespeeld, daar werd ook veel jazz gemaakt. Kijk, want de Handy Park, hij daar, daar staat W.C. Handy staat daar ook weer op een sokkel. Die schreef in de richting van deze muziek. Dus dit is helemaal niet verwonderlijk dat soort muziek ook in Memphis gemaakt werd.
0: Beale Street, we zijn er nou deur eigenlijk. We zijn helemaal de andere kant op lopen, maar er zitten nog wat tien in het trottoirdoor, zo heb ik gezien.
1: Ja, allemaal naam van volk wat daar beroemde mensen die in Memphis opereerden hebben, zou ik maar zeggen.
0: Want normaaliter, wat we zo middenmaakt hebben op een maandag en op een dinsdagavond, ja, dan is het tamelijk rustig in Beale Street. Maar als het grote bluesfestival door is, dan is er wel veel meer te beleven in Memphis.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld, ja.
0: Maar
1: ja,
0: goed, dat is niet elke week, dat is maar één keer in het jaar.
1: Ja, nou, het enige wat wij zien hebben daar was dat B.B. King er was. Prachtige, mooie, zwarte limousine stond er ook. Daar ging hij natuurlijk, daar staat bij natuurlijk de stad daarin.
0: Ja, en dat het natuurlijk in zo'n stad, dat het gewoon hartstikke lekker weer is. Hij door soms, al is het ook 12 uur dat hij door rondstaat.
1: Ja.
0: Waar loop je naartoe, Harry?
2: Wat?
0: Zeg, waar loop je naartoe eigenlijk?
2: Met de auto.
0: Oh. Je wekt een beetje de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
2: Wat?
0: Zeg, je wekt de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
2: Ja, ik zei ook dat ik wil. Ga naar het hotel, want ik heb hier verder niks te zoeken.
0: Kijk eens aan, rijden in de discotheek. Walk, you can walk.
2: Dit is niet mijn wereld. Dit is niet mijn wereld.

0: Al kregen.
1: Ja.
0: En dat is hier nog twee keer zo duur als anders ook nog.
1: Ja, het is een beetje de Amsterdam, hè. De, hoe heet het nou? Dremelsplein en zo. Of Scheveningen, dat is alles ook.
0: Het is de sfeer van, je moet er een west winnen.
1: Ja, ja.
0: Met de shirt die ik kocht heb.
1: Ja.
0: Maar dan zegt hem dat bij BB, hoe heet dat ding? BB Kings, dat erin
1: heeft. BB King west heb, ja.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je inderdaad gisteravond moeten wezen. Of eergisteravond, dan speelde hij hier echt en dat gebeurt niet zo vaak. Dat is natuurlijk een unicum ook natuurlijk. Dat is natuurlijk mooi. Pas op achter je, Willem, hoor. Ja.
0: Robert Johnson. Kijk, je zult bijna struggelen over Robert Johnson, ja. Heb je het wel zien, Harry? Dat is de Walk of Fame.
1: Ja. Ik vraag me af of iemand weet of men weet wie Robert Johnson is.
0: Hier zo, ja. Ik denk dat ze er gewoon aan voorbij gaan.
1: Ja.
0: We hebben zo her en der zitten zo'n stientje in de straat hier vol, dacht ik. Laat maar eens opletten, misschien komen we nog wel in teken. Maar dat is ook als een nep, de Hall of Fame, die is toch ook ergens anders, of niet?
1: Ja, dat is in LA, hè.
0: En Nashville heeft er ook in.
1: Ja. Nou ja, hier heb je James Cotton, Jerry Lee Lewis, Robert Booker T, oh ja, Booker T van de MG's.
0: Het is wel mooi west.
1: Het is mooi west. Wij steken hierover.
0: Wij steken over en de draak.
1: En we gaan de Bielstreet uur. Wat ik al wil zeggen, het liedje van Mark Cohen blijft natuurlijk prachtig. En een hele romantische sfeer geeft dat, maar is natuurlijk.
0: Maar hij die naam. Hé. Hey.
1: Wie
0: komt er aan?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Een of andere stretched limo.
1: Ja.
0: Hij de naam van deze straat.
1: Ja, ze zijn allemaal wel publiciteitsgeil hier.
0: Hij de naam van deze straat ook iets anders uitspreekt, dan kom je ook in de niet aan de daglicht te staan.
1: Bierstreet, ja.
0: De Bielstreet.
1: Ja, de Bierstreet. De Bielstreet, ja. Sorry, luisteraars, zal die weer doen.
0: En een Elvis shirt door te koop.
1: Ja.
0: Ja, ook wel niet aan besteed.
1: Nee. Ik heb een shirtje aan van de Kleine Comedie.
0: Ja, doof. Ik ben echt naar Memphis toe, ja.
1: Ja. Ja, zo'n zaaltje hebben ze hier vast niet. Zo'n prachtig mooi zaaltje.
0: Nee, zo doof we niet in de Peabody terechtkomen?
1: Ja, de Peabody, dat is volgens mij het enige... Dat is een instituut, hè. Dat is een instituut. Dat is een hotel, maar dat is natuurlijk nog heel... Vrij oud en gerenommeerd hotel.
0: Ja.
1: En dat kost een overnachting een boel geld.
0: Vroeger werd gezegd bij het Peabody Hotel, dat is de drempel naar de Delta.
1: Ja, ja. Ja. Maar het is het hotel in Memphis natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Het is een instituut eigenlijk hier. Dat zou ik nog wel leuk vinden, om daar gewoon een kamer te hebben en gestrest te gaan. <of zo. laughs>

0: Yeah. Prachtig stuk dit van Mark Cohn, Walking in Memphis, van de gelijknamige cd Mark Cohn. Ik dacht dat het zijn eerste cd was.
1: Eerste cd. En ja. Nou kun je horen hoe iemand, wat een fantastische singer-songwriter deze man eigenlijk is. Want hij verpakte deze buurt toch in een hele mooie deur, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat klinkt, alles wat daar is, dat zit ook in die song. En als je die song hoort, dan denk je echt van, ja, godverdorie, dat moet wat wezen, weet je. Dan valt dat bij die ding. Maar
0: de illusie is mooier dan de werkelijkheid.
1: Ja, maar Mark Cohn, dat is een hele onderschatte singer-songwriter. Ik bedoel, hij heeft daar een hit met dat, maar ik zal zeker luisteren naar die andere cd's die hij allemaal maakt. Dit terzijde.
0: Iemand die denk ik ook wel een beetje onderschat is, dat is Memphis Minnie.
1: Memphis Minnie, ja. De vrouw uit Elgar, Louisiana, daar was ze geboren. Ging verhuisde naar het noorden toe. En kwam op een gegeven moment in Memphis terecht en later in Chicago. Een vrouw in de blues eigenlijk. Ja. In die tiet, want dat was een roege tiet natuurlijk. 20, 30 jaar. Ze heeft zich altijd standhouden.
0: Gitariste ook nog.
1: Ja, gitariste en zangeres. Lizzie Douglas heet ze oorspronkelijk. En ze schijnt ook heel behulpzaam geweest te zijn naar allerlei mensen toe. Samen met Big Bill Brunzi en zo in die tiet. In Chicago met allerlei mensen die daar ook vanuit het zuiden naartoe kwamen. Laat maar zeggen, Maxwell Street. Die kunnen dan vaak ook bij haar terecht. En dat schijnt een hele aardige vrouw geweest te hebben. Hoewel ze aan de andere kant ook haar harde kant had. Ze moest zich natuurlijk wel staande houden in mannenwereld. Hè. Ze is 3 keer trouwd geweest en wij hebben haar graf bezocht.
0: Ja, vanuit Memphis binnen weer door naartoe reist. Ja.
1: Ja. Prachtig, nog even de delta in, klein stukje. Zou ik
0: klein beetje naar het zuiden toe.
1: Ja, je gaat van Graceland gewoon een stukje westwaarts, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan kon je weer op de alle Highway 61 hoor. Maar je moet dan op de nieuwe 61 wezen en dan kom je bij, sla je hem af en dan
0: kom je bij Walls.
1: Kom je in Walls en dan dan moet je Walls weer in uit.
0: Dan is het één zuiken allemaal door in dat vlakke land van de Delta. Ja. En dan kom je op de plek terecht waar als Memphis Minnie begraven is.
1: Dit ligt hier mooi en de kerk is ook heel mooi onderhouden. Dus dat is toch iets heel wat anders dan bij Sonny Boy. Maar ook mooi in het veld. Ook weer met mais.
0: Ik verbaas me toch steeds over de afgelegen ligging van die kerk.
1: Ja, dit ding is ook eigenlijk nieuw. Dit is het vreemde van de zaak.
0: Ja, dit is niet vervallen of zo.
1: Nee, dit staat er volgens mij nog niet zo lang. Goed. Dit is tenminste een fatsoenlijke steen. Die ook weer gedoneerd is door de Skip Henderson Foundation. En er staat op de Lizzie Kid Douglas, want zo heette ze echt. Also known as Memphis Minnie. 76 jaar oud worden nog. Dat is redelijk oud. En zeker als je in het kader zet van het leven wat ze leiden hebt natuurlijk. Want 36 jaar heeft ze daar toch in Chicago een beetje de blues gezongen. En was een van de bekende figuren daar. En dat in een mannenwereld, dat is natuurlijk een vrouw onvriendelijke mannenwereld eigenlijk, is dat natuurlijk een hele prestatie. Ze komt uit een gezin van 13 kinderen en ze was de oudste. En ze is ook 3 keer getrouwd geweest, waarvan de belangrijkste eigenlijk is Kansas Joe McCoy, waar ze dan ze hebben ook nog 6 jaar met Willie Brown gespeeld en ze is later nog een keer hertrouwd. En dan moet ik even spieken, en die meneer die heet
0: Little St. Joe.
1: Ja, Little
0: St. Joe. Zie ik op mijn briefje staan.
1: Ja, het is vrij belangrijk geweest. Hits gehad, zoals Hoodoo Woman, Bumblebee. En het is toch een beetje een andere zangeres als Bessie Smith en wie hadden we nog meer in die tijd? Nou ja,
0: Ma Rainey,
1: ja. Dus dit is toch iets anders.
0: Ze was heel duidelijk van, De country blues kant, ja?
1: Ja, ja. Dat heeft ze altijd, is ze altijd blijven spelen. Maar hij is een belangrijk iemand geweest in de blueswereld. En ook, het is ook iemand net zoals, hoe heet hij nou weer uit?
0: Willie Foster?
1: Willie Foster, ik kan die naam maar niet onthouden van die man. Die ook terugkomen is. Dus, maar ook allebei een beetje om dezelfde reden. Die Willie Foster, omdat ze zijn... Omdat zijn moeder daar niet goed mee ging. En die hing nogal aan zijn moeder. Mm. En zij ook vanwege het probleem zelf en zo. Ik denk dat die mensen dan toch weer naar een alle stee wilden. Ja, dat heb je wel vaker. Maar het is in ieder geval een belangrijke...
0: Ze was niet alleen een zangeres, maar ook een goede gitarist, of niet?
1: Ja. The woman with a guitar werd ze ook wel eens genoemd. Mm.

just in my bum, I believe home.

0: Memphis Mini met Nothing and Ramblin'. En dat naar aanleiding van ons bezoek aan het kleine kerkhofje door in Walls, net ten zuiden van Memphis. Waar ooit een plekje was waar 300-400 mensen wonen.
1: Ja. Memphis Mini die is terugbracht en die is terugkomen. Ze hebben daar een steen neergelegd. Eerst drie jaar geleden was dat set.
0: Ja.
1: Daarvoor was het unidentified grief, he said. En hij had het over dat zij eigenlijk nog de plaats kregen had in de muziek die zij verdiend had. Hij wist er zelf niet zoveel van. Het was meer zijn ouders die het mooi vonden. En ja, door dat kerkje werd prachtig onderhouden. De mensen die daar vroeger woond hadden. In Memphis en zo en all over the country. Want die, met de mechanisatie waren ook die huisjes weggegaan. En was de kerk alleen nog overbleven. En die werd verzorgd door die mensen allemaal.
0: Memphis is vandaag in deze aflevering van Harry's Blues eigenlijk van twee kanten bekeken. Aan de ene kant het uitgaan en het vermaak in Beale Street. En aan de andere kant de bezinning op het kleine kerkhofje van Memphis Mini in Walls. Ongetwijfeld zal Muddy Waters ook regelmatig gespeeld hebben in Beale Street in Memphis. En af en toe ook samen met Memphis Mini speelde. Ja, nee, dat weet ik wel zeker. Want in het boek kwam ik ergens tegen dat zij een strijd uitvechten met Memphis Mini. En nou, ik dacht met Howlin' Wolf wie de meest populaire door was. Want ja, Memphis Mini was
1: in Chicago, denk ik.
0: Was in Chicago, ja. Was in Chicago, de rechtliga, ja. Memphis Mini was toch natuurlijk ook een hele bekende
1: dame. En een zeer behulpzaam iemand die ook mensen hielp en zo. Samen met Big Bill Brunzy. Want als mensen moeilijkheden hadden, dan gingen ze vaak naar Big Bill Brunzy toe. En die hadden helemaal niet het gevoel van dat het indringers waren. Maar die hielpen mensen daar. En die waren ook zeer geliefd.
0: Nou, bij Muddy waren de vrouwtjes sowieso ook zeer geliefd. Want
1: als je het
0: boek deur leest, dan hebben de verschijnen aan de hand gehad.
1: Ja.
0: Ook al bleven we trouwens wel langer bij Ine.
1: Ja, bij Geneva.
0: Ja, daar draaien we straks een nummer van. We draaien het eerst in mijn nummer, dat vond ik ook heel mooi. Ik hoor je dan ook weer tegen in het boek. Een van de bekendste nummers van Memphis Mini hebben we hiervoor ook gedraaid. Dat is Bumblebee.
1: Ja.
0: En de bij speelt in de muziek nogal vaak een rol, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje wat cryptische tekst meestal.
1: Ja, natuurlijk. De honeybee, dan weet je wel, de stinger enzovoort.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: En I'm a king bee.
1: Ja, ja. I can buzz all night long. Dus dat gaat toch de richting van de seks op.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Muddy Waters heeft ooit een keer een refashioning gemaakt van een nummer van Memphis Mini in 1929. Dat is Bumblebee. En hij merkt ervan, honeybee.

0: De Honey Bee van Muddy Waters uit 1967 van de LP More Real Folk Blues. Mooie LP trouwens.
1: Ja, vind ik een hele sterke, vind ik dat.
0: Buzzing Around, dat hoorde de baby blijkbaar in die tijd.
1: Ja, dat is, Muddy is natuurlijk wel een womanizer ook, hè?
0: Ja. Yeah. Ja, aantrekkelijke man natuurlijk. Ja,
1: ja, en,
0: Die foto's hier in het boek ook ziet staan. Want er staat, ik denk dat er een stuk of 50 foto's in staan. Maar dan zie je een zeer aantrekkelijk heerschap. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat doet een beetje aan Robert Johnson denken. Die zag er ook altijd heel goed gekleed uit. Dat was ook een man die zich keurig in het pak stak. Maar dat ook door die zich ook een beetje de vrouwen liet onderhouden en zo.
0: Ja, ja, ja. Dat, had Murray, dacht ik, wat minder de neiging toe.
1: Nee, maar ja, die wilde wel goed uitzien. Want die vond toch dat die muziek die hij maakte, dat dat wat te zeggen had. En als zodanig wou je er niet sloppy uitzien.
0: Ja.
1: Hij zei, hier ben ik. Ik zie er zo uit. En die muziek, dat is cultuur. Dat moet je respect voor hebben.
0: Ja, ja, en het aantrekkelijke naar de vrouwen toe kwam natuurlijk ook in de muziek. Hè, in nummers als Hoochie Coochie Man en dergelijke. Komt dat ook duidelijk naar voren natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, je moet rekenen dat zo'n man populair was. En die speelde in zo'n band. En die had natuurlijk ook wat meer kazen dan een normale iemand, weet je wel.
0: Maar ik vond wel grappig dat
1: de vrouwen ook wat makkelijker verzieren, denk ik dan.
0: Maar hij is wel altijd aan zijn oorspronkelijke vrouw, die is wel trouw aan bleem.
1: Ja, ja. En hij heeft het wel eens een keer verbruikt. Maar,
0: jawel, jawel. Je had ook wel kinderen bij andere vrouwen.
1: Ja.
0: He, want die Williams, die zoon van hem, die ook in de muziek gegaan is, die was bij een andere vrouw, ik weet niet eens meer welke, maar als die dan wel in het boek. Lees het maar eens in mijn keer nog, mensen. Maar een van de mooiere nummers die ze ook gemaakt heeft, dat gaat dan over over zijn enige echte vrouw, over Geneva, Little Geneva, Muddy Waters.

0: Papier.
1: Yes, I was standing in my kitchen.

0: ode aan zijn vrouw. Little Geneva van Muddy Waters. Later is hij trouwens nog, toen zijn vrouw overleden is, is hij nog weer hertrouwd met een vuile jonge vrouw, met Marva. Dat allemaal uit het boek. Muddy Waters, The Mojo Man. Met een prachtig veelwoord van Eric Clapton. Met een hele goede aanbeveling er ook bij achterop. Onder andere van Levon Helm.
1: Ja, de drummer van de band. En, ja. Die zegt ook dat het een geweldig boek is. Die eigenlijk zo in één keer uitleest en zo.
0: Nou, is ook zo. Ja. Ik denk dat het boek ondertussen al wel een paar keer gelezen heb.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat echt meer dan de muiterweer is. Hij er ook belangstelling voor hebt. Het is Udegim, de ECW Press in Amerika. Daar kun je het ook bestellen. www.ecw.ca. Het kost $18.95. Daar komt de verzendingskosten uiteraard nog bij. Het zal een dollar af 6 ongeveer wezen. Dus ja, wat al met al bij pakweg een kleine 40 gulden bij ongeveer kwijt. En dan hij een schitterend boek hij in handen worden in de historie van de bluesmuziek. Op een prachtige manier is neergelegd in Muddy Waters, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De rivier, de Mississippi, speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van de bluesmuziek.
1: Ja, boten. Mensen, daar giet vooral over. En ook de geschiedenis van die boten en van de mensen die erop werk hebben en die erop gokt hebben en al dat soort andere dingen.
0: En in die Mississippi door ligt een klein eilandje, bij de stad Memphis, en daarop is een prachtig museum.
1: Mud Island, de volgende keer.
0: In Harry's Blues, The Way Up North, de volgende aflevering. Die van vandaag die weer maakt door technicus Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: the Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Blues is echte live muziek, dan komen alle emoties het best tot hun recht. Dit wordt dan ook een uurtje live blues. Dit is een opname van QB and the Blizzards uit 1968 in de Rijnhalle in Düsseldorf. Met Eelco Gelling op gitaar, Herman Brood piano, Jaap van Eyck basgitaar, Dick Beekman drums en Alexis Corner als gastgitarist. Het nummer is geschreven door Eddie Boyd. QB and the Blizzards, 5 Long Years.
3: This one is dedicated to Eddie Boyd. It's called 5 Long Years.

0: you very much. Thank you very much indeed. You're very kind of you. Feel about it. Feel about it.
1: QB and the Blizzards, 5 long years. De band van gitarist Greg Koch begeleidde blueszanger Melford Milligan tijdens een live optreden voor de radio in Milwaukee. Het is een compositie van Sam Cooke. Melford Milligan, Changes Gonna Come. I was

0: Milford Milligan, Change Is Gonna Come. Het komt van het album Killin' It Live van bluesgitarist Tommy Castro uit San Francisco. Het album werd opgenomen tijdens concerten in New York, Californië, Michigan en Texas. En Tommy Castro schreef het nummer samen met bluesgitarist Joe Louis Walker. Tommy Castro, Loose, Loose.
1: Dream of coming to Pauling, New York without playing a low-down funky blues.

Castro, Loose Loose. Het komt van het album Blues Alive van gitarist Gary Moore. Het album werd opgenomen tijdens een live optreden in de Hammersmith Odeon in Londen. Het is een eigen compositie. Gary Moore, Story of the Blues.

Gary Moore, Story of the Blues. John Mayer nam zijn live album Try op in New York met basgitarist Steve Jordan en drummer Pino Palladino. En hij kopieerde het format van Stevie Ray Vaughan, die altijd met basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton speelde. John Mayer, Gravity.

John Mayer, Gravity. Junior Wells, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. En hij is zo'n klassieke bluesartiest. Hij nam zijn live-album Junior Wells and the Aces op in Boston. Het nummer is geschreven door Amos Blackmore. Junior Wells, I Don't Know.

0: And you see what happened?
1: Junior Wells, I don't know. Rita Chiarelli, dat is een Canadese blueszangeres en ze heeft Italiaanse roots, maar in Italië trekt ze geen volle zalen, in Duitsland wel. En daarom nam ze haar album What a Night Live op in het Duitse Regensburg. Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli, Tupelo. Joe Bonamassa nam zijn album A New Day Yesterday op in Fort Wayne in Indiana met basgitarist Eric Scar en drummer Kenny Cram. Joe Bonamassa, If Heartaches Were Nickels.

0: Joe Bonamessa, If Heartaches Were Nickels. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Fleetwood Mac nam het album Preaching the Blues op met Christine McVie Perfect op piano, de twee gitaristen Danny Kilwar en Jeremy Spencer, basgitarist John McVie en drummer Mick Fleetwood. Fleetwood Mac, Teenage Darling.
1: Teenage Darling. Thank you.

0: Jeremy Spencer.
1: On Route 66, at the Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuwe muziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trippin' to a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar weer begint met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio die woont alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uitgekomen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019. Titelstuk van de CD: If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de CD uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een CD uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in de Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam waar de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest met als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gang is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uit de kom. En daarvan The Ballad of Pinky Hernandez.

0: gotta get tough or die. El Dorado screaming out the window, you gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keane en John Mellencamp en dat soort dingen. Beste meiden weer. Houston Martin.

Talisman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, daarbij denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News. MUZIEK

Twee gitaren, Carol Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat hij overleden is. De legendarische saxofonist uit Grunning, die op 3 oktober op 89-jarige leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelt in het noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorder Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Bluespots. En daarin ging Harry Musquet altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeente. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Musquet met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek op zijn alt-sax

Trip into a Midnight Blues uit 1968. Check in on my baby van Sonny Boy Williamson. En met op saxofoon, alt saxofoon, was dat Jenne Menema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonny Boy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonny Boy Williamson de second, die wij dus kent, Sonny Boy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam heeft. Sonny Boy Williamson.

Het was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up On My Baby. Nou, dan nog een recente, uw 2018. Dat is van van de harmonica-man, van Mark Wenner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Wenner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up On My Baby. Wat trouwens wel verschillende schreef. De ene schreef Checking On My Baby, dat is Cuba in the Blisters uit 1968. Checking Up On My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking On My Baby van de Mark Wenners Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look on Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look on Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, van ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel oud nummer, 1945. En later bekend worden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look Over Yonder Wall.

Look Over Yonder Wall van de B.G. Hagen Blues Band van de cd All Around Man. Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begunde bij de Robert Gray Band. Later speelde hij in Roomful of Blues. En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stilettos. Dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wil te zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harry's Blues heel veel aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, waar we begonnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het stuk Sandy Track.

relaxed muziek van deze Dan Tuffy, de man uit Australië die ondertussen in Nederland woont, van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland, man uit Oklahoma. Trouwens ook de staat waar T.G. Kale ook vandaan kwam, Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat The Country was, maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is The Country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raven, dan is het een duif. Altijd in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana-kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Aretha Franklin leende het nummer van de gospelgroep The Soul Stirrers en ze nam het op voor haar debuutalbum bij Atlantic Records. Aretha Franklin, Good Times.

Aretha Franklin, Good Times. Joe Walsh, dat is een gitarist uit Kansas. En we kennen hem uit de bands James Gang, Herbs, The Best, Ringo Starr en his All-Star Band. En natuurlijk van The Eagles. Maar daarnaast maakt hij ook nog 11 soloalbums. En dit is een eigen compositie van Joe Walsh. Life's Been Good.

0: Joe Walsh, Life's Been Good. Sam Moore en Dave Prater kwamen elkaar tegen het clubcircuit van Miami en bij Stax en Atlantic Records werden zij het grootste soulduo uit de historie. Dit was een top 20 hit in Amerika voor Sam en Dave. Suit Me.
1: Shoot me. Shoot me. Shoot me. Shoot me. Shoot me. Everybody, come on and clap your hands, will you? Just for me now. Yeah.

Sam & Dave, Suit Me. Foreigner, dat is een Amerikaanse band onder leiding van de Engelse gitarist Mick Jones. Hij speelde jaren in Frankrijk bij Johnny Holiday en later in Engeland bij Spooky Toot. Het is een compositie van zanger Lou Gramm. En het nummer eindigde 6 in Amerika, 9 in Canada, 13 in Nederland, 18 in Ierland en 24 in Engeland. Foreigner, Cold as Ice.

Foreigner, Cold as Ice. Songwriter Burt Burns had er zelf al een hit mee gehad onder de naam Russell Burt. En vervolgens ging hij met de Isley Brothers de studio in. En de Isley Brothers hadden net een wereldhit gehad met Twist and Shout. En deze single werd opnieuw een hit in Amerika. The Isley Brothers, You Better Come Home.

The Isley Brothers, You Better Come Home. Rod Stewart nam het nummer op met de Australische band Peyton Lee Jackson. Deze band had geen zanger in hun midden die dit nummer goed kon zingen. En daarom werd Rod Stewart als sessionzanger ingehuurd. Het werd een bescheiden hit in Engeland, Amerika en Canada. Rod Stewart, In a Broken Dream.

Rod Stewart in A Broken Dream. Irma Franklin, dat was de zus van Aretha Franklin. En ze had een groot hit met Piece of My Heart, een nummer geschreven door Burt Burns. En dit was de opvolger, opnieuw een compositie van Burt Burns, die overleed voordat de single uitkwam. Irma Franklin, Open Up Your Soul. MUZIEK

Irma Franklin, Open Up Your Soul. Het is een compositie van organist Ken Hensley van de Engelse band Uriah Heep. En het nummer eindigt op 5 in Nederland, 9 in Denemarken, 15 in Duitsland, 17 in Finland, 25 in Canada en 39 in Amerika. Uriah Heep, Easy Livin'.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Rockstar van Dolly Parton is het album van deze week. En Dolly
0: van de week.
1: Rockstar van Dolly Parton is het album van deze week. En Dolly Parton.

Dolly Parton, Purple Rain. Garnet Mims uit Philadelphia had een grote hit met Cry Baby en dat werd later opnieuw een grote hit voor Janis Joplin. Hij was een protégé van songwriter en producer Jerry Recovoy en later werd hij predikant in de gevangenis. Garnet Mims, One Girl.

Garnet Mims, One Girl. Dr. Feelgood, dat was een Engelse pubrock band uit Canvey Island met gitarist Wilco Johnson. De band heeft 44 albums gemaakt en 10 hits. En dit was een hit in Engeland en in Spanje. Dr. Feelgood, Roxette.

Dr. Feelgood, Roxette. Hoagie Lance, dat was een voormalige gospelzanger die mooie soul- en bluesnummers opnam voor producer Robert Mellon. En die werden dan uitgebracht op Judy Records. En dat platenlabel was genoemd naar de dochter van deze Robert Mellon, Hoagie Lance. Cry Some Tears.

Hoagie Lance, Cry Some Tears. Het is een compositie van zanger Justin Hayward. Het werd een nummer 1 hit in Nederland en in Ierland. 2 in Engeland, 7 in Nieuw-Zeeland, 9 in Duitsland en België en 21 in Amerika. The Moody Blues, Question.

The Moody Blues, Question. Wilson Pickett nam het nummer op voor zijn album In the Midnight Hour en hij werkte altijd met dezelfde achtergrondzangeres, Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Wilson Pickett, Teardrops Will Fall.

Wilson Pickett, Teardrops Will Fall. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Willie DeVille schreef het nummer voor zijn album Cabretta. En het nummer werd later gebruikt in de film In the Land of Women. Het nummer eindigde 3 in Nederland, 20 in Engeland en 25 in Nieuw-Zeeland. Ming DeVille, Spanish Stroll.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opnemen in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drents Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grollen, het Cuban Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van De Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in De Amer.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmore James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmich en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. En toen werden Harry en Friends en dat is het hele jaar zo gebleven. Maar dat nummer wat we nog net gehoord hebben, ja, dat was het nummer was afgelopen en Harry die ging dus door de baandeur naar achteren. En dat was ook de laatste keer dat wij hem in de Amer hebben zien, want in september is hij toen overleden. Dus yeah. Het is wel een, voor mij in ieder geval, een hartstikke bijzonder nummer.
0: 8 januari 2011 was dit en Harry zei nog heel optimistisch, tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar, ja.
0: Helaas, het kwam er niet meer van en dat maakt dit soort materiaal ook tot uniek materiaal.
1: Ja.
0: Want vanaf wanneer speelde Harry al in de Amer eigenlijk?
1: 1995.
0: Zo.
1: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter en ja, van het een van het ander. En ja, Harry zei van, ik moet hier maar eens een keertje komen spelen.
0: Ja.
1: En dat was eerst in het café. En later is naar het deel toe gegaan voor wat meer publiek. Maar 1995 was de allereerste keer van en Harry in de Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag van het nieuwe jaar.
0: Die eerste zondag, hè?
1: Een soort nieuwjaarsvisite. Ja. Ja, ja.
0: Eén keer was hij er even niet, hè?
1: Ja, dat was je hond weglopen. Ja, dik op paniek. Hul rolde op de kop.
0: Ja.
1: Wij in de Amer, ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in de Amer. Ja.
0: Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè, van dat de hond ging voor.
1: Altijd,
0: hè?
1: Altijd.
0: Ja, nee,
1: altijd.
0: Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar Curaçao ging, naar het optreden in de Amer, ging naar Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten?
0: Hmm.
1: Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
0: Yeah.
1: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
0: Precies.
1: Ja, grote liefde voor de dieren.
0: Ja. Yeah. Harry de Jong, ik noem jou maar een programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal is dus samen met Jan de Haan. Klopt. En met Gerry van Banneveld.
1: Ja.
0: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Mm-hmm. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
1: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, net als Harry dus.
1: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
0: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof.
1: Ik woonde in de Dichtershof.
0: Ja.
1: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Aparte jongen. Ja, toen al. Nee, wat ik zeg, ik kende hem. Hij kende mij totaal. Ja. Acht jaar zat er verschil tussen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja. Ja.
0: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
1: Of het kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Asno de Bronfiets daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dat zal ik van een van de jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bronfietsen en geen muziek. Nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, 2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze zijn er. We kunnen beginnen. Ja, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja.
0: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat, de trouwe fans die waardeerde hij ook.
1: Hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje familie. Nou, Harry heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
0: Okay.
1: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus toen een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
0: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Ik bedoel, hij was zelf enig kind.
1: Ja.
0: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemold getrouwd was. Dat Clint Biemold weer vanaf staan. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
1: Hotel Grollo, ja.
0: Ben je er ooit bij? Dat is toch niet? Bij die opnames?
1: Ja, ik liep daar rond.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vond het een beetje te ver gaan om die opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste. Mm-hmm. Ja, en dat was... Het was erg, erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al die muzikanten die er rondliepen. Huub van der Lubbe, Tiende Schoenmaker. Benny Jolink. Van de Koldiering.
0: Barry
1: Hay en zo. Ja, dat was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Loewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo daar ontstaan.
0: Ja, nou je het over Daniel Loewis hebt, hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Mm-hmm. Door op dat kleine schermpje mm-hmm. van Daniel Loewis en Benny Joling. In 2000 bij die opname van Hotel Grollo. Ja. Dat is zeer de moeite waard, het filmpje van der Linden. Ja. Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker. Ja. En zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday. Ja.

0: De versie van Tineke Schoenmaker van Somebody Will Know Someday, opgenomen in de Amer met techniek van Jan Schuurman.
1: Albert, ik was erbij dat hij in de opnamewagen stond en dat Tineke dit nummer deed. En voor mij staat het ook op het DVD. Video heette nog, geloof ik, nou toen een video. En dat hij zei van niks meer te doen.
0: Ja.
1: Hij stond er echt ontroerd. Zullen naar Tineke Schoenmaker verliezen. Het is ook een ijzersterk nummer.
0: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
1: Ja.
0: Zeker van de ballads van Harry.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Misschien dat het er nog ooit wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musquet, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opgenomen wordt, dat Tineke door in ieder geval ook bij is.
1: Dat
0: zult toch mooi wezen.
1: Dat is ook prachtig.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptredens, zeg maar. Welke herinnering heb jij daaraan? Hoe herinner jij je die?
1: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
1: Twee keer volle bak.
0: Ook voor dezelfde mensen elke keer, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Ja.
1: Maar omdat je was er een beetje, nou zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, de jongens in de kleedkamer die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
0: Nee.
1: Iedereen wil wel aan hem zitten. Iedereen wil een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 16:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 16:45. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
0: Ja,
1: maar dan waren dus 95% van de mensen waren dan weg.
0: Ja.
1: Maar Harry was... Ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek maken.
0: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
1: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond, nou, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord. Hoe dat allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika, daar werd over verteld. Hoe hij in Amen terechtgekomen is.
0: Mm-hmm.
1: Hij was ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Tezink ook in de Amen heeft weten krijgen. En dat is dankzij Harry dat gebeurd.
0: Ja.
1: Dus hij heeft veel van ons gedaan.
0: Ja. Die goede band met Erik Taylor, die is ook wel...
1: Tot op heden, hè? Tot op heden. Maar de laatste keer was hier bij de opening van Winnen wat
0: maar
1: aan.
0: Ja, helaas was dat een dikke flop. Maar
1: dat,
0: niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
1: Zeer ongeschikt.
0: Erik Taylor wil zien, mensen moeten naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
1: Oktober, november, dan is hij er weer.
0: Hij stiet wel weer op programma komende jaren.
1: Hij staat er weer bij.
0: Zolang
1: hij leeft,
0: komt hij naar de Amer.
1: Erik Taylor in de Amer.
0: Ja. Jouw volgende keuze, ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
1: En het archiefbeheer.
0: Ja. En het archiefbeheer, dat is So Many Roads.
1: Ja.
0: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
1: Eigenlijk So Many Roads to Travel. Eigenlijk naar aanleiding van die verhaal die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads gezien. So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. En daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje bij.
0: Hij had ook een topografisch geheugen trouwens, hè? Ja,
1: onvoorstelbaar.
0: Ja.
1: Er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek, maar dat was echt niet zo.
0: Hij was goed
1: ingelezen altijd. Dat is precies waar hij het over had.
0: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmich van der Vecht. Te gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt waren twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist. Van, god, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou dat ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was er. En ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was groot. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieben komen.
1: Altijd
0: de nieuwjaarsconcert. Hè? En
1: altijd.
0: Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaanden zat hij altijd op Curaçao. Ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel.
0: Dus ja.
1: Altijd naar de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Daar was, Dovina ook geen uitkomen, niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar de Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begon is door Harry Musquet, wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of dat een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet of dat het gewoon kenmerkend voor het concert van 4 januari 2009 is. Want...
1: Nou, dat was dus weer dat trio Musquet. En aangevuld met Miklas Fürst en Peter van Soest. Miklas op de saxofoon en Peter op de trompet.
0: Yeah.
1: En No News is Good News, ja, dat is een nummer. Ja, ik vind dat persoonlijk vind ik dat een van de mooiste nummers. En, ja, en live vind ik hem eigenlijk het allermooiste.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards. En ik zag Miklos Furst, zag ik er ook nog bij staan. Ja. Dus,
1: maar wat zo mooi was in de Amer, oud, zoals met dit nummer ook. Harry zit op een stoel. En die heerst dan ook over de band. Hè? Net zoals in die, wat we hier ook zien op die scherm. Dat hij dus aanwies van, nou jongens, een solootje van die kant. Ook met in een kleine setting. Harry op de stoel de veur. En dan wees je naar Helmi. En dan wees je naar Erwin. En dan Peter van Soester. Dus dan waren die dus eenmaal aan de beurt. Dus.
0: Ja.
1: En dan zit hij op de stoel.
0: Ja. Ja.
1: En magnifiek.
0: Hij gaf zo ook altijd de credits. Hè?
1: Altijd.
0: In de naam nummer van de mensen.
1: Altijd. Ja, klopt.
0: Mooie herinnering, Doran. In welke mate leeft de geest van Harry Musquet nog voor in de Amer? Op welke momenten denk jij nog aan hem?
1: Altijd. Als ik in de Amer ben en de foto's in de zaal, dan zie ik Harry Musquet.
0: Ja, ja.
1: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert. Toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te zoeken, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
0: Hmm.
1: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten. En dan met die opnames van de Amen erbij. Ja, dus hij is altijd wel een beetje bij me. Ja, absoluut. Ja.
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat bij optredens van Barrelhouse, van Eric Taylor, King of the World, waar Erwin Java is.
1: Ja, zeker. Dan
0: zit die geest van Harry, die is er toch een beetje aanwezig. Hè?
1: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Eric Taylor, die... altijd even naar die foto toe. Legt hij de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo wordt opgenomen. Toen kwam Harry in de Amer met de teksten. En dan zat hij samen met Eric Taylor aan tafel. Zaten ze de tekst door te nemen als dat grammaticaal, als dat allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed en Harry kreeg een schouderklopje.
0: Ja,
1: was veel trots, jongen. Ja, dat was mooi.
0: Vak bedoeld dus onder elkaar, maar vak. Het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dat.
1: Ja.
0: Daar had hij, aan Erik Till had hij dan een hele goede. Waardeerde hij ook zeer. Ja.
1: Maar dat kan ook bij ons in de Amer. Hè. Ik bedoel, het was hartstikke druk. Erik Till was er volle bak. En zij zit met zijn tweede aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om dus even die mensen een handje te willen geven. Nee. Mooi zo laten.
0: Ja. Ja, maar door hem. De Amer is een muziekcafé.
1: Daarom.
0: Ja?
1: Daarom.
0: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
1: Ja. Huub die was in 2000 was Huub volgens mij bij op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amer toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amer was.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub die woonde in Amsterdam, Bomen Cafetaria. En er stond, onderaan de straat, er stond een prullenband, die stond in de fik. En Huub die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerouders aan met heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillenhoeveel stralen. Huub die zult misschien een beetje overdreven hebben, maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van, hier moet ik een liedje over maken. Laaiend Vuur.

0: Thank you, Coach Shields.
1: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij had hier toevallig?
2: In 2000.
1: 2000?
2: Ja, voor mij 2000.
1: 2000, ja. Millenniumwisseling.
2: Ja.
1: Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Java natuurlijk en Helmin van der Vest.
2: Ja.
1: Ik weet niet wie als er op trompet of saxofoon erbij aanwezig was.
2: Ja, ja. Of Miklas of Peter van Soest.
1: Ja, een van die
2: twee. Een van die twee waren er zeker bij.
1: Ja, ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit Ude Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit, zeg maar, die spat er vanaf.
2: Ja. Ja.
1: Ik wil ook nog een versie van Window of My Eyes horen, nu de Amer. Want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
2: Daar kom je niet aan, hè?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Dit is een opname van uit 2009, ja?
2: 4 januari 2009.
1: Ja.
2: Samen met Miklas Fürst en Peter van Soest.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bijzonder of?
2: Gewoon lusten.
1: Gewoon lusten.
2: Hartstikke.
1: Window of My Eyes.
2: Ja.

0: Christmas.
1: Ja, mooi nog even die toevoeging, hè?
2: Dit was voor Relis.
1: Dit was voor Relis, ja.
2: Ja, Relis de Beek.
1: Ja.
2: Ja.
1: Goede kameraad van haar, ja. De commissaris van de Koningin in Drenthe. En de verwantschap tussen die man, die was opmerkelijk eigenlijk. Beide uit een klein stadje. De een uit Coevorden, de ander uit Assen. Beide een arbeidersachtergrond. Beide een bekendheid te worden. Ja, en ja, dat klikte tussen die beide mannen. En helaas, je bent geen van beiden meer
2: nee,
1: onder ons.
2: Nee.
1: Jullie bent samen opgegroeid bijna, althans in dezelfde omgeving. De dichters of in Assen.
2: Ja.
1: De een aan de Vondellaan, jij aan de Bilderdijklaan.
2: Ja, ja.
1: Heb je Harry zijn hele leven gevolgd eigenlijk? Of is hij ook wel eens een tikje uit beeld geweest?
2: Nee, ik denk ook altijd wel dat hij af en toe wel eens niet in beeld was.
1: Mm.
2: En toen hij in Grollo ging wonen, ja, toen kwam hij er weer een beetje terug, denk ik. Maar laat maar even vooropstellen. Ik kende Harry Musquet, maar Harry Musquet kende mij dus niet, hè?
1: Nee.
2: Ik bedoel, maar ik heb hem altijd wel gevolgd, ja. Ik had ook een stel kameraden, die waren ook helemaal gek van hem.
1: Ja.
2: Johan de Vrome was een van die vrienden. En Bertus de Vrome, zijn vriend.
1: Ja.
2: Of zijn broer. Die was dus roadmanager bij de Blizzards. Dus,
1: ja.
2: Ja, dus dat is er altijd wel geweest. Harry is altijd in mijn leven geweest.
1: Ja, ja.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Altijd. Ja. De ene keer wat meer dan de andere keer. En ja, het was ook een man, als je met hem stond te praten, hij had altijd ontzettend veel belangstelling voor jou. En over de muziek praten, dat wilde hij niet.
1: Mm.
2: Hij zei, want ik praat niet over jouw werk. He, wat voor werk jij doet, hij zei, daar praat ik ook niet over.
1: Yeah.
2: We praten niet over de muziek, maar we praten over andere dingen. En dat was Harry.
1: Ja.
2: En natuurlijk het grootste gros van mensen die wilden altijd over muziek praten. En,
1: ja, maar het was denk ik ook voor een deel zo, Harry, die, terwijl hij de bluesmuziek zong van Cube in the Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig.
2: Ja.
1: Voor zichzelf.
2: Ja. Ja,
1: want ik weet van Harry van dat hij, en zeker in het laatste deel van zijn leven, dat hij veel meer klassiek draaide dan bluesmuziek.
2: Ja.
1: Man
2: ja.
1: had een hele brede belangstelling natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou, die belangstelling en de persoon Harry Musquet kunnen nog zien hier in het Drents Museum. Nog tot en met 5 juni.
2: Ja.
1: Er is een combinatiekaart mogelijk tussen het Cube in the Blizzard Museum in Grollo en het museum hier. Kost maar 12,5 euro. Kunnen beide tentoonstellingen toe. En als je dan misschien naar het Holland International Blues Festival gaat, dan kun je het allemaal nog combineren ook. Kun je er een prachtig weekend van maken. Volgende week zondag is de laatste uitzending van Harry's Blues live vanuit het Drents Museum. De week door Noord, dan doen we weer vanuit de studio. En hopelijk vanaf september ook weer gewoon. Als jij nou de betekenis van Harry Musquet voor jou, maar ook voor Drenthe, zullen we het meegeven, Harry de Jong? Hoe zul je dat onder woorden brengen?
2: Hoe ik Harry zie en...
1: Ja, welke betekenis hij voor de mensen in deze provincie had.
2: Nou, ik denk wel heel veel. Want je kon ook altijd een beroep op Harry doen, hè? Als een of andere vereniging of zo die een kartrekker nodig had of een lijstduwer, hoe ik dat wilt noemen. En Harry die kon daarin wat voorwerk verrichten. Dan deed hij dat.
1: Ja.
2: Voor de natuur en voor allerlei andere zaken.
1: Dus, als het bluesdagen bijvoorbeeld.
2: Als het bluesdagen. En Harry was dan echt niet de broer om wat voor ons te doen.
1: Ja.
2: En je kon hem ook altijd vragen. En als Harry zei van ik doe het, dan deed hij het.
1: Ja.
2: En ik doe het niet, dan deed hij het ook niet. Ik bedoel, er was geen...
1: Het was duidelijk.
2: Het was geen middenweg.
1: Ja.
2: Ja, nee.
1: Dat is voor jou wel herkenbaar, geloof ik. Nee.
2: Voor mij heel herkenbaar, ja. We doen het of we doen het niet.
1: Je weet waar je aan toe bent.
2: Absoluut, ja.
1: Nou, dat geldt voor de Amer, denk ik ook. Dit seizoen van de Amer zit erop.
2: Ja.
1: September begint weer, wanneer?
2: Wij beginnen 20 augustus met de voorinschrijving voor de concerten. Voor het seizoen half september tot en met half mei. En dan kunnen mensen dus in de Amer, dat weekend in de Amer, kunnen ze dus reserveren voor de concerten. En na het weekend dan kan dat ook per telefoon, per mail, hoe dan ook. Ja.
1: Jij bent altijd bereikbaar?
2: Ik ben altijd bereikbaar, ja. Ja.
1: Hoeveel concerten staan er voor het komende seizoen op het programma?
2: 82.
1: 82.
2: 82.
1: En zit er nog wat ding bij die gerelateerd bent aan Harry Musquet? Kan ik dat zeggen? Zit er een Barrelhouse bij? Zit er een... Nou, Erik Taylor vertelde je al.
2: Barrelhouse zit erbij, Erik Taylor zit erbij, Ian Matthews is erbij. Die is ook via Harry bij ons binnengekomen.
1: Ja.
2: En,
1: ooit ook nog de gast in dit programma, ja.
2: Ja. En My Blue Fan. Dat is een trio uit Utrecht. die de laatste seizoen bij ons in de Amen waren. En die deed toen een nummer van Harry. Nou, echt waar. Kippenvel zo mooi.
1: Ja.
2: En toen bij de opening van de Winderwacht met Aris hier in het museum hebben ze ook nog daar deden ze de aftrap, zeg maar, van de muziek. En die komen ook terug. En ik verwacht daar wel wat van.
1: Ja.
2: Ja, ik verwacht daar zeker wat van. Ja.
1: We zullen het zien, Harry.
2: Ja.
1: Dank voor jouw aanwezigheid hier in Harry's Blues. Het was echt Harry's Blues dit keer. Ja. Blues van Harry de Jong.
2: Ja, zoals Harry ook zegt, van handgemaakte muziek.
1: Ja. Nou, en de handgemaakte muziek die past het beste in de Amen.
2: In de Amen, en dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ja.
1: Techniek van de uitzending was Ruben Ester. Presentatie en productie Albert Haar. En we besluiten met een live opname uit Wijk bij Duurstede. Wat verder van huis, niet in de Amen. Maar Ramblin' on my mind, Harry.
2: Ja. Wandelen in mijn gedachten.
1: Ja. Met Harry.
2: Mooie afsluiter.
1: Oké, bedankt. Thank you.

This is two.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Del Shannon uit Michigan scoorde in Engeland veel beter dan in Amerika met hits als Runaway, Hats Off to Larry en The Swiss Maid. Maar dit nummer werd de nummer 4 hit in Amerika. Del Shannon, Little Town Flirt.

Del Shannon, Little Town Flirt. James Brown scoorde met een cover van Rusk Lumbo zijn 15e hit in Amerika. En je kunt het je haast niet voorstellen, maar er zouden nog 94 hits volgen in Amerika. In Europa werd dit nummer alleen gedraaid door Radio Luxemburg en het werd helemaal nergens een hit. James Brown, Prisoner of Love.

Ray Peterson, Give Us Your Blessing. Marcy Blaine, dat was een demozangeres uit Brooklyn in New York. En ze nam een demootje op. En de platenmaatschappij vond dat zo goed dat ze er een single van maakte. En ze behaalde de derde plaats in de Amerikaanse hitparade. Dat had ze nooit durven dromen. Ze drong nooit door tot Europa. Marcy Blaine, What Does a Girl Do?

Marcy Blaine, What Does a Girl Do? Het was een cover uit 1920 van Gus Cannon. Dat was een zanger uit Memphis. Maar de Rooftop Singers hadden er een nummer 1 hit mee in Amerika. En daarna werd het nog opgenomen door The Moments. En dat waren studiomuzikanten onder wie enige leden van de groep The Blossoms. The Moments, Walk Right In.

0: The Moments, Walk Right In. In 1962 ging Roy Orbison naar de Columbia Studios in Nashville om een eigen nummer op te nemen. En het nummer scoorde een zevende plaats in de Amerikaanse hitparade. En in de Engelse hitparade bleef het nummer op 9 steken. En in de jaren 80 heeft Roy Orbison het nog eens een keer opgenomen voor de film Blue Velvet. Roy Orbison in Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stars.

Roy Orbison in Dreams. Jimmy Gilmer, dat was de gitarist en zanger van de band The Fireballs. En dat was dan weer de studioband van Buddy Holly. En deze Jimmy Gilmer, die had de nummer 1 hit in Amerika. En het was in 1963 de best verkochte single van het jaar in Amerika. Jimmy Gilmer, Sugar Shack.

Jimmy Gilmore, Sugar Shack. De Drifters scoorden hun 24ste hit met leadzanger Johnny Moore. En deze Johnny Moore had daarvoor Under the Boardwalk naar de hitlijsten gezongen. Dat nummer werd later gecoverd door de Rolling Stones. De Drifters, I'll Take You Home.

I'll take you home. The Drifters, I'll take you home. De Righteous Brothers, bestaande uit Bill Medley en Bobby Hatfield, mochten hun nieuwe single laten horen in de populaire tv-show Shindig. En dat zag producer Phil Spector en hij dacht, met die twee ga ik wat doen. En vervolgens produceerde hij voor de Righteous Brothers de wereldhit You've Lost That Lovin' Feeling. Maar dit ging eraan vooraf. De Righteous Brothers, My Babe

The Righteous Brothers, My Babe. The Ronettes, dat was een damesgroep bestaande uit Veronica en Estelle Bennett, dat waren twee zussen, en een nicht, Nedra Telly. En ook zij kwamen in handen van Phil Spector. Hij maakte meteen Veronica Bennett als leadzangeres. En de eerste single bleef op 2 steken in Amerika en in Engeland op 4. The Ronettes, Be My Baby.

The Ronettes, Be My Baby. 2 jaar na de hit What Did I Say van Jerry Lee Lewis maakte hij een comeback als countryzanger. Maar in die 2 jaar was hij heel veel fans verloren vanwege zijn huwelijk met een 13-jarige nicht. Jerry Lee Lewis, Teenage Letter.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Get Off On It van de Robert Fossen Band is het album van deze week. En dat album is echt fonkelnieuw. Het werd namelijk opgenomen in december 2017 in de studio's The Box in Katwijk. Het nummer is geschreven door Eric Bibb, de Robert Fossen Band. Don't ever let nobody drag your spirit down.

Tommy Tucker, Oh What a Feeling. Solomon Burke uit Philadelphia nam een nummer op van Burt Burns en de achtergrondzangeressen waren de Sweet Inspirations. Het werd een bescheiden hit in Amerika. Van Morrison coverde dit nummer later toen hij onder contract stond bij Bang Records en dat was het label van componist Burt Burns. Solomon Burke, Goodbye Baby.

0: Solomon Burke, Goodbye Baby. The Chartbusters, dat was een band uit Washington D.C. en zij produceerden als eerste Amerikaanse band een Engels geluid. En ze hadden meteen een hit. De zanger-gitarist was Vernon Sandusky en die zagen we later terug in de band van Big Al Downing en bij de Bobby Poe Cats. The Chartbusters, She's the One.
1: One,

The Chartbusters, She's the One. Lou Johnson had een hit in Amerika met een nummer van Burt Bacharach. Met hetzelfde nummer had Adam Faith een grote hit in Engeland. En in Engeland heette het nummer A Message to Martha. In Amerika had het nummer een andere titel. Lou Johnson, Kentucky Bluebird.

Blue Johnson, Kentucky Bluebird. Ben E. King zong een vertaling van een Italiaans nummer. En dat deed hij erg goed. En de achtergrondvocalen waren van de Sweet Inspirations. Dus de platenmaatschappij dacht, dit is een hit. Maar de radiostations pikten het nummer niet op. En de single flopte. Ben E. King, Around the Corner.

Bin Benny King Around the Corner. Weinig mensen in Nederland zullen ooit gehoord hebben van de rock'n'roll zanger Jerry Wallace uit Missouri. Maar de man had gedurende de eerste 6 jaar van zijn carrière 10 hits in Amerika. En tussen 1965 en 1980 kwamen daar ook nog eens 35 country hits bij. Jerry Wallace, Even the Bad Times Are Good.

Jerry Wallace, Even the Bad Times Are Good. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Karel Post deed de techniek, Alice Piest coördineerde de playlist. En we gaan eruit met de vierde single die Otis Redding voor Stax Records maakte. Come to Me.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Chester Arthur Burnett werd op 10 juni 1910 geboren in West Point, vlakbij Aberdeen in Noord-Mississippi. Hij werd ook wel Bigfoot en Bull Cow genoemd, maar hij werd bekend als Howlin' Wolf. Zijn zangcarrière begon hij als koorlid van de Lifeboat Baptist Church in Aberdeen. Hij werkte op de katoenplantages van Louisville, Drew, Cleveland en Twist in Mississippi en Arkansas. Hij speelde in juke joints, op fish fries, Saturday night hops en local dances. In 1948 wordt hij professioneel zanger en maakt hij met Sam Phillips opname voor het Sun label. In 1951 maakt hij opname voor het Chess label in Memphis. Zang, repertoire en gitaarspel zijn beïnvloed door Charlie Patton. Zijn harmonica spel door Sonny Boy Williamson. Veel van zijn latere werk wordt geproduceerd door Willie Dixon en begeleid door meestergitarist Hubert Sumlin. Hij heeft een grote invloed gehad op een jongere generatie blues- en popmuzici, met nummers als Spoonful, Killing Floor en Wang Dang Doodle. Howlin' Wolf's blues was grof, donker, dreigend en onheilspellend. Hij stierf aan kanker op 10 januari 1976. De grote man uit Mississippi.
3: Dit is Aberdeen.
4: Dit is Aberdeen, dat is een plaatsje van 6000 mensen ongeveer. Ik maak me sterk dat ze hier, of ze hier iets van Howlin' Wolf af weten. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon just another whistle stop, wat ze hier dan zeggen. Het is een klein plaatsje waar de trein eigenlijk niet stopt ofzo. Je bent er ook zo weer doorheen.
3: We zullen eens even kijken of ergens een VVV-kantoor is. Een visitor center. En als ze daar mogelijkerwijs iets meer weten.

0: the challenge.
1: Yeah, we can do it, we got young men.
0: This just takes one at a time. One lady built this hall, and then this lady's using it once a month anyhow.
2: Prachtig huis trouwens weer, hè? Valt ze door, hè?
3: No one in the door.
1: It says... To the right, over here.
0: On that, on the right.
1: Oh, yeah.
0: I found the information. What I'd like to do is, if I can, get you set up to talk with Mike Mills, the legislator, who is really interested in him. Because he is more knowledgeable than anyone else about it.
2: Yeah, that looks good to me.
0: She's making a copy of that for you. These gentlemen are with Dutch Radio.
1: Harry.
0: This is Joanne Finn.
2: Hello, I'm Albert.
0: So let me see if I can get Mike.
2: Okay, yeah.
1: Thank you.
2: Oké. Okay. Nou, zeer vriendelijk ontvangen, hè?
1: Ja.
2: Maar ze wisten er net wat jij van onderstelde, niks vanaf.
1: Nee.
2: Ook al was de oude dame die is als vrijwilliger hier werkt in hetzelfde jaar geboren.
1: Ja, precies, ja. Die komt daar weer aan, die is niet meer zo goed ter been. Die heeft een privélift. En ze probeert nu iemand aan de telefoon te krijgen die er meer van weet.
2: Ze is
1: een prachtig oude huis hier. Aan een prachtige laan met magnolia's enzovoort.
2: Want ze bent zelfs bezig, vertelde ze met een dat ze een soort een festival wil gaan maken hier.
1: Ja. Nou ja, misschien zeggen ze dat wel omdat wij hier zijn. Want als ze er niks van weten, dan denk ik ook wel dat het een tijdje duurt voor ze dat van de grond af hebben. Het lijkt me meer een soort van beleefdheidsuitspraak.
2: Tenzij er iemand is die door druk mee bezig is.
1: Ja, dat zou die meneer Mills kunnen zijn.
2: Ja.
0: Oh, yeah. There's no answer.

0: ooit gehoord van Tupelo. Dat is een stad in het noordoosten van Mississippi, van de staat Mississippi. En een stad van 30.000 inwoners. Nou denkt de luisteraar misschien, wat doen ze daar nou eigenlijk? Nou, Tupelo is de geboorteplaats van Elvis Aaron Presley. En wij zitten hier in een parkje waar het geboortehuis staat van Elvis Presley. En een museum ter ere van hem. En nou, dat huis, dat is een zogenaamd Two Rooms Shotgun House. Een heel goedkoop huisje. Ik heb eens even opgemeten hoeveel vierkante meter het ongeveer is. Het is 4 meter breed en 8 meter lang met een verandertje voor en een schommelstoel. Dus heel veel ruimte hadden die Presleys niet. Die waren hartstikke arm. En het staat hier in een heel mooi parkje. Dat is speciaal aangelegd. Ik geloof dat het een jaar oud is hier. En er is een museumtje bij waar wij dus onze spullen moesten afgeven. En je mag er geen foto's maken, je mag ook geen opnames maken binnen. Waarom dat is, weet ik niet, want het draaide helemaal geen muziek. Er was iets met copyright of zoiets. Ja, misschien ben ik daar niet intelligent genoeg voor om dat te begrijpen. Maar in ieder geval, ja, het museumtje is eigenlijk een verzameling van foto's. En er staan wat schoenen en dergelijke. Ik weet niet eens of dat de schoenen van Elvis wel zijn. Maar ja, het is vrij commercieel van opzet. En ja, hier wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van dat die man hier geboren is. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Ik vind het museum ook niet echt om over naar huis te schrijven.
1: Het is echt een museum voor de mensen die hem adoreerden, zeg maar. Die alles van hem wilt zien en desnoods wilt hebben. Geweldige handelen ook die erbij is in souvenirs en zo.
0: Ja, dat wordt hier helemaal uitgebuit. Ik bedoel, in Tupelo heeft hij helemaal niet zo lang gewoond. Want hij begon al vrij vroeg opnames te maken in Memphis bij Sam Phillips. En die eerste opnames op Sun Records. En ja, dat is hier dus toch wel... men heeft hier dus gebruik gemaakt van Elvis. Van de Elvis-rage die er nog steeds is. En wat natuurlijk... in Memphis, in Graceland, de grote mansion van hem, natuurlijk nog veel erger is.
1: Hmm. Toch heeft hij voor de muziek natuurlijk wel veel betekend.
0: Ja, hij is. Men zegt dat hij de uitvinder van de rock and roll is, of tenminste een van de eersten. Voor mij was het overigens niet Elvis Presley, was dat Little Richard. Waar ik. daar kreeg ik een kick van, niet van Elvis. Ik vond wel zijn eerste opnames vond ik wel leuk. Ik bedoel, die Sun Recordings.
1: Maar hij heeft het wel gigantisch populariseerd natuurlijk. Hè? Hij was wel degene die het meeste succes ermee had.
0: Ja, kijk, hij was blank. Dus, maar het was eigenlijk negen muziek die... kijk, rock'n'roll is only blues with a beat, zegt Mickey Newbury altijd terecht.
1: En, in Aberdeen, daar zei Frank Mills. Nee, hoe heet die jongen weer, Frank?
0: Ja, Mr. Mills.
1: Mr. Mills, in ieder geval. Dat een beetje een fusion was tussen country en blues.
0: Nou ja, hij heeft een aantal bluesstukken opgenomen. Dus, zeg maar, Hound Dog, dat is een nummer van Big Mama Thornton. It's Alright Mama is een stuk van Big Boy Cutthroat. Dat was ook een blueszanger. En hij heeft zelf ook helemaal niks geschreven. Hij heeft helemaal geen nummers geschreven. Wel de nummers van anderen heeft hij gespeeld. Ik bedoel, Blue Suede Shoes, dat is geen nummers geschreven. Wel de nummers van anderen heeft hij gespeeld. Ik bedoel, Blue Suede Shoes, dat is van Carl.

0: nog wat. En kwam uit de buurt van Breda. Heb ik, staat in die dikke biografie. En deze man die is dus waarschijnlijk clandestien Amerika ingekomen. Want Elvis heeft nooit buiten Amerika opgetreden bijvoorbeeld. Hmm. Want die Colonel Parker die dacht dan van ik kom Amerika nooit meer in. Want waarschijnlijk had deze man helemaal geen paspoort voor de VS.
1: Ja, dan was het toch meer een hype. Iets wat tot de verbeelding sprak dan dat het... Nadat het verder op zich te voorstelde. Er waren anderen die veel beter waren.
0: Nou, hij was niet slecht natuurlijk. Maar kijk, die zwarte muziek werd door zwarte mensen, door blanke mensen gewoon niet geaccepteerd. Kijk, Elvis heeft een heleboel uit de hij heeft eigenlijk de zwarte muziek gepopulariseerd. Maar van zwarte mensen werd het niet gekocht.
2: You! And you! And you! Not you!

0: Opname van een uitermate curieuze LP van Jimi Hendrix en Little Richard. Nummer van Big Mama Thornton, Hound Dog. Muziek in deze uitzending, vooral in de teken uiteraard van Howlin' Wolf, de man die geboren werd in de buurt van Aberdeen. Nummers als Who's Been Talking, Down in the Bottom, Built for Comfort van Howlin' Wolf, Tell Me van Howlin' Wolf, een andere compositie van Howlin' Wolf, Smokestack Lightning.
1: Ja, en die werd uitgevoerd door een curieus clubje, dat was Eric Clapton met de Yardbirds, met het mondharmonica Keith Ralph.
0: Ja, de blonde zanger met van het sluike hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: En It's Alright Mama van Elvis Presley.
1: Ja,
0: Arthur Crudup.
1: Ja, en dat werd ook geschreven door Arthur Crudup, yes.
0: Ja. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het komt van het album Cats Lost en Harry Musquet schreef het nummer samen met Daniel Lohuus. Het is een eerbetoon aan zijn vrouw Dawina, die de laatste jaren van zijn leven heel goed voor hem zorgde. QB and the Blizzards, More Than I Could Ask For.
4: When I hear

Incubient Blizzards, More Than I Could Ask For. Het is een titelnummer van het album Who's Been Talking van de Robert Cray Band, destijds nog met mondharmonica-speler en zanger Curtis Salgado, die even later solo verder zou gaan. De Robert Cray Band, Who's Been Talking.

Robert Cray Band, Who's Been Talking. Het is een eigen compositie van B.B. King en het nummer werd gecoverd door Lil Milton, Chuck Jackson, James Cotton, Larry Davis, Kent Heat, Buster Bennett, Howard Tate en Johnny Winter samen met Joe Bonamassa. B.B. King, Sweet 16.

B.B. King, Sweet 16. Het komt van het album Ice Picking van de Texaanse bluesgitarist Albert Collins. En het werd daarna ook nog opgenomen door Phil Guy, dat is de broer van Buddy Guy, Timbo Walker, Walter Trout, Joe Guitar Hughes, Gary Moore, Rosa King, Oscar Benton en Melvin Taylor. Albert Collins, Cold Cold Feeling.

Albert Collins, Cold Cold Feeling. Bluesgitarist en zangeres Bonnie Raitt nam het nummer op met saxofonist A.C. Reed en hij is de ultieme blues-saxofonist uit Chicago. A.C. Reed speelde bij Jimmy Reed, Earl Hooker, Buddy Guy, Junior Wells, Son Seals, Albert Collins, Stevie Ray Vaughan en Magic Sam. Bonnie Raitt en A.C. Reed. She's fine.

Bonnie Raitt, is she Reed, she's fine. Het is niet de hit Oh Pretty Woman van Roy Orbison. Het is de Oh Pretty Woman van Albert King uit 1966. En het werd daarna nog opgenomen door John Mayall, Savoy Brown, R.L. Burnside, Gary Moore, Mike Morgan and the Crawl, Jimmy Witherspoon samen met Robin Ford, de Spencer Davis Groep, Kenny Wayne Shepherd en Joe Bonamassa. En dit is Junior Wells. Oh, Pretty Woman.

Junior Welsh, O Pretty Woman. Buddy Guy kwam straatarm vanuit Louisiana naar Chicago en daar werd hij meteen de studiogitarist van producer Willie Dixon bij Chess Records. Hij vormde een duo met Junior Welsh en hij runt al sinds jaar en dag een eigen bluesclub, Legends, in Chicago. En zijn agenda is nog steeds overvol. Buddy Guy, Buried Blues.

Buddy Guy, Buried Blues. Lonnie Mack, dat is een gitarist uit Indiana. Op 14-jarige leeftijd verdiende hij al de kost als gitarist in het nachtclubcircuit van Cincinnati. En toen hij 15 jaar was, had hij zijn eigen band, de Twilighters. Hij was de studiogitarist van James Brown, Freddie King en Joe Simon. Hij speelde in het voorprogramma van The Doors. Hij ontdekte Stevie Ray Vaughan. En hij toerde nog met Ry Cooder, Keith Richards, Albert Collins en Roy Buchanan. Lonnie Mack, stop.

Lonnie Mack, Stop. In 1972 was het een hit voor Little Milton en vervolgens dook de hele blues scene zich op dat nummer. Albert King, Larry Davis, Magic Slim, Otis Rush, Carl Weathersby, Etta James, John Primer, Eugene Hideaway Bridges en dit is de Queen of the Blues uit Chicago, Coco Taylor, Walk in the Backstreets.

Coco Taylor, Walking the Back Streets. Artie Kaplan, dat is een studiomuzikant uit New York. Hij is te horen op albums van Len Barry, Little Eva, Barry Manilow, Neil Sedaka, Connie Francis, Janice Ian, Van Morrison en Dusty Springfield. Maar hij maakt ook nog 10 soloalbums en dit is een single uit 1973. In Nederland en Frankrijk was het een grote hit voor Oscar Benton. Artie Kaplan, Bensonhurst Blues.

Patti Kaplan, Bensonhurst Blues. Clarence Gatemouth Brown, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij werkte als sheriff in New Mexico, maar hij koos voor de muziek. Hij ging naar Nashville en probeerde het als countryzanger, maar hij schakelde al snel over naar de blues. En toen werd hij de gitarist bij Professor Longhair. Hij toerde als eerste Amerikaan 6 weken door Rusland en heeft intussen 44 albums op zijn naam staan. Clarence Gatemouth Brown, Better Off With The Blues.

Clarence Gatemouth Brown, Better Off With The Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lightnin' Hopkins, dat is een blueszanger uit Houston tijdens zijn verblijf in de gevangenis, Houston County Prison Farm, leerde hij zichzelf heel goed gitaar spelen in zijn cel. En toen hij vrij kwam, dook hij in het clubcircuit in Houston en hij kreeg een contract bij Gold Star Records. En hij hield zijn carrière vol tot zijn dood in 1982 en toen had hij 55 albums gemaakt. Lightnin' Hopkins, Found My Baby Cryin'.

one more time.

0: applaus voor Harry Musquet. Opgenomen in de oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Harry Musquet van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Aast. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo, heel druk punt hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad, waar Harry altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè?
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boost, dat
1: inderdaad.
0: Zijn nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij je Harry Musquet eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en Harry kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in Café de Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groei je daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: als
0: je
1: als klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon eigenlijk van dat Harry op tour was of moest optreden. S weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershond Cas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Cas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja. Dan,
0: nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, hè, want de muziekkeuze is van jou in dit programma. Met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Musquet uitgezocht. Om wat in mijn periode, wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam.
0: Ja, ja,
1: dat was echt de tweede QB, zeg maar. Met Errol Jager er dan bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend, die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor,
1: klopt,
0: voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Musquet. Ja, dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon opviel van die plaat, voor mij dan. En ja, muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En ja, echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan? Wat...
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En ja, gewoon de bas, de drums en... Ja, het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was een periode, weet ik dan toevallig, dat Harry ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: Daar gaat dit verhaal eigenlijk ook al voor.
1: Geronimo,
0: de Indiaan die naar de stad gaat en... Geronimo Weeps.

0: Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelager. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cube in the Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert, Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die tachtige jaren maakte?
1: De muziek in de jaren tachtig, dat spreekt me dan wel wat meer aan.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in Blizzards natuurlijk.
0: Ja, maar juist die tachtige jaren met Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat... Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, nou, is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Yeah.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van wat strakker en wat moderner en ja. Ik ben natuurlijk ook een stuk jonger. Dus,
0: ja, nee, maar dat is een andere generatie natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dat is het ook.
0: En die sprak dat wel aan, denk ik.
1: Mij absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut. Ook. Met Gino Jans op de bas. Hannes Lanker op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En, ja, en het...
0: oh, je had dus duidelijk verbinding met die
1: setting. Ja, ik heb wel een
0: setting,
1: andere,
0: Roy Couchel op toetsen.
1: Roy fluit. Ja. Toetsen.
0: En op fluit inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Hele interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja. Ja.
1: En met Gelling.
0: Ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, nou, 86 is Erwin erbij gekomen.
1: Ja.
0: Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja, wij gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tieme die ging wel eens Musquet rijden en dan mag ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben.
1: Ja, dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp,
0: en
1: Joke Gelling.
0: Ja.
1: En David Krandeur op toetsen
0: nog. Ook nog, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh, leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over de hele oude QB.
1: Ja.
0: Of over de QB na 1995.
1: Ja, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik, daar hou ik wel van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij.
1: Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen.
1: De Cadillac Assembly Line van Musquet Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond hij prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munningsma. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
1: En naar de blues?
2: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat is echt magnifiek.
1: Wat heb je zoal bezocht?
2: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook fantastisch. Bill Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
1: Ja, tuurlijk. Kan niet missen.
2: Ja.
1: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker nog B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
2: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola,
1: ja,
2: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
1: Ja.
2: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
1: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Hè? Deels geworteld in de blues, maar ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
2: Ja.
1: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Dat kun je wel zeggen, de Witte Paal.
2: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Paal overgenomen.
1: Mm-hmm. De Witte Paal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker. Dacht ik, hè? Lucky Dekker.
2: Lucky Dekker, ja.
1: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Musquet.
2: Klopt. Bertus
1: de Vrome.
2: Ja. Ja.
1: En daarna?
2: Daarna kwam Timmy erop.
1: En Timmy van Veen, ja. En dat was een legendarisch figuur in huis.
2: Ja.
1: Heel veel betekent voor de blues.
2: Absoluut. Voor de hele muziek wel in huis.
1: Precies, ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
2: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon, over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
1: Ja, zo gaat het dan. Hè?
2: Ja.
1: Maar het was wel mooi, hè. The Bar is a Beautiful Place.
3: Hang my head down in Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee.

0: Ryan Adams. De Bar is a Beautiful Place op verzoek van mijn gasten vanmiddag. Henk Erkelens van de cd Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal. Daar zit ook de nodige tragiek altijd in. Hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal al bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het was het bluescafé van Aarschot natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Absoluut.
0: Ja. Ja. En het team is overleden. Een jaar of 3, 4 geleden.
1: 4 geleden, ja.
0: 4 geleden.
1: 17 jaar waren hier.
0: Ja.
1: 4 geleden.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik. Of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel qua programmering, wat hij op en top goed in was. En
0: ja. Ja.
1: Ja, dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal waarschijnlijk.
1: Ontzettend veel, ja.
0: Ja.
1: Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Oh, die komen zo nog op het lijstje. Ja. Oh, oké. Okay. Nou dan.
1: Ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo. Ben ik een paar keer in Austin ook geweest, in Texas.
0: Oh.
1: Bij het South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplepel ingegooid.
1: Ja.
0: Dat merk je wel. Je speelt zelf ook, hè?
1: Ja, drums.
0: Ja.
1: Drums,
0: ja. Ja. Met een mooie foto op de achtergrond? Of,
1: Hoe bedoel je, een mooie foto op de achtergrond?
0: Ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook in, tijdens de Bluesdag, geloof ik, in Assen, op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, kijk als dat haalbaar is. En dat was dus haalbaar. Dus die heb ik gekocht toen. Ja. Ja,
0: hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes. Die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Tubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3, 4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En die hebben gewoon zo'n goede band gevormd. Die klikkers, dat hoor je er ook straalt er vanaf.
0: Muzikant, kwaliteit.
1: Absoluut.
0: Eigen repertoire.
1: Ja.
0: Dus niet op de oude roem voortborduren van QB.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, want Erwin heeft al 25 jaar met Harry Musquet samengespeeld. Maar hij is een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, en dat is heel goed gelukt, moet ik zeggen hoor. Waanzinnig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nummer van de laatste cd die live opgenomen is in Paradiso. King of the World, Beating of My Heart.

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over, hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erkelens, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
0: Heel plotseling, ja.
1: Heel plotseling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat, nou, dat was duidelijk voor mij.
0: Ja, precies, ja.
1: Die heb ik verbonden, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie. Hè. Dat hoort ook bij muziek en zeker bij de blues waar het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook. En dan het nummer ervoor, The Bar is a Beautiful Place voor Tieme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, de periode Muskee is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Het zit in je bloed en dat gaat er gewoon nooit meer uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En
0: dat merk je ook.
1: Ja, dat merk ik zeker, ja. Ja.
0: Oh, grappig is dat, ja.
1: Ja. Ja. Dus ja. Elke dag komt het wel een beetje naar voren weer.
0: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Te meer natuurlijk, want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
0: ja.
1: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
0: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen bij in het Warenhuis van der Veen hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto in mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is het een schommelstoel of niet? Of
1: nee,
0: het is,
1: ik zit gewoon op een stoel. Op een veranda.
0: Op een soort veranda.
1: Ja.
0: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
1: Ja, die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
0: En, oh, oké.
1: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon 9 stadjes, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Nou, dan komt alles even...
0: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk.
1: Ja. En wat er dan gebeurd is in het verleden. En...
0: Ja. Ja.
1: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is daar.
1: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
0: Ja, toch.
1: Dus, en als je daarom bent. En, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende haat wat er dan geweest is.
0: Ja. Ja,
1: ja. Ja, dat is wel heftig hoor daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
0: Ja.
1: Ja, dan vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
0: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP Dutch is Wild, van waar andere mensen ook met hem meezingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat er om B.B. King, The Thrill is Gone. Yeah.

0: Thrill Is Gone. B.B. King samen met Tracy Chapman uit 1997. Terug naar de tijd van vandaag. 2016, de tentoonstelling Window of My Eyes hier in het Drents Museum. Die nog doorloopt tot en met 5 juni. 29 april gaat de nieuwe tentoonstelling in het Kiwi and the Blizzards Museum in Grollo open. En die gaat over de muziek, over de liedjes van Harry Musquet. Over de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboer, de Amer er was, nou, Van Slag er was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Ja, gebeurde toen al. Ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja. Ja, ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
2: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
2: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
2: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met bandje B verder, dan bleef Tieme hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier.
2: Vandaar kreeg je dus van die specials gewoon naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia. Ja. Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
2: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
2: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van
0: zo, heb je nog een plekje?
2: We zijn in de buurt.
0: Ja, plek. Ja, ja, ja.
2: En dat is Ian Parker dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laten we hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de Cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit. Vlakbij Café de Witte Bal en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer je van het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Bloed. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum, zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n intieme dingetje om zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, California.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Team geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Tieme op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: En ja, en er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij Verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober. Ja.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Nou, misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns, Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jeannie Green was getrouwd met songwriter en producer Marlon Green. Ze was demo- en achtergrondzangeres in de studio's in Nashville, Muscle Shoals en Memphis. Maar ze was eigenlijk best een goede zangeres. En dat bewijst ze op deze demo. Jeannie Green, Don't Make Me Hate Loving You.

Jeannie Green, Don't Make Me Hate Loving You. De Wallace Brothers, dat was een band uit Atlanta met Irvin Wallace en zijn neef Johnny Simon. En de heren namen altijd op met de eigen begeleidingsband, maar ik weet niet of dat zo verstandig was, want het leverde geen enkele hit op. De Wallace Brothers, I Stayed Away Too Long.

De Wallace Brothers, I Stayed Away Too Long. Het wemelde in Amerika van de duo's die Sam en Dave wilden evenaren, maar zover kwam het nooit. Dit zijn twee jongens uit Jamaica, Lloyd Campbell en Philip James. The Blues Busters, Don't Lose Your Good Thing.

Bluesbusters, Don't Lose Your Good Thing. Betty Swan uit Louisiana verhuisde naar Los Angeles en dan begon zijn eigen band, The Fawns. En ze had solo hits met Don't Touch Me, Victim of a Foolish Heart en zelfs een nummer 1 hit in Amerika met Make Me Yours. Na 13 hits hield ze het voor gezien. Ze ging naar Las Vegas en daar werd ze onderwijzeres en ze werd lid van de Jehovah's Getuigen. Betty Swan, I Can't Let You Break My Heart.

Betty Swan, I Can't Let You Break My Heart. George Souley uit Mississippi was singer-songwriter en demozanger bij Malaco Records. Deze demo nam hij op voor Bobby Womack, maar het resultaat was zo goed dat de demo als single werd uitgebracht. Maar hij kon het nummer niet promoten op de tv. Hij was namelijk blank en de tekst bevatte Black Power teksten. George Souley, Get Involved.

George Soleil, Get Involved. William Bell uit Memphis nam een eigen compositie op en de kenners voorspelden een hit. Maar William Bell moest in militaire dienst en kon niets meer aan de promotie doen en daardoor werd het slechts een lokale hit in Memphis. William Bell, You Don't Miss Your Water.

William Bell, You Don't Miss Your Water. Percy Sledge uit Alabama nam het nummer op in een kleine, krakkemikkige studio in Layton. Hij had geen platenlabel en hij had ook geen geld. Maar producer Marlon Green hoorde de opname en haalde hem beneden naar de Norala Sound Studio in Sheffield om het nummer nog een keer goed op te nemen. En het werd een nummer 1 hit in Canada en Amerika en een top 10 hit in België, Frankrijk, Nederland, Zweden en Engeland. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Eddie Giles uit Louisiana kwam uit een gospelband en hij had een eigen gospelshow bij een radiostation. Maar hij nam ook soul- en bluesnummers op. Dit werd bijvoorbeeld een grote hit in Louisiana, maar uiteindelijk keerde hij terug naar de gospel en hij werd predikant. Eddie Giles, Losin' Boy.

Eddie Giles, Losing Boy. Jarvis Jackson uit Georgia had ook al platen opgenomen als Gay Meadows. Hij werkte zijn hele carrière met producer Bill Haney, maar het duo slaagde er niet in ook maar één hit te produceren. Jarvis Jackson, Something I Never Had.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Remain van Bywater Call is het album van deze week. En de band uit Toronto bestaat al sinds 2017. En volgend jaar doet Bywater Call namens Canada mee aan de International Blues Challenge in Memphis. Bywater Call, Let Me Be Wrong.

By what a call, let me be wrong. Eddie Floyd was de voormalige zanger van de Falcons uit Detroit en als soloartiest scoorde hij een wereldhit met Knock on Wood. Maar ook de B-kant van die single was een prachtig nummer met Steve Cropper op gitaar en Robert Gray had die single ongetwijfeld, want hij coverde die B-kant op zijn album Bad Influence. Eddie Floyd, Got to Make a Comeback.

Eddie Floyd, Got to Make a Comeback. Producer Sam Phillips van Sun Records was van mening dat Charlie Rich nog een mooiere stem had dan Elvis Presley. En deze Charlie Rich was ook een belangrijke studiomuzikant voor hem, want hij was de pianist op de platen van Johnny Cash, Warren Smith, Lee Riley en Carl Mann. En toen hij een solo singeltje mocht maken, werden er van Lonely Weekends meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Maar Charlie Rich had een ernstig alcoholprobleem. Hij trad regelmatig aangeschoten op, maar leverde desondanks altijd een goede prestatie. Charlie Rich, When Something Is Wrong With My Baby.

Jolly Rich, When Something Is Wrong With My Baby. Het nummer werd geschreven door Chips Moman uit Georgia en Dan Penn uit Alabama. En het wordt gezongen door James Carr, de zoon van een predikant uit Mississippi. En daarna werd het nog gecoverd door Percy Sledge, Dolly Parton, Aretha Franklin, The Flying Burrito Brothers, Linda Ronstadt, Craig Ellman, Elvis Costello en Jimmy Barnes. James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, The Dark End of the Street. Toussaint McCall, dat is een zanger met slechts één grote hit. En hij zong dat nummer in de populaire film Hairspray. Dit is een cover van Joe Simon. Toussaint McCall, Let's Do It Over.

to Shane McCall, Let's Do It Over. Sam en Dave, dat waren Sam Moore en Dave Prater. Twee nachtclubzangers uit Miami en ze werden ontdekt door Isaac Hayes. En ze veroverden daarna de wereld als soulduo met hits geschreven door de componisten Isaac Hayes en David Porter. Dit nummer werd geschreven door soulzanger Homer Banks. Sam en Dave, I Can't Stand Up for Fallen Down.

Sam and Dave, I Can't Stand Up for Fallen Down. De Masqueraders hadden het al geprobeerd in Dallas en Detroit, maar dat lukte niet. En ze kregen hun laatste kans in de American Studios van Chips Moman in Memphis met studiogitarist Bobby Womack. Het nummer is geschreven door leadzanger Harold Thomas. De Masqueraders, Let's Face Facts.

The Masqueraders, Let's Face Facts. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Al Johnson uit Alabama nam een eigen compositie op en producer Marlon Green voorspelde een hit als When a Man Loves a Woman, maar de single flopte en ook de cover van Percy Sledge deed helemaal niets. Al Johnson nam nog een geflopte single op en verdween geruisloos van het toneel. Al Johnson, Bless Your Little Sweet Soul.

0: hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We beginnen met de muziek van QB and the Blizzards. De keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oh, oké. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar we hebben Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee en hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Dus. Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook al.
0: Nee.
1: Mocht niet vermeld worden.
0: Nee. Maar een mooie combinatie, de saxofoon van Tony Vos en de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt van Ilko Gellinger.
1: Ja, maar het fantastisch ook, maar de emotionele stem van Harry en Herman Brood op de achtergrond ertussen door met die piano, verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963... Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd, toen was een concert in het Concerthuis nog. Het Concerthuis, de Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja. Daar ben ik toen heen gegaan en heb ik met de jongens gepraat. En toen vroegen ze of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe en Harry was beter met de Nieuwe Stinker Peters en al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Ja.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 hebben wij dus gewoon, heb ik al die optredens hier in Drenthe en Groningen. Verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niet. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ik stond wel toen in een platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen die platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja. En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Precies. Ja.
1: Want ik kom natuurlijk ook, mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry die ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen want mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assenaar van geboorte?
1: Een Assenaar van geboorte.
0: Oh, zie je dan, ja.
1: Ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van die jongens.
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens eigenlijk anders dan repeteren waren, daar kwam ik hem altijd wel tegen. Ja. En in het café kwam ik hem wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging. Ja. Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 is Harry overgegaan, ja, klopt.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met de lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. Vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen is.
1: Klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij. Ik ben de hele tijd bij geweest. Maar daar heb ik. Ja, ik weet niet of een Apple Knock of Flophouse wordt die nog gedraaid. Nou, dan wil ik er wel iets over vertellen. Dat lijkt me wel leuk toe.
0: Nou, dat past hier denk ik goed bij.
1: Goed, oké. Okay, nou,
0: dan leven we in 1969, hè?
1: Ja.
0: De vierde LP, geloof ik.
1: Apple Knock of Flophouse was de. Nee, dat is later. Vierde, vijfde LP, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam net uit Amerika terug.
0: Ja.
1: En toen moesten wij die opnames doen voor Apple Knock and Flophouse. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij, die zeiden, moet je luisteren Jan. Nou ja, Apple Knock and Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement. Hè?
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: En toen die plaat klaar was, toen wilden ze een PR maken. Een filmpje maken en foto's maken.
0: Mm-hmm.
1: En zeiden, maar dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofstede gekeken in Grollo. Nou, dat was niks. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken? Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Weesop terecht.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En dat zette de flesje. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken en we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het.
0: Ja.
1: Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Perkaan. Nou, zegt Willem Perkaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen, alleen maar mannen, geen vrouwen. En er komt een striptease danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease danseres dan? Hij zegt, dat is iemand Ik zeg.

0: dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij, hoor. Dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden. Ja. En dat klopt ook wel. Die avond is ook die film gemaakt. En die striptease danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk over sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zei ze, die film die was weg.
1: Ja.
0: Maar dat komt door die burgemeester van Wezep, die had alles geweigerd. Er mocht geen, die film mocht niet vertoond worden, die foto mocht niet. Niks mocht vertoond worden.
1: Ja. Dus burgemeester Grebe was dat van Zwelo,
0: ja,
1: hè?
0: Grebe. Ja. Burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
1: Ja, ja.
0: Maar op een gegeven moment, die man die die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd. En weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou. Je zal wel, die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij.
1: Ja.
0: Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven, hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Waterga, die man die is toen overleden. En die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat hij nog bestond.
1: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
0: Ja, ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk daarachter.
1: Nou, dat is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in Drents Museum te zien is.
0: Is hij hier te zien?
1: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cuba in de Blitzers te zien geeft. En de danseres in die tijd, dat was echt nog wat bijzonders.
0: Dat was bijzonders.
1: Dat leidde in die tijd nog, want dat was de tijd van Hoepla, van dat Phil Bloem op televisie kwam. Nou, daar kreeg je een vraag over in de Kamer.
0: Ja, maar dat niet alles. Wij waren eigenlijk een van de eersten die met zo'n filmpje kwam. Dat zo dan geproduceerd.
1: Ja, precies, maar dat kwam toen niet uit.
0: Dat kwam toen niet uit, nee.
1: Draaide allemaal om Apple Nuggets Flaphouse.

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen Cubie en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de kant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké,
1: ja. Dat is mooi hoor.
0: Het is een mooi, mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haars.
1: Moeten ze het doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk. Want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lafaye, Herman Deinem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken eerst alleen Hans Lafaye en Herman Deinem kwamen erbij. Dat was even moeilijk, want die jongens die zaten bij Blues & Mansion. En de manager daarvan was Ed Politiek. Ik vergeet die naam nooit weer. En daar heeft toch wel wat moeilijkheden op geweest in het begin hoor, om die jongens over te krijgen. Want dat hing ook met financieel af, met instrumentarium en zo. Maar het is goed gegaan. Uh-huh. Muzikaal gezien, moet ik eerlijk toegeven, is het wel een vooruitgang geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Maar had dat ook te maken dat Herman Brood er toen ook al bij zat? Want die kwam natuurlijk ook uit Zwolle. Hè?
1: Herman Brood kwam ook waar die Zwolse Connection, hè, zoals we dat noemen, die kwam er ook uit. Die heeft ons ook op patent gemaakt hoor.
0: Oké.
1: En ik ben toen met Harry. Midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden en hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. Hebben we zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lafaye woonde. En zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: En zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij Cubie en de Blizzards hiernaast.
1: Ja, want Helmich die is er pas later bijgekomen. Ja, ja. Toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal. Dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: ja,
1: wel
0: dat
1: op.
0: Had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En Amerika.
0: Van alles. En, en nog wat.
1: En nog wat.
0: Nou, het hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk.
1: Ja,
0: ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de brother booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, het heeft er niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet. Harry was wel een innemer, was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van ziekenhuis uit en het ziekenhuis weer in. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen en was hij alweer gevlucht.
0: Ja, ja.
1: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed erop gehad hoor.
0: Nee.
1: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90, kwam ik met. Ik was al bij Cube in the Blizzards weg.
0: Ja.
1: Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken, weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hier aan het gas, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Maar dat was zijn enigste maatje die hij op het ogenblik had hoor.
0: Ja.
1: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En toen speelde drank wel even een rol.
0: Brother Boers.

0: Brother Booze Musquet. Dat was toen de naam van de band eigenlijk. Het was niet meer Cube in the Blizzard, maar hij zong toen onder zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Met Erwin Java, toen al op gitaar, 1991. Wanneer je nou hebt over de achtergrond van de muziek van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, de oude manager. Iedereen denkt altijd aan de beïnvloeding vanuit de blues. Van Elmore James, Sonny Boy Williams en Howlin' Wolf. Maar er was ook wel andere invloed nog, toch?
1: Ja, Harry die was zelf een hele emotionele man. En de invloeden van Drenthe en hier in Nederland speelden een hele grote rol mee bij de blues bij hem. Want als je goed de LP's en de tegenwoordig de CD's ziet van Harry Musquet en je kijkt, dan is het net een dagboek.
0: Ja. Je leert hem kennen door zijn muziek eigenlijk.
1: Je leert
0: hem
1: kennen door zijn muziek. Daar zit gewoon een volgorde in.
0: Ja.
1: Kijk maar naar Desolation of Goed Uitgerollen of Trapping Too. Daar zit gewoon een volgorde in. Je voelde zijn stemming, hoe hij was, blij, verdrietig. Die invloeden had hij heel erg. En Drenthe had een hele grote invloed erop.
0: Ja, ja. En Harry wilde zich ook altijd muzikaal ontwikkelen, had ik de indruk.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja? Ja, klopt. Daar kom ik zo nog wel weer op.
0: De invloed van de jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, de invloed van de jazz. En dan wat ik dus... Ik denk dat het volgende nummer is.
0: Ja.
1: Bird Words. Van Dizzy Gillespie. En dat was fantastisch. En het zou eerst gewoon een plaatvulling zijn. Want ik kom van die Blind to Blind to See. En we zaten in de studio in Den Haag. En Harry die was ziek. En toen had Harry het idee met die jongen, we zaten in Hotel Spendenwiel. Weet je wat je moet doen? Het nummer van Dizzy Gillespie. En Helmy van der Vecht toen er al bij. En de hele rhythmsectie. We zijn de studio ingegaan en we hebben het opgenomen. Een schitterend mooi nummer.
0: Ja, ja. Ondanks het feit dat Harry dus helemaal niet zong.
1: Die zong helemaal niet. Maar als je dat nummer hoort, dat swing tot en met. En dan hoor je ook wat voor muzikanten ik eigenlijk in de band had. Fantastisch.
0: Je bent er nog trots op, zie je.
1: Ik ben heel trots op, ja. Fantastisch.
0: Burks.

0: 1970. Ja. Ook QB and the Blizzard van de LP Too Blind to See.
1: Dan moet ik elke even Burksworks. Twee... De blazers niet vergeten, hè?
0: Jan.
1: Bas Munningsma en Rudy van Dijk.
0: Ja,
1: die waren blazers erbij. Waren. Fantastisch.
0: Rudy van Dijk, tegenwoordig adjunct-directeur van het conservatorium in Amsterdam.
1: Klopt.
0: Ja, ja wil ik zien. Goede jongens in de muziek, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. De gasten vandaag Jan Venhuizen hier in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. In die periode, Jan, zo rond 1970, stonden ze eigenlijk op het toppunt van de roem. Hè? Ja. Grote tournees naar Polen, Tsjechië, naar Engeland. Ja. Enorm succes in Nederland, Duitsland. Amerika.
1: Nou, het
0: logische stap toch?
1: Logische stap. Ik kreeg dus al in het voorjaar van 1969 van de platenmaatschappij bericht dat Amerika belangstelling toonde voor Cuban the Blizzards. Ik zei dan hartstikke mooi. En wij zaten toen heel druk met Polen. En we hadden een heleboel optredens. Maar op een gegeven moment werd het toch wel echt... En wij dachten eerst daar een grapje. Maar dat was echt niet zo.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment... kwam Anton Witkamp bij me. Die zegt, Jan, moet je luisteren. Amerika heeft zoveel belangstelling.
0: Anton Witkamp van Philips.
1: Van Philips. Ja. Mercury in Amerika, die heeft zoveel belangstelling. Dat die vraagt of wij willen komen. Ik zei, nou, dat is prima. Dan gaan we erheen. En hij zei, ja, dan moet je eigenlijk een van die muzikanten meenemen. Nou, ten eerste plaats zou dat Herman Brood zijn. Die wou wel mee. Maar ik kreeg voor Herman Brood geen visum. Want die was veroordeeld wegens verdomde middel.
0: Ja.
1: Dus die ging niet mee. Nou, toen had ik dus Harry gevraagd. Nou, zei Harry, nee hoor. Ik blijf hier mooi in Drenthe. Laat mij maar mooi in Drenthe blijven. En Eelco had er ook geen zin in. Dus ik ben alleen met Anton Witkamp ben ik naar Amerika geweest.
0: Ja.
1: En daar hebben wij hele goede contractafspraken gemaakt.
0: Ja.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70.000. Nou, dat is in 1969. Dat is fantastisch.
0: Oh, ja.